weer tussen de finalisten van Wimbledon, Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won in 4 sets, maar beide waren erg te spreken over het hoge niveau. Winnaar Sinner vreest dat Zverev ook snel van hem zal winnen als hij zo blijft spelen. En verliezer Zverev zei dat Sinner de beste ter wereld is. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en wordt het 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Daddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.

Goedenacht. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Music.
1: Maximum. Summer.
2: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer, als ik daar lig in vrede.

Marcus en Coldplay op Q Music. Something's just like this. Hele goede morgen. Het is 5:12. Ik dacht, ik ben al binnen. Luc van de redactie hier. Een hele goede morgen. Ik kan wel in de hoek van de studio gaan zitten op een kruk. En wachten tot het klokslag 5:00 is. Maar ik kan ook alvast gewoon beginnen tegen je te praten. Dus bij deze begonnen Mattie en Marieke de pre-party. Een hele goede morgen zeg ik tegen Georgia. Die stuurt goedemorgen Luc. En een fijne nieuwe week en de laatste voor de vakantie. Heb je nog leuk gehad dit weekend? Groetjes. Ik heb het heel leuk gehad dit weekend, Georgia. Ik heb veel kilometers gemaakt in een busje. Ik heb meer squats gedaan dan iemand die 6 high rocks achter elkaar doet. En ik heb denk ik wel een litertje of 4-5 zweet afgestaan aan elke plek waar ik kwam. Heel goor allemaal, heel goor. Ik zal zo meteen alles uitleggen en vertellen hoe het allemaal gegaan is. Ondertussen komt Rick erbij. Goedemorgen, Luc. Je klinkt een beetje hees. Zwaar weekend gehad. Klink ik hees? Oh, ja, dat kan misschien door alle... Nou, dat zou wel kunnen komen, omdat je toch in deze bloedhitte... Je stapt in mijn geval dan een busje in, een busje uit. De airco in, de airco uit. Dus misschien moet mijn stem nog een heel klein beetje opstarten... een beetje wakker worden. Maar dat komt dan vanzelf wel goed. Dat komt vanzelf wel goed. Ik neem nog een extra slok koffie, Rick. Fijn dat je zo om mij bekommert. En dan gaan we er een hele mooie maandagochtend van maken. Ah, lekker. Kopje koffie. Heerlijk. Zometeen Sommieux, Dark Before the Dawn. Na Sixpence None the Richer op Q Music.

Een van de beste live bands van Nederland van dit moment. Als je de kans krijgt om ze ergens live te zien, doe het dan vooral. Some New and Dark Before the Dawn op Q Music. Met zometeen het nieuws van 5 uur boze makelaars. En waarom ze dan boos zijn, dat hoor je binnen nu en 4 minuten. Na Labyrinth en Emily Sandé. You tell all the boys no.

0: een hele goede morgen. Exact 5 uur, tijd voor het laatste nieuws. Goedemorgen. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Mattie en Marieke, de pre-party.
2: We hebben beloofd weer een heerlijk warme dag te horen. Daarom veel zomerse muziek op Q-Music. Zometeen Lola Young, Messi, Nat Chesty, Jonas Blue en Rita Ora. En waar ik Chesty zei, bedoel ik eigenlijk Chesto. Stop de tijd. Goedemorgen.

0: Een hele goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er weer bent. Nou, mooi begin van de week, zo op de maandagochtend, lekker vroeg.
1: Ja.
0: Zometeen crossen naar Amsterdam, dus ik kan de hele tijd lekker luisteren naar je. Ik wens je een prachtige show toe. En een hele mooie maandag. Toedeledokie. Gelukkig is voor Jacqueline.
1: Toedeledokie, Jacqueline. Oh, laten we alsjeblieft Toedeledokie terugbrengen. Wat heerlijk gezellig en wat goed dat je er deze ochtend al zo vroeg bij bent. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party.
2: Luc van de redactie, aanwezig.
1: En wie er ook bij is Quinty. Quinty, welkom terug.
3: Goedemorgen, Lucky. Nou, na 3 weken ben ik eindelijk weer, hoor.
1: Ja.
3: Getrouwd en wel.
1: Och.
3: Moet wel even weer wennen aan mijn vrachtauto, maar dat komt ook wel goed. Mijn uitzending, joejoe.
1: Joejoe. Ja, Quinty, jongens. Quinty is officieel helemaal van de markt af. Voor zowel geïnteresseerde vrouwen als mannen. Quinty is getrouwd. Ik wil alles weten, Quinty. Dat weet je. Ik weet dat je aan het luisteren bent. Dus ja, stuur het me vooral via app. Oh, er komt nu een foto binnen. Oh, wat super. Ach, wat prachtig. Quinty en haar vriendin, nu inmiddels vrouw, mooi in in 2 witte bruidsjurken, trouwjurken. Op een industriële locatie, zo lijkt het. Dit ziet er fantastisch uit. Wauw. Nou, ik hoop echt dat je ervan van genoten hebt. Wat heerlijk, zeg. En ik hoop ook dat er een goed feestje bij kwam kijken. Dat lijkt me zo leuk aan trouwen. Ik dwaal even af, maar ik wil toch even met je hebben over trouwen. Dat je om de zoveel jaar ook gewoon een goed feest kan geven. Dat je gewoon een goed excuus hebt. Zo van, ja, jongens, 3 jaar geleden, 5 jaar geleden, 10 jaar geleden zijn wij getrouwd. Daarom gaan we nu een partytent in de tuin zetten. Huren we een zaal af. Bestormen we een kasteel, hoe groot of klein je het ook wil maken. En dan gaan we met z'n allen even lekker drinken, lekker eten. Wat heerlijk, Quinty. Ik wens je alle liefde en geluk toe. Vanaf de bodem van mijn hart. Sylvian, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Luc. We zijn weer onderweg, hoor. Happy Monday, zeg maar. En Labyrinth, goed nummer. Ben ik ook getrouwd.
1: Oh,
4: hey, fijne dag allemaal.
1: Dat is ook weer toevallig. Ik draaide net Labyrinth en Emily Sandé Beneath Your Beautiful. Daar is Sylvian dan weer op getrouwd. Wordt dit de rode draad van vandaag? Dat we nu eens allemaal over trouwerijen en bruiloften gaan hebben. Want dat was ik eigenlijk niet van plan. Ik wil het namelijk ergens anders over hebben.
5: Goedemorgen, Luc.
1: Hey, Michael.
5: Alles een beetje geluk met de verhuizing.
1: Ja.
5: Vandaag weer lekker op de radio.
1: Ja. Ja.
5: Lekker een week hier aan de gang.
1: Ja.
5: Ik hoop dat alles gelukt is.
1: Nou, dankjewel.
5: Ik hoor het graag van je.
1: Nou, dat is eigenlijk precies waar ik het over wil hebben met je zometeen. Over mijn verhuizing. Want een bruilofttrouwerij lijkt voor mij nog heel ver weg. Ik ben nog single, zielig en alleen. Ja.

Jelly Roll en I'm Good op Q-Music. Hele goedemorgen, welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Het is 17:50 ochtends, Luc van de redactie hier. Wees welkom via de app. Komen veel vragen binnen, onder andere over hoe mijn weekend is geweest en of het een beetje gelukt is met de verhuizing. Ja, het is gelukt met de verhuizing. Ik werd vanochtend wel wakker op de grond. Ik slaap deze dagen op de grond, weliswaar op een matras, in mijn nieuwe slaapkamer. Want als het goed is, komt mijn bed vandaag binnen. Ik weet ook niet hoe laat. Ik heb ook nog een afspraak tot aan 12 uur ongeveer. Ik hoop niet dat ze dan ineens om 11:45 dingdong aanbellen en zeggen: hallo, we zijn er, waar bent u? Ja, op werk. Dus ik hoop eigenlijk dat het een beetje einde van de dag is, dat dan mijn bed komt. En verder moet er nog een enorme kledingkast in elkaar gezet worden. Dat gaat me niet lukken in mijn eentje. Maar er is geschilderd. Er is door mij in een busje rondgereden door heel Nederland. Ik heb natuurlijk mijn ouders nog wonen in Zeeland. En ook mijn zusje woont daar. En daar kon ik wat spullen van overnemen. Dus ik ben op één dag, op zaterdag, van Utrecht naar Middelburg gereden. En weer terug de hele dag in die bloedhitte. Het leek wel een rijdende sauna waar ik in zat. Tussendoor waren mijn beste vrienden bezig met het in elkaar zetten van mijn nieuwe bank. Nou, dat vond ik zo ontzettend lief. Eén van die vrienden, een vriendin eigenlijk, had ik echt het hele weekend gevraagd om te helpen. Die andere vriend, die kwam gewoon uit zichzelf opdagen om te helpen. Ik ben iemand die in het leven best wel vaak denkt van: nou, eens even kijken, dit kan ik zelf en alleen wel. Ik ga niet andere mensen lastigvallen. En dan kom je toch vaak bedrogen uit. En waarschijnlijk weten zij dat en zijn ze gewoon uit het niets komen helpen. Het is echt zo ontzettend fijn. De ene vriendin die weet weer ontzettend veel van verven en schilderen. Dat is gisteren allemaal gelukt. Ik heb nu een groene slaapkamer. Het tillen van meubels lukt je natuurlijk nooit in je eentje. Het in elkaar zetten van meubels lukt je nooit in je eentje. Daar raak je gefrustreerd van. En dan gooi je weer een schroevendraaier door je nieuwe ruit heen. Dus ja, echt, ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe dankbaar ik ben met deze vrienden. En ik weet 100% zeker dat er nog veel meer in de rij staan. Want ik moet nog lampen gaan ophangen. Dat wordt mijn nieuwe uitdaging, de lampen, de verlichting. Ik heb nu in mijn nieuwe kleine appartementje zo ongeveer 6 à 7, misschien wel 8 plekken waar er gewoon draden en kabels uit het plafond hangen. En een van mijn beste vrienden die al eerder langskwam met het appartement, die zei: als je daar nu aan zit, dan ben je dood. Toen dacht ik wel: oké. Dat wil ik niet. Dus die komt waarschijnlijk ook nog wel een keertje helpen. Nogmaals, gewoon één kleine shout-out naar mijn beste vrienden die mij hebben geholpen dit weekend. En ook naar het busjesvuur. En vooral naar degene die dat busje moet schoonmaken. Want ik heb de hele week in rondgereden. En ik vrees dat in een gemiddelde Zweedse sauna er minder is gezweet. Dus ik hoop dat daar even iemand met een reinigingsdoekje doorheen is gegaan. Zometeen hoor je de alarmschijf van Chris Cross Amsterdam. En nu 5 Seconds of Summer.

0: Ja, of je nou wil of niet, je hebt toch stiekem meegezongen waarschijnlijk. Leanne Rimes van Q Music, Can't Find the Moonlight. Een hele goede morgen, het is Mattie en Marieke, de pre-party waar je naar luistert. Over een half uur dan beginnen Mattie en Marieke zelf. En natuurlijk kan je ook vandaag weer komen collecteren voor je eigen goede doel. Als ik zou mogen komen collecteren, zou ik wel weten waarvoor. Maar ik zou nog niet weten hoeveel het kost. Nee. Klein tipje van de sluier, het heeft te maken met dit geluid. Ja.
1: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Wat het is, vertel ik je na Bruno Mars, I Just Might.
1: Mattie, aanwezig.

0: Nou, op Q-Music, Green Green Grass. Een hele goede morgen. Ik liet je zojuist dit geluid horen. Met daarbij de mededeling dat ik wel zou weten waar ik zo voor zou komen collecteren. Als ik bij Mattie en Marieke zou mogen collecteren. Maar dat ik niet weet hoeveel het gaat kosten. Ja, dit geluid. Johan, die stuurt het volgende appje.
1: Goedemorgen, Luc. Ja, dat geluid, dat is natuurlijk een camera, hè?
0: Ja.
1: Ja, je wilt mooie foto's maken.
0: Nou.
1: Ja, dat is leuk, man. Dat is leuk.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Mooie foto's maken. Maar niet door mij. Nee. Afgelopen weekend was mijn verhuisweekend. Ik ben in Utrecht zelf vanaf mijn studentenkamertje verhuisd naar mijn allereerste eigen appartementje. Maar omdat ik uit Zeeland kom en mijn ouders daar ook nog wonen en ook mijn zusje, dacht ik, weet je wat, ik rij ook met een busje op en neer naar Zeeland om een beetje wat spullen op te halen die zij niet meer hoeven, die ze niet meer willen gebruiken. Dus ik heb nu de airfryer overgenomen van mijn zusje. Haar tuinmeubels heb ik lekker op mijn balkon gezet. Bij mijn ouders stond nog een oude tv die al jaren niet meer gebruikt werd te verstoffen. Ik had nog wat servies liggen wat ik ooit geërfd heb van mijn oma. Nou, dat soort dingen heb ik lekker allemaal het busje ingegooid en toen ben ik gaan rijden. Maar onderweg richting Zeeland, ja, ik weet bijna 100% zeker dat ik geflitst ben. Ja, ik reed op de A58 vlak voor Arnhem-Muiden. Reed ik over de snelweg, je mag daar 100. En ik zat er lekker in, ik had al bijna 2 uur op de klok zitten. De zon scheen, de muziek stond aan, het was warm, ik had mijn zonnebril op. En ineens, uit het niets, zie ik aan de rechterkant van de weg een flitspaal die daar nooit staat. Het was echt een portable flitspaal die er gewoon even voor 1 middagje neer was gezet. Volgens mij werkte die nog half op zonne-energie ook. En ik kijk naar die flitspaal en ik schrik. En ik trek ook echt een gezicht van... nee, een flitspaal. En op dat moment zie ik gewoon de flitser gaan. Ik zie gewoon dat. Even een stukje licht. En ik kijk daarna meteen naar mijn dashboard. En ik zie dat ik 105 rijd waar ik 100 mag. Ja, dat is natuurlijk niet heel erg extreem hard. Dat weet ik ook. Ik bedoel, dit gaat niet heel erg hoog in de papieren lopen. En ik zal niet nog een nieuwe hypotheek moeten afsluiten om dit te kunnen betalen. Maar het is natuurlijk wel zuur. Ik weet nu al dat het toch een paar tientjes zullen zijn. En dan komt er nog administratiekosten bij en zo. En dan denk je alleen maar, ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Wat ik wel wil, is even die foto zien. Ja, ben ik toch benieuwd naar hoe ik er dan uitzag. Waarschijnlijk niet heel knap. Het is Q-Music met Nu Snelle.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Aerosmith. En I don't want to miss a thing. Op Q-Music, nou ik zou zeggen, zet dan vooral lekker RTL 7 aan. Want daar kun je de ochtendshow gewoon weer bekijken vanaf 6 uur.

geflitst of niet. Geen idee. Nou, ik hoop dat ik er geen bekeuring op de mat krijg. En dan hoef ik ook niet te komen collecteren. Dat kan jij dan zo meteen weer doen. Hier bij Mattie en Marieke en bij Annemarie. Doen ze een duit in jouw zakje. Doen ze een bijdrage voor jouw collecte. Kom met een goede pitch. En wie weet ga je als rijk man door het leven vandaag. Laat weten via de app waarvoor je komt collecteren.

0: Goedemorgen, exact 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Bij een grote brand in een populaire bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Er zijn ook tientallen gewonden. 22 daarvan vechten nog voor hun leven. In Woerden is gisteravond een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, die was snel geblust. Er zijn geen gewonden, er is wel veel schade. Tientallen bewoners die moesten ook hun huis uit, zijn opgevangen in een sporthal. Een deel is daarna wel weer terug kunnen gaan naar hun huis. Over de oorzaak van die explosie in Woerden is nog niets bekend. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Aan de kant van Iran viel ook een dode. Het draait allemaal om de afspraken over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen valt Iran daar tegen de afspraken in schepen aan. En dan nog tennis. De Italiaan Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. Hij versloeg gisteravond in de finale de Duitser Alexander Zverev. Het was een spannende wedstrijd. En na afloop zei Sinner dat Zverev Wimbledon zeker een keer gaat winnen als hij zo doorgaat.
2: If you play like this, I'm very, very sure you're gonna have this one at home as well. So I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very, very close. So we need to have to be very careful now. So.
1: Het is voor Sinner zijn 5e Grand Slam titel. Het weer nog. De ochtend begint op veel plekken met bewolking, maar daarna wordt het al snel zonnig en ook weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.

0: super, super mattie.
1: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
2: En topless beachballen.
3: Dat is mijn favoriete film.
4: Gordon.
5: Goedemorgen.
4: Hey, met Mattie en Bram. Storen wij?
5: Nee, er luistert toch niemand.
6: Mattie.
7: En Marieke.
4: 2:06 op maandag de 13e van juli. Je luistert naar show 1675, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
2: Goedemorgen.
4: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
4: Goedemorgen op de redactie.
8: Goedemorgen.
4: Ik heb 's morgens als ik mijn parkeergarage uitrijd, dan rijd ik naar een soort van doorgaande weg. En ik moet altijd rechtsaf. Het is natuurlijk 4:55 en zelfs in Rotterdam gebeurt er dan vrij weinig. Maar kijk toch altijd naar een soort van automatisme links of er niks aankomt.
2: Ja,
4: en dat is denk ik echt, nou, als ik een schatting moet maken, meer dan 1000 keer voor niks. En dan ben ik toch altijd heel trots. Ik denk, nou, ik heb toch weer gekeken.
2: Ja, ja, ja.
4: En vanochtend, ja, het scheelde gewoon echt, ik denk 50 centimeter. Ik had een man voor mijn auto gehad op een fiets.
2: Oei.
4: En die had dan geen licht. En mijn eerste reflex was eigenlijk om heel boos het raampje open te draaien. Van, ja, zet je licht aan, zet je licht aan.
2: Ja.
4: Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik dacht, dat vind ik ook zo asociaal, weet je wel.
2: Ja.
4: Maar ik dacht wel, ik ga als eerste de dag openen met te zeggen, ja jongens, zet je licht wel aan op de fiets.
2: Ja, doe het nou
4: want
2: gewoon.
4: Want het is namelijk, je denkt namelijk als fietser, ik ga die auto wel ontwijken. En nee, ik let wel zelf op. Maar ja, ik was er ook opeens. Het scheelde echt 50 centimeter. Ik zat echt met een hart in mijn keel.
2: Nou, het is ook, als je zelf niet je rijbewijs hebt, heb je geen idee hoe onzichtbaar je bent zonder licht.
4: Ja.
2: En wel als het regent.
4: Ja.
2: En nu was dat dan nu niet, maar in de herfst ben je al helemaal onzichtbaar.
4: Ja, en wat voor noodgang mensen dan tegenwoordig ook natuurlijk ook op elektrische fietsen bij je zijn, weet je wel. Dat, hey, die zijn natuurlijk nog sneller.
2: Wel echt niks zo irritant als een kapotte lamp. Hè. Vroeger was het nog je dynamo. Dan kon je gewoon je dynamo.
4: Ja.
2: Ja, dan was ik op weg naar school en deed mijn fietslamp het weer niet. Stonden ze altijd op de Bloemendaalse weg te controleren. En dan kreeg je dan van andere klasgenoten door, weet je wel. Ze staan nog op de Bloemendaalse weg. Maar dan had ik gewoon een dynamo die nog even net een paar millimetertjes tegen mijn voorband aangeduwd moest worden. En dan had je weer een lamp. Dan deed hij het weer.
4: Ja. Ik sta eens even te kijken. De boete voor zonder lichtfietsen. Wat zou jij passend vinden?
2: Zonder lichtfietsen zet ik in op 120 euro.
4: Nee, dat is 83 euro.
2: Oké. Okay.
4: Ja. Overigens, dat is wel geinig. Voor personen onder de 16 jaar wordt die dan gehalveerd. Daar is het 37,50.
2: Oh, dat is wel goed. Ja, dan is 37,50 natuurlijk al een hele klap geld. Ja.
4: Is dat ook weer zo dat als je op een gegeven moment ouder wordt, boete dus weer worden gehalveerd of niet? Zeg maar na de 80.
2: Nou, ik ben gisteren 40 geworden, dus ik zou het super vinden.
4: Precies, ja.
2: Het lampje is in mijn hoofd ook uitgegaan, dus we kijken wel even hoe we de ochtend voorkomen. Ik heb zoveel gezopen dit weekend.
4: Hier is Justin Timberlake.

0: Miles Smith, Niall Horan, Becky Music en Drive Safe. Zo, dus jij gaat er met de volle 30% tegenaan vandaag, begrijp ik.
1: Ik ben zo moe.
0: Ja, dat snap ik ook.
1: Zaterdagavond was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ik zo door het geluid zou gaan, maar... Nou, we gingen nog heel even een cocktailtje drinken op het terras, Sander en ik. En toen fietsten we naar huis en toen zei ik... kom, we doen nog even een ererondje langs de andere terras. Gewoon even... Nou ja, gewoon, ik zat voor...
0: Ererondje?
1: Nou ja, ik zat voor in die bakfiets. En ja, je kan of linksom of rechtsom naar huis. En rechtsom is via de kroeg. En nou ja, dus daar fietsten we langs. Maar toen zaten onze dorpsvrienden op het terras van dat kroegje. Dus ja, die hengelden ons natuurlijk dat terras op.
0: Tuurlijk.
1: De vriendinnen daarvan waren de dag erna ook weer op mijn verjaardag. Dus ik riep nog, maak het nou niet te bond. Maar toen zeiden ze, nee, jij moet wel even komen. Dus toen zijn we daar neer gaan, hebben ons neergezet. Hebben we nog Samari gedronken.
0: En toen moest het grote feest nog beginnen gisteren achter in de tuin bij jou. Was ook een surprise guest. Een surprise guest die we allemaal kennen. Moeten we het later deze ochtend echt even over hebben.
1: Ja.
0: Want dat maakte veel verschillende emoties los bij jouw gasten op de verjaardag.
1: Ja,
0: surprise guest.
1: Ja, ontreddering was wel echt... ik heb veel ontreddering op de gezichtjes gezien.
0: Ja, ik kan er wel vast verklappen. Iedereen rekende op Douwe Bob. Maar het was alles behalve Douwe Bob.
1: Nee, het was echt absoluut niet Douwe Bob.
0: Het was absoluut niet Douwe Bob. Nee. Hey, Luc, hoe is het met jou? Want jij hebt verhuisd afgelopen weekend. Zit je ook op 30% of voel jij je nog goed?
2: Ik voel me nog goed.
0: Ja.
2: Ik voel me zeker nog goed. Het was een lang en druk en zweterig weekend.
0: Zo, want jij dacht met 30 graden, ik ga even lekker verhuizen.
2: Nee, dat dacht ik niet, maar het kwam gewoon nu uit. Ik heb geen andere tijd. Ik moet nu verhuizen. Je kan niet zeggen, ook oh, ga wel een keer weer
0: uitkomt. Nee, dat is ook zo.
1: Maar ik zie deze ochtend ook in het nieuws staan dat heel veel mensen een airco nemen. De airco-schaamte is er wel echt af. Ik heb ook al een paar keer tegen jou gezegd. Ja, jij zit op de bovenste verdieping van een flat nu, met plat dak... Heb je nu na deze verhuizing ook gedacht... er moet standtepeden en airco in?
2: Nee, niet per se, want ik kan lekker... ik heb nu voor het eerst in mijn leven een balkon... en die kan ik de schuifdeur openzetten... en aan de andere kant van het appartementje gewoon de ramen. En dan waait het lekker toch. Ja, heerlijk.
1: Lekker. En zijn alle dozen binnen?
2: Bijna. Ja. Ik heb nog wat verdwaalde spullen bij mijn oude huisje liggen... en dan is alles echt wel over.
0: En mocht je denken, waarom is Luc zijn kleding zo gekreukt? Komt dat?
2: Ja, ik leef even uit vuilniszakken. Al mijn kleren zitten in vuilniszakken. Want de kledingkast moet nog in elkaar gedraaid worden. Het is zo'n onmogelijk grote IKEA-ding.
0: Ja.
2: En daar moet ik echt even de tijd voor gaan nemen. Dat was niet dit weekend.
0: Het strijkijzer is er ook nog niet.
2: Strijkijzer is er ook nog niet. Leuk, Mattie. Hey, grappig. Maar
0: nee, ja, geintje, man. Hey.
2: Nee, joh, snap ik. Nee, dus ik leef nog uit vuilniszakken. Dus ik stond gisteravond, dat ik, hey, ik moet het wel even voor zijn. Gisteravond stond ik dus met een zaklampje in mijn eigen vuilniszakken te graaien. En waar had ik de broek ook alweer verstopt?
1: Zaklamp, je hebt nog niet, de peertjes zijn nog niet aangesloten.
2: Nee, ik heb een paar staande lampen in huis. Maar de peertjes zijn ook nog niet aangesloten. Er is wel veel gebeurd door dit weekend, maar de peertjes nog niet in de kledingkast.
1: Ja, er is een boel gebeurd. Zaterdagavond had hij ook nog een date.
2: Ja, verjaardag.
1: Dus toen appte ik nog eventjes naar Luc. Want hij liet weten dat hij dus door zijn date mee uit eten was genomen. Zag er allemaal geweldig uit. Want ook jij was jarig dit weekend. Toen zei ik, nou, dan wordt straks nog wel eventjes het nieuwe appartementje ingewijd natuurlijk. En toen appte Luc.
2: Ja, dat was al gebeurd.
0: Dat was al gebeurd.
2: In dit appartementje zeg maar eerder gekaasd van nu dan gekookt. Laat ik het zo zeggen.
0: hoe dan ook, fijn dat je over bent, jongen.
2: Dankjewel,
0: hey, hartstikke leuk. Later deze ochtend gaan we dus meer horen over jouw verjaardag. We moeten ook nog heel even terugkomen op een gesprek... dat afgelopen weekend op Instagram is verschenen. Dat gaat namelijk over hoeveel kaasschaven er in één huishouden liggen. Hoeveel kaasschaven heb jij verhuisd, Luc?
2: Nul.
0: Je hebt geen kaasschaven.
2: Ik moet nog een kaasschaaf kopen.
0: Oh, oké. Nou, goed, heel
1: ik heb een hele goeie.
2: Ja, dat
1: is een hele goeie, die app ik naar jou.
2: Ook heb jij.
1: Dat is een hele goeie, moet je jezelf echt gunnen.
2: Nee, zo duur doe ik het niet.
0: Hij moet hierom een airco kopen, een kaasschaaf, je jaagt hem wel op kosten, moet ik zeggen.
1: Ja, nee, goed.
0: Hoe dan ook. Dus later deze ochtend komen we nog even terug op het gesprek... wat op Instagram heeft gestaan over de kaasschaaf. Want daar vindt Nederland wat van. En om 9 uur beginnen wij met de top 500 van de zomer. De 500 beste zomertracks volgens jou. Want het wordt deze week ongelooflijk lekker weer. Alvast even een voorproefje met de Benga Boy.
3: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

0: Taylor Swift met Q Music. Laatste weekje dat je kan komen collecteren. Wij zijn namelijk volgende week met vakantie. Overigens, daarna zijn wij wel terug. Het is niet zo dat wij in onze laatste week van Mattie en Marieke zitten.
1: Maar de collecte komt niet terug.
0: Hoe bedoel je?
1: De collecte komt toch niet terug?
0: Ja, ik weet niet, moeten we dit allemaal op de radio gaan zitten bespreken?
1: Maar dat is toch zo?
0: Na de vakantie bedoel je?
1: Ja, de collecte begraven we toch?
2: Oh?
1: Nou, de collecte komt toch na de zomervakantie
0: ik weet niet het ook terug? Niet. Ik hoor dit ook voor het eerst, hoor.
1: Ja, maar dat is toch zo? Nou, ja, of niet dan?
0: Je kijkt nu iedereen aan. Je hebt het nu beslist voor heel Nederland. Maar ik ben er helemaal nog niet uit.
1: Oh, ja? Wil je de collecte houden? Ja, ik ben er nog 3 weken voor. Ja, dat, ja, ik doe dat alles wat ik. Jij wil.
0: Ja. Volgens mij gaan we gewoon door, toch? Na de vakantie met de collecte. Ja, volgens mij wel.
1: Dan gaan we na de zomer nog even door met de collecte. Maar ga je ook daarna nog door met de collecte?
0: Ja, sorry, luister eens. Het is de laatste week dat je kunt komen collecteren voor de vakantie.
1: Voor de vakantie.
0: Ja, voor de vakantie.
1: Doen we dat dan na de zomer doen?
0: Al deze interne vergaderingen hoeven toch allemaal niet op de radio?
1: Ik hoor het alweer. This meeting could have been an email.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Nou, maar goed, inderdaad.
1: Het is ook goed om er een klein beetje schaarste op te duwen. Dat mensen het gevoel hebben dat dit de laatste paar dagen zijn van de collecte. Of dat nou de laatste dagen zijn voor de zomer. Of dat nooit meer terugkomt. Pak je kans, zou ik zeggen. Want Annemarie, Mattie en ik hebben allemaal wat in de portemonnee. En als je een goede pitch hebt, dan leggen we wat in je collectebus.
0: Ook hoor, nou, ik weet niet of ik wat in de portemonnee heb zitten. Zeg
2: nee,
0: Annemarie.
2: Ik had echt weer een heel duur weekend.
0: Oh,
1: oh ja. Weer?
2: Ja, veel feestjes en partijen.
1: Maar je hebt de hele zondag gratis gegeten en gedronken bij mij.
2: Dat is wel weer waar. Het cadeau kost ook wat. Nee, maar het zat meer begin van het weekend.
0: Wat heb jij Marieke cadeau gedaan dan?
2: Ik heb een puzzelboek gegeven. Een quizpuzzelboek. Ja. Omdat we allebei heel erg houden van puzzels.
0: Wat leuk.
2: En een boom voor in de tuin.
1: Ja, een hazelnootboom. Ja.
0: Goh, echt 40 staat worden, voor, een boom en een puzzelboek.
2: Staat voor wijsheid. Jij krijgt er ook een binnenkort.
0: Oké. Zometeen de collecte. Waarvoor wil je komen collecteren? Laat het weten via de app.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt... Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: Quickfit en weer verder.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
9: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. €1,99, dat noem ik naar voordeel.
12: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
17: Even

0: praktisch getoonde prijs.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
14: Het is 6:30. Goedemorgen, Q-verkeer met vragingen vanaf 20 minuten. Op de A2 is al een lange van Den Bosch naar Utrecht. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. Het wordt voor 14 kilometer met een uur en 10 minuten. En op de A15 naar Oostvoorne 5 kilometer tussen de Botlekbrug en de havens 4052-100. Daar zo'n 21 minuten.
15: De dag begint op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en opnieuw warm. 23 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste.
16: Goedemorgen. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer. Want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker. Dat schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel. Het is de laatste onderhandelingsronde waarbij de partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging voor OV-personeel en een lagere werkdruk. Bij een grote brand in een populaire bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Er zijn ook nog tientallen gewonden. En Defensie wil moderne auto's gaan weren van kazernes. De meeste nieuwe auto's hebben namelijk overal camera's, waardoor ze makkelijker kunnen filmen of meeluisteren. Ja, de slimme auto is een stiekeme spion, zo staat in het AD. Ja, het zorgt voor Defensie voor een veiligheidsrisico, omdat andere landen in theorie live kunnen meekijken wat er op de kazerne gebeurt. Er was eerder ook al wat gedoe rondom die hardloop-app Strava, hè, die militairen zouden gebruiken, waarmee ze onbedoeld het kazerneterrein in kaart brachten.
15: Het is eigenlijk een beetje het omgekeerde van wat je tegenwoordig in de grote steden ziet. Straks mag je de kazerne niet meer in bij auto's jonger dan 1980.
14: Ja, terwijl je in de stad met juist oude auto's geweerd worden. Ja,
15: ja, met zo'n oude afgetrapte Volvo mag je alleen de kazerne in.
16: Dan het WK. We hadden gisteren eventjes geen wedstrijd. Inmiddels zijn er al wel 100 wedstrijden voorbij. Er zijn er nog 4 te gaan tot aan de finale aanstaande zondag. Nou, het is een lang toernooi en dat komt omdat er dit WK 48 landen meedoen. Er zijn er meer dan vorige keer. Onder meer Curaçao en Kaapverdië deden dit jaar voor het eerst mee. Ja, en FIFA-baas Infantino die overweegt ondertussen om nog meer landen toe te laten. 64 is het idee. Hij zegt dat het belangrijk is om meer kleine voetballanden te laten meedoen. En ja,
14: is dat een goed idee, Luc, op de sportredactie? Wat denk jij? Hoe meer, hoe beter? Of,
0: Nou, ik moet zeggen, ik was eerst sceptisch toen voor dit WK... dat er al zoveel landen meededen. Maar eerlijk is eerlijk, het levert wel ook hele leuke wedstrijden op.
15: Ja.
0: En echt sensatie. Aan de andere kant denk ik ook dat Infantino een beetje een dubbele agenda heeft... en helemaal niet hem iets uitmaakt of er meer landen kunnen meedoen. Het moet voor iedereen maar beschikbaar zijn. Het levert meer geld op. Dat is altijd lekker.
14: Ja.
0: En Infantino wil graag nog een keer herkozen worden.
15: Ah.
0: En elk land mag zeggen, wij stemmen op deze kandidaat of deze. Het is een soort van presidentsverkiezingen. Hij wil graag een 4e termijn in. Ja, als hij allemaal kleine landjes mee kan nemen in zijn bagage... die op hem stemmen. Ja, dan is hij zometeen nog een keer president van de FIFA. Ik denk dat dat eigenlijk de voornaamste reden is dat hij dit doet.
16: En je hoort dit jaar dat veel festivals maar niet uitverkocht raken. Maar technofestival Awakenings die lijkt daar geen last van te hebben. In 3 dagen tijd trok het festival afgelopen weekend 119.000 bezoekers. Daarmee was het volgens de organisatie de drukste editie ooit. En voor veel festivals is het wat lastiger om weer veel mensen te trekken. Lowlands bijvoorbeeld, daar zijn nog tickets beschikbaar. Maar meestal is dat normaal gesproken meteen uitverkocht. Geldt voor meer feesten.
15: Ja, er is natuurlijk gewoon ongelooflijk veel. Het aanbod is enorm. Plus dat, ja, je kan het ook maar 1 keer uitgeven. Het is zo ongelooflijk duur geworden. En vaak de festivals die hebben zelf ook hogere kosten. Dus de wereld is gewoon duurder geworden. Maar ja, je kan maar zoveel doen, toch?
14: Ja, daarom. Ja, je moet ergens ook een beetje snijden in de kosten. Zodat het gewone leven, dat al vrij duur is, ook gewoon een beetje doorgaat.
16: Ja, kaartje Lowlands is bijvoorbeeld al €365 minimaal.
15: En dan moet je daar nog gaan eten.
16: Ja, ja.
15: Jij was afgelopen weekend op North Sea Jazz. Dat had je dan cadeau gekregen.
16: Ja.
15: Het was fantastisch overigens, maar dat is ook aan de prijs toch?
16: Ja, nou ja, zeker. Dat eten en drinken, daar probeer je maar niet te veel op te letten, want je bent ook een beetje een avondje uit. Maar je zit met z'n tweeën, ben je zo €120 kwijt.
15: Ja, maar dat is echt geld,
14: maar voor eten op een festival, hè?
16: Ja. En dan gingen we wel echt ook dingen proberen. Hè. Je kunt het echt wel ook goedkoper houden. Maar een biertje zo, jij weet ook bijna niet wat je betaalt. Bezit je zo met een statiegeld, zit je zo op €7.
15: Ja, dat is echt flink.
16: Ja.
15: Hallo Annabel.
3: Hey, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Waar kom je zo meteen voor collecteren?
3: Over festivals gesproken. Ik heb echt hoog nodig een bolderkar nodig.
14: Een bolderkar?
3: Ja.
14: Ah, okay. Dan ga je.

0: Bauza, Magnetic.
1: Nou, Annabel, waar kom je voor?
2: Hey, goedemorgen. Ik kom voor een bolderkar.
0: Start je pitch.
2: Nou ja, komend weekend is het weer het allermooiste weekend van heel het jaar, namelijk de Zwarte Cross.
0: Ah, ja.
2: Ja, dit is voor mij echt misschien wel de mooiste plek op heel de aarde. Ik weet niet waarom, maar het is echt, het is daar, ik, ja, als ik me ergens thuis voel, dan is het daar wel. Ja, gewoon de gezelligheid, de goede sfeer, de, ja, vooral al dat stof, al het bier, de zonnebrand, je, ja, je zit helemaal onder en dat is fantastisch. Maar dan is het altijd het pijnlijke puntje dat je daar eindelijk bent aangekomen, je stapt uit je auto. Ja, en dan begint eigenlijk, ja, dus toch wel een soort van helse tour vanaf de auto richting het perfecte plekje waar je je tent kan komen opzetten. Ja. En voordat je daar gearriveerd bent, ja, dan, ja, je maakt van alles mee. Je, een en al gezelligheid al, de eerste pilsjes worden opengetrokken. Maar dan kan je niet echt van genieten, omdat je aan je ene schouder heb je super zware luchtbed van 40 euro, die je eigenlijk alleen kan oppompen met een stopcontact die je niet hebt daar. Ja, ja. Aan de andere schouder heb je twee campingstoelen hangen. Je hebt een trolley in je hand die eigenlijk geen wieltjes meer heeft. Het is echt, ja, het is, het gaat niet over rozen voordat je je plekje hebt bereikt.
1: Nee, je komt gewoon 6 jaar ouder, kom je aan op je campingplek. En dan begint het mooiste weekend van het jaar. Maar je bent
2: dan,
1: wel gewoon echt 6 jaar ouder.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, voorheen mocht altijd een kruiwagen meenemen. Dus dat ging altijd makkelijk, konden we daar alles in gooien. Maar dat mag helaas niet meer.
1: Oh.
2: Dus ja, nu moet er toch geïnvesteerd worden in een heuse bolderkar. Dus,
1: hey, maar die kruiwagen, die propte die dan ook nog in de achterbak?
2: Dat, wow. Hij zat er al in, want ik kom net van mijn ouders vandaan en ik moet nu gaan studeren in Utrecht. Dat moet helaas ook nog gebeuren.
0: Yeah.
2: Dus ik moest alles al meenemen. Dus de kruiwagen zat al achterin en toen zag ik ineens dat het niet meer mocht. Dus die is weer mooi uitgehaald. Maar ja, ik zie er nu al tegenop, tegen donderdag. Ja, dat het eigenlijk het mooiste weekend van het jaar is.
0: Wat kost een bolderkar, Annabel?
2: 45 euro.
0: 45
2: voor een beetje
0: euro.
2: Een modelletje wat, wat op de Rijn aan kan.
0: Zeg maar. Wat had je een ongelooflijk leuke pitch. Je hebt eerst je liefde voor de Zwarte Cross echt heel kleurrijk verteld. Daarna zag ik je inderdaad echt lopen daar richting dat festivalterrein.
2: Ja.
0: Wat een slijtageslag is het voor jou, voor je lijf, mentaal.
2: Ja, dat
0: fysiek.
2: Is niet niks.
0: Je krijgt van mij, ik ga hoog inzetten, je krijgt van mij wel 20 euro. Ik vind het zo'n ongelooflijk goede pitch. En toch?
2: Annabel? Ja, hartstikke leuk.
3: Ja, dit is een van de beste pitches die ik ooit heb gehoord.
0: Ja.
3: Dus ik ga ondanks een lege portemonnee toch een tientje inleggen.
0: Hoppakee, een tientje.
2: Nou.
0: Annemarie.
1: Niks zo lekker als een bolderkar. Echt geweldig. Ja, ik pleurde geen festivaltenten in, maar kinderen. En ja, het verschil voel je bijna niet. Het is namelijk een kwestie van trekken en je komt van A naar B. Dus ik maak de rest van het bedrag af. 15 euro krijg je nog voor mij.
2: Oh, geweldig.
0: Nou, Annabel, heb je bolderkar bij elkaar gecollecteerd?
2: Mijn weekend kan niet meer stuk.
0: Veel plezier, hè?
2: Hartstikke bedankt.

0: with you.
1: Ruben Hille bij Q-Music en 20 Seconds. Midden-Nederland, hou nog even vol. Jullie hebben volgende week een vakantie.
2: Ja.
1: Laatste weekje voor Midden-Nederland. Het laatste weekje doe je wel onder een stralende zon. Het wordt 25 tot 28 graden de hele week.
2: Ja, niet voor niks zijn we natuurlijk ook begonnen met de Q-top 500 van de zomer, hè, gisteren.
1: Absoluut, die gaat zo meteen om 9 uur weer verder. Ja, de redactie van de Truienradar gaat er volgende week natuurlijk ook tussenuit.
2: Oh, je bent even op vakantie natuurlijk,
1: richting, ja. Mallorca, de hele redactie van de Truienradar gaat op vakantie.
2: Mattie is even weg.
1: Daar gaan de temperaturen richting de 38 à 39 graden. Ja, de vraag is dat nog lekker, hè? Kun je afvragen, toch?
2: Ja, ik vind op vakantie vind ik die hitte altijd echt anders, hoor. Dan hoef je namelijk niks, je zit op je krent.
3: Het is een eiland, lekker windje.
1: Oh, oké.
2: Okay. Ja, je zit daar echt.
1: Dan geef ik dat door aan de redactie.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja, goed zo. Truienradar.
4: Mattie's. Truienradar.
1: Ja, kijk maar even wat je aantrekt. Ik zou niet boven de twee gaan
2: even
1: zitten.
2: Even wat je aantrekt.
1: Ah, oké, okay, nou goed. Het staat op een 1.
2: Een hemd of een tanktop?
1: Een hemd of een tanktop, inderdaad.
2: Binnen de 20 blijft u toch meestal een 2 aan?
1: Nee.
2: Boven de 30 is toch meer een tanktop?
1: Nee, het is een 1. Boy.

0: of somebody.
1: Ik was dus laatst varen in Friesland. Weekendje varen in Friesland. En ik vertelde al dat de eerste overnachting nogal een avontuur was. Omdat wij er, toen wij bij het hotelletje, de plek waar we zouden overnachten, aankwamen.
2: Jullie sliepen in een soort blokhut op een camping.
1: Ja, kwamen erachter dat er geen beddengoed bij inbegrepen zat. En dat je dat zelf moest meenemen. Ja. Nou, hadden wij overheen gelezen.
2: Hadden onhandig ook eigenlijk.
1: Echt onhandig.
2: En dan moet je dan zelf een dekbed of een slaapzak of zo meenemen?
1: Ja, allemaal onhandig. Gelukkig hadden wij een kroeg bereid gevonden om ons toe te dekken onder drie vliesdekens. Die moeten over hun knieën hebben liggen in de winter.
2: Echt al slim bedacht.
1: Ja, zeker. Maar het was ook een verdrietig gezicht.
2: Ja, natuurlijk.
1: Toen moest de tweede overnachting nog komen, één dag later. En ook die ging niet volgens plan. Vertel ik je na 7 uur even.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer van minder. Simpel.
12: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Oh, ja. Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Goedemorgen, exact 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
9: Goedemorgen. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer. Want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker. Het AD schrijft erover. Vandaag gaan ze weer om tafel. Het is de laatste onderhandelingsronde. Maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging voor OV-personeel en een lagere werkdruk. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen moesten worden ontruimd. Bewoners werden opgevangen in een sporthal in de buurt. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En bij een grote brand in een populaire bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn vannacht zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er gigantische steekvlammen uit het café slaan. Veel slachtoffers probeerden via de wc's weg te komen, maar overleefden het niet. Er zijn ook nog tientallen gewonden. Hoe het vuur precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. En dan nog tennis. De Italiaan Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. Hij versloeg gisteravond in de finale de Duitser Alexander Zverev. Het was een spannende wedstrijd. Na afloop zei Sinner dat Zverev Wimbledon zeker een keer gaat winnen als hij zo doorgaat.
10: If you play like this, I'm very, very sure you're gonna have this one at home as well. So I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very, very close. So we need to be have to be very careful now. So but congrats.
9: Het is voor Sinner zijn 5e Grand Slam titel. Het weer nog. De dag begint op veel plekken met bewolking. Maar vanmiddag overal weer zon. 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden.
11: Op de weg dan de vertraging waar je langer dan 20 minuten over doet. Op de A2 naar Utrecht. Daar een lange file hoor. 11 kilometer tussen Rosmalen en Zaltbommel. Komt door een ongeluk. Je vertraging is wel 1,5 uur. Pechgeval op de A15 richting Oostvoorne zorgt voor 20 kilometer tussen IJsselmonde en Knoop Benelux met 21 minuten. En op de A16 richting Terbrechtseplein ook 21 minuten file. Tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein is op de hoofdrijbaan 9 kilometer.
8: 3 over 7. Goedemorgen.

0: Avicii, Hello Black Becky Music.
1: And Wake Me Up.
0: Goedemorgen, 7 over 7, maandag de 13e van juli. Je luistert naar show 1675, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei het vorige week al even, ik was varen in Friesland.
2: Prachtige provincie.
0: Echt heel erg mooi. Alleen de overnachtingen, ja, dat waren nogal avonturen.
2: Ja, want het echte avontuur, namelijk op de boot van je schoonvader slapen, daarvan had jij gezegd, nou, ik laat dat even. Ik wil gewoon echt even, ja, een bed op het vasteland. Dat is ook goed recht.
0: Klopt.
2: Maar die tweede nacht was ook een uitdaging.
0: Ook een uitdaging, want wij varen op een gegeven moment op het Sneekermeer. En wij zouden 's avonds rond 7 uur aanleggen bij een klein Fries dorpje om daar te overnachten. En het was op een gegeven moment 1:30. Wij zitten nog op de boot. En op die boot check ik nog even in mijn boekings-app de reservering voor die overnachting in dat hotelletje. En ik zie daar plots staan inchecken van 4 tot 6.
2: Oh.
0: En ik denk, dat is gek, want een soort tijdvak om in te checken bij een hotel. Dus ik zeg tegen Kiki, ik zeg, nou, dit zal wel niks zijn. waarop zij zegt, bel toch maar even.
2: Ja.
0: Dus ik bel naar dat hotel in dat kleine Friese dorpje.
4: Hallo.
0: Neemt een Duitse man op. Zijn allemaal Duitsers die zijn aangewaaid richting Friesland. Ik zeg, hey, ik bel even, want ik zie hier staan een incheckwindow van 4 tot 6. Ik zeg, het zal wel niks zijn. Ik zeg, maar wij zijn er rond 7.
4: Dat kan niet.
0: ik zeg, hoezo kan dat niet?
4: Wij hebben andere verplichtingen vanavond.
2: Andere verplichtingen.
0: Zeg, wat, hè?
2: Een hotel is niet iets vrijblijvends.
0: Precies, ik dacht alleen maar als je een hotel hebt, dan is je enige verplichting in dat hotel.
2: Ja.
0: Dus ik zeg, nou, blijf even hangen. Dus ik overleg op de boot. Ik zeg, hey, die vent die zegt dat het niet kan. Ik zeg, hoe snel kunnen wij bij dat Friese dorpje zijn als we echt even het gas opengooien?
2: Ja.
0: Dus mijn schoonvader zegt, ja, 6:30. Dus ik weer naar de telefoon. Ik zeg, wij zijn er om 6:30.
2: Ja, ja, nou, dan kwam je hem goed tegemoet.
0: Precies.
4: Dat is goed. Tot straks.
0: Oh. En er wordt opgehangen.
2: Was het Bernard?
0: dus wij gooien het gas open en wij leggen aan bij dat Friese dorpje. En toen was het al 6:30. Oeh. Maar toen moesten wij nog vanaf die steiger dat dorpje inrennen met al onze tassen. Nou, daar gingen we.
2: Oh,
0: tassen mee. Ik denk, wat is dit, weet je wel? Wat is dit voor een rare situatie, omdat die man andere verplichtingen heeft?
2: Helemaal niet gastvrij.
0: Dus wij staan daar voor die deur en het is een grote houten deur. En ik klop aan, want de bel die deed het niet. En het doet een man open, die is nog hoger dan de deur. Ik denk echt 2,10 meter. Het is een soort, ja, Encanto-achtig figuur met donker krullend haar en een grote bril. En die kijkt zo om het hoek en die zegt, goedenavond. Ik zeg, ja, goedenavond. Ik zeg, ik kom inchecken. Dus wij lopen achter die man aan en hij gaat naar de balie. Hij draait zich om met zijn rug naar ons toe. Hij frommelt wat in een kastje. Hij houdt een sleutel voor ons neus.
2: Ja.
0: En hij zegt, fijn verblijf. En ik denk, is dit het nou? Weet je?
2: Ja.
0: Wat een gedoe om niks. Ik zeg, moet ik niet me iets laten zien? Nee. Nou,
2: nou, die sleutel had hij ook kunnen verstoppen onder de bloempot dan.
0: Maar exact. En ik hang dan even een sleutelkastje buiten.
2: Ja.
0: Nou, dus wij zijn daar binnen en we gaan naar onze hotelkamer. En ik zeg tegen Kiki, wat een raar verhaal is dit toch, joh. Ik zeg, wat heeft die man nou te doen, weet je wel? Ik zeg, wat zijn nou je andere verplichtingen? Maar goed, we waren binnen. Ik denk, nou, prima. Dus wij leggen onze spullen neer en wij gingen nog even wat eten met de rest van de familie. En wij komen op het terras van het enige restaurant in het dorp. En wij gaan zitten. Ik zeg, nou, ik heb zo'n raar verhaal. Ik zeg, die man die zegt continu dat hij andere verplichtingen heeft. Wat heeft hij nou te doen, weet je wel? En naast ons is een tafel vrij. En dan gaat iemand zitten. En die zegt, goedenavond. Was die man.
2: Nou,
0: was die man.
2: Ging die gewoon lekker uit eten?
0: Die ging uit eten met al zijn familie en al zijn kinderen.
2: Nou ja, het is wel een andere verplichting.
0: En,
2: maar
0: dat was een andere verplichting. Ja, dat is toch heel merkwaardig.
2: Ja, ik vind dat, nou ja, hij heeft natuurlijk, het is hem goed recht om lekker uit eten te gaan met zijn familie.
0: Ja, maar alleen, je hebt een hotel.
2: Ja, maar en regel dan dat er iemand staat. En regel dan personeel.
0: Dat terras waar wij zaten, dat was echt op 20 meter van dat hotel. Dus flikker daar dan die sleutel in de plantenbak of zo.
2: Ja, of zeg dan desnoods ook nog zoiets van, ja, je kunt me daar vinden.
0: Ja, precies. Dat is heel gek. Nou, heel gek. Maar het hotel had in ieder geval beddengoed. Dus dat scheelde. Ik hoefde niet onder vliesdekken te slapen.
2: Ik dacht, jij gaat vertellen dat hij daar ook het restaurant runt. Of hij daar je tafel
0: ja, dat had ook mooi geweest.
2: Dat in zo'n klein dorpje alles door dezelfde persoon wordt geregeld.
0: Ja, oh, mooi geweest.
2: Hey, nog een andere opmerkelijk gebeuren. Iets waarvan ik het nooit had gedacht, Annemarie, in alle eerlijkheid. Dat dit zo hard zou gaan online. Wij hebben vorige week een gesprek gehad. Dat hebben we op ons Instagram-account gezet. En daar zijn zoveel reacties onder gekomen. Reacties die ik nooit had verwacht. We moeten het daar zo nog even over hebben. Maar dat gesprek dat begint zo. Nee. Twee kaasschaven vind ik echt onzin.
1: Nee, voor de rest van mijn leven is toch heerlijk?
2: Huh?

0: Teddy Swims.
1: Afgelopen vrijdag was hij bij Stefan Bouwman, hè? In Stefans pianobar.
2: Dat klopt inderdaad. Ja. Moet je echt nog even checken via qmusic.nl.
1: Ja, echt zo te gek vind ik dat. Die pianobar van Stefan, die staat open voor de grootste artiesten, joh.
2: We hebben dat online geplaatst afgelopen weekend. Maar er stond nog iets anders online. En dat was op ons Instagram-account, @mattymarieke. Ja, het is ongelooflijk. Hier zijn bijna 1000 reacties opgekomen. Ja. Dit is inmiddels meer dan 400.000 keer bekeken.
1: Terwijl het een gesprek was waar jij in alle eerlijkheid, Mattie, echt bij uitcheckte vorige week.
2: Luister even mee. Dit was het bewuste gesprek.
1: Wat heb je nou, een twee kaas?
3: Nou, als de een in de vaatwasser ligt.
1: Een kaashaaf heb je toch, dan pak je toch uit de vaatwasser weer.
3: Nou, vind ik goor,
1: alleen maar kaas aangezeten.
3: Ja, maar die ligt daar een beetje te zompen.
1: Dan smoei je hem nog even snel af. Nee. Twee kaasschaven vind ik echt onzin.
3: Nee, voor de rest van mijn leven is toch heerlijk?
1: Huh? Twee kaasschaven?
3: Je wil eerst zichzelf even uitgezet.
1: Je wil nooit meer
2: handen. Ja, wat een themus gesprek zeg. Eén of twee kaasschaven. Ja, Jezus,
1: ja.
2: Mina.
1: Ja, maar
2: God,
1: wie heeft er nou twee kaasschaven?
3: Wel lekker luchtig.
1: Ja, nee, we zijn ook eens over hebben.
3: Twee kaasschaven heb ik. Denk ik.
1: Ja?
3: Ik. Jij hebt twee kaasschaven?
2: We hebben twee kaasschaven toch, Kiek, of niet? We hebben er één. Ik ben toch team twee kaasschaven. Ligt er altijd wel eentje in de vaatwasser namelijk.
3: Precies, pak je het eruit.
2: Ja, nee, maar ja, de vaatwasser staat ook wel eens aan.
3: Je hebt toch ook meerdere borden?
1: Altijd s'nachts.
4: Mijn lieverd.
2: Ja.
4: We hebben altijd plakken kaas.
1: Ja.
2: Ja, oké.
1: Ja, nu zijn we weer in het heden.
2: Dat dagen later.
1: Het was een gesprek wat wij met elkaar voerden, Annemarie, terwijl er op de radio een muziek te horen was. Ja, ik sta er nog steeds achter. Eén kaasschaaf is toch echt genoeg. Maar nee. Ik ben zo van een koude kermis thuisgekomen. Want heel veel mensen zeggen dus onder dit bericht op Instagram dat ze meerdere kaasschaaf hebben.
2: Sterker nog, één kaasschaaf hebben hoor je eigenlijk bij de uitzondering.
1: Nou, ik kan me gewoon niet voorstellen. Want ik blijf toch bij mijn punt. Eén kaasschaaf is genoeg. Omdat als je hem gebruikt 's ochtends en je hebt hem hooguit tussen de middag weer nodig, dan kun je hem toch gewoon uit de vaatwasser pakken. Of heel veel mensen bewaren hem overigens ook in de bak, waar ze ook de kaas in bewaren.
3: Ja, dat kan natuurlijk ook, snap ik. Maar hem iets uit de vaatwasser halen, uit een vieze vaatwasser, dat vind ik zo goor. Dat is echt een soort hele nieuwe beschaving die daar ontstaat in die vaatwasser.
1: Oh ja, nou, en jij zegt dan, ja, ik denk het even af.
3: Ja, nou, nee, dat vind ik dan te veel moeite.
2: Dames, ik heb een idee. Oh. Ik wil even een poll starten. Een groot landelijk onderzoek.
1: Wow.
2: Hoeveel kaasschaven liggen er gemiddeld in de keukens in Nederland? Dus je kan nu naar de Q-app. Luc, staat die poll al online? Wordt die nu online gezet?
5: Ja, die knallen we nu online.
2: Oké, ga even naar de Q-app. En dan kan je dus, je hoeft ons geen bericht te sturen, je hoeft slechts te klikken daar. En daar heb je verschillende opties. Dus optie 1 is één kaasschaaf. Optie 2 is twee kaasschaven. Optie 3 is drie kaasschaven. En optie 4 is vier of meer kaasschaven.
1: Oké, dat doen we even. Ja, groot onderzoek. Het lijkt me ook representatief onderzoek.
2: Absoluut.
1: Ik open nu de Q-app nogmaals. Ja. Je hoeft dus niet naar de berichtjes, maar gewoon meteen op de hoofdpagina. Ik klik op één kaasschaaf.
2: Oké.
3: Oh.
2: Annemarie, waar klik jij op?
3: Nou, twee.
2: Ja, twee kaasschaven inderdaad. Ja, nou, ja. Als je nu zit te luisteren, waar klik jij dan op? Dit is het grote landelijke kaasschavenonderzoek.
1: Oh, wat gaaf.
2: Ik zou ook, ik zou ook even willen voorstellen om dit niet zomaar af te ronden.
1: Okay.
2: In ieder geval tot een uurtje of negen. Dus totdat wij beginnen met de top 500
1: oh, zo. Nee, dat we echt even de tijd hebben om de mensen te laten klikken.
2: Nou ja, er zijn heel veel mensen die worden pas om 7:30 wakker. Die moeten ook meedoen met het onderzoek.
3: En dan gaan we daarna een persbericht uitsturen. Ja, als één vandaag.
2: Ja, zeker. Gedegen onderzoek. Nou goed, hoeveel kaasschaven heb je in huis?
1: We tellen raps niet mee, hè?
2: Die doen niet mee. Nee.
1: Dus niet waarmee je rapst.
2: Over tellen gesproken. 3, 2, 1. Dit is Ben.

0: Hey, ik weet niet wat het laatste opkomstpercentage was tijdens de Tweede Kamerverkiezing.
1: Valt altijd tegen. Dat valt echt altijd tegen. Gemeenteraadsverkiezingen is ook altijd veel lager dan je hoopte. Ik denk dat wij echt bijna 100% opkomst.
2: Luc? Bijna 100% opkomst. Als je nog niet gestemd hebt, doe het snel, want je bent een van de weinigen.
0: Ja, het is het grote kaasschavenonderzoek. Annemarie zegt, ik heb 2 kaasschaven. En Marieke zegt, waarom zou je meer dan 1 kaasschaaf hebben?
1: Ja.
0: En dus staat er nu een poll online in de Q-app. Ja, toch even, Luc, we zijn slechts een paar minuten bezig. Wat zijn de eerste percentages?
2: Nipt aan kop gaat 2 kaasschaven met 40%.
0: Ja.
2: Maar echt, als de 2 kaasschaven achterom kijken, dan zien ze daar 1 kaasschaaf nader op 38%.
1: Oeh,
0: dat is echt, wauw.
1: Hey, dit is pas een exit poll. Dus hier kan ook nog helemaal niks van rechten aan ontleend worden. Dus nee. Het persbericht dat wij natuurlijk gaan uitsturen naar dit programma, dat kan nog niet. Ja, dat moet echt nog bijschaven voordat we dat de deur uitsturen.
0: Ja.
1: Zullen we gewoon gaandeweg de show een beetje kijken waar we op uitkomen?
0: Ben ik benieuwd naar, want wordt er überhaupt gestemd op 4 of meer kaasschaven?
2: Toch even benadrukken dat, dat is meer dan een splinter kaasschaaf. 4 of meer kaasschaven heeft 4% op dit moment.
0: Ja. 4% heeft 4 of meer kaasschaven.
1: Dat is natuurlijk ook absurd. 4 of meer kaasschaven.
0: Stem in de Q-Music app.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
10: Kippie.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: dan 20 verfzaken.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
11: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
11: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Mam, waar is mijn zwembad?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
21: Allsafe.
22: Geeft ruimte.
23: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
26: Kom maar verder.
25: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
26: Hij is weer klaar.
25: QuickFit en weer verder.
27: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
28: Het is 7:30, goedemorgen. Q-verkeer met vertragingen langer dan 25 minuten. Er is op de A2 richting Utrecht vanmorgen een ongeluk gebeurd. Het wordt wel wat rustiger daar. 11 kilometer tussen Rosmalen en Zaltbommel met 33 minuten. De A16 naar Terbrechtseplein. 6 kilometer tussen de Van Brienenoordbrug en Terbrechtseplein met 36 minuten. En de A27 voor de wegafsluiting naar Utrecht. 12 kilometer file tussen Nieuwedijk en Noorderloos met een kleine drie kwartier.
29: Ochtend begint op veel plekken bewolkt, maar vanmiddag schijnt overal de zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
30: Goedemorgen. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweermensen proberen het vuur te blussen met onder andere blusvliegtuigen en heli's. Woningen in de buurt zijn ontruimd. Frankrijk heeft te maken met de derde hittegolf van het jaar inmiddels. In een groot deel van het land geldt er ook weer code rood. Slecht nieuws voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en de vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuwe cao. Maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. En vandaag is de laatste onderhandelingsronde. Ja, en 10 jaar geleden was het nog bijna asociaal om een airco te nemen. Maar nu doen we het massaal, schrijft het AD. Vorig jaar werden er 300.000 airco's geïnstalleerd. Dat zijn er bijna 1000 per dag. En milieuorganisaties proberen het ook niet meer tegen te gaan. Ja, als je dan toch een airco neemt, zeggen ze, gebruik hem dan ook om je huis te verwarmen. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de warmte. Met de hete zomers eigenlijk, dat we nu een airco willen.
29: Hey, wat maakte het destijds asociaal? Want ik heb dat gevoel er helemaal niet bij.
30: Oh ja, nou,
29: asociaal.
30: Het slurpt veel energie.
0: Ja. Ja. Ja, wij hebben ook een airco. Toen we dit huis kochten vorig jaar, toen zat er in de slaapkamer al een airco. In de kinderkamers nog niet. Dat hebben we gelukkig dit voorjaar gedaan. Want we slapen onder schuin dak. Dus we hebben één verdieping, zeg maar. En dan slaap ik meteen onder dat schuine dak. Nou, het is super, super warm in die kamers. Maar ik heb wel altijd een schuldgevoel als ik het aanzet. En dan niet per se schuldgevoel dat ik denk, oh, daarmee warm ik de planeet, knijt er hard op. Maar ik heb altijd een schuldgevoel naar mijn eigen energierekening. Want zo'n ding staat dan dus de hele nacht aan.
29: Ja.
0: En dan merk ik ook wel eens dat ik dan 's nachts moet ik vaak even plassen. En denk ik, nou zet ik hem nu wel uit.
30: Ja.
0: Want ik ben, het is prima, cool en dat is allemaal wel oké. En het warmt toch niet meer op omdat de zon er niet op staat, denk ik altijd. Kom ik altijd bedrogen van uit. Want alle warmte van het huis stijgt op naar boven.
29: Mm-hmm.
0: En die slaapkamer is dus binnen no time weer bloedheet.
29: Hey, maar je kan toch een klok opzetten, de meeste airco's?
0: Ja, maar het probleem is dus dat het dan dus binnen no time weer bloedheet is in die kamer. Want alle warmte stijgt op.
30: Worden jullie ook niet altijd ziek als je in het buitenland bent en het is 40 graden buiten, je gaat zitten, binnen zet je de airco.
29: Ja, nee, ja, het is heel verleidelijk om zeg maar, 18 graden te zetten. Ja. Dat moet je niet doen. Zeg, volgens mij is een graad of 19, 20 is volgens mij het beste.
0: Ja. Ik zet hem op
29: minimaal 19.
0: Ik zet hem op 24. Ja. Want anders is het verschil gewoon veel te groot. Ja. En als het in die kamer ze echt tegen de 30 loopt, dan is 4,25 al
29: hartstikke
0: echt heel
29: lekker.
30: Dan nog een wel opvallend verhaal rondom het WK. Het gaat dan om het land Peru. Dat doet zelf niet mee aan het voetbaltoernooi. Maar ze zijn wel enorm voetbalfan. En van deze speler in het bijzonder.
29: Wat zeggen ze?
30: Ja, de Peruanen die noemen hier de Noorse spits Erling Haaland. Dat is een ontzettend populair geworden natuurlijk, dit toernooi.
0: Maar in Peru?
30: Ja, zijn populariteit in Peru blijkt vooral ook uit het aantal baby's dat naar hem is vernoemd. Dat zijn er inmiddels honderden.
29: Oh,
30: sinds het begin van het WK zijn er 468 Haalands en 91 Erling Haalands geboren.
0: Huh?
30: Ja, het is natuurlijk wel vrij opmerkelijk. Maar in Peru is het eigenlijk heel normaal om je baby te vernoemen naar een grote sporter of een voetballer.
29: Oh.
30: Er zijn er ook heel veel kinderen vernoemd naar bijvoorbeeld Messi, Jamal, Cristiano Ronaldo. En ook de achternaam van een speler mag daar gebruikt worden als voornaam. Dus dat is
0: maar dan heet je in Peru Haaland.
30: Ja. Ja, dat is opmerkelijk.
0: Ja.
29: Ja, of dus Mbappé.
30: Ja, dat kan ook.
29: En is je voornaam Mbappé?
30: Ja, gebeurt ook. Neymar is ook iets. De meeste mensen zijn naar Neymar vernoemd.
0: En lopen er ook kruifjes rond?
30: Ja, nou, dan ga ik ze
29: inbuiken. Ongetwijfeld toch? Dat valt toch wel?
0: Ja, dat moet dan wel. Als ze dit al lang doen, als het in Peru traditie is, dan lopen er vast kruifjes.
29: Kijk, het is wel zo, het voelt nu heel gek om dat zeg maar een voornaam te maken. Maar wij zijn natuurlijk niet bekend met Peruaanse klanken. Snap je wat ik bedoel?
0: Mm-hmm.
29: Dus Haaland, hoe dat land in hun taal daar, zeg maar veel beter blenden dan hier in Nederland.
0: Ja, precies, ja.
29: Dan heb je dus Haaland. Ja, je kunt natuurlijk niet Haaland noemen, toch? Of wel?
0: Nee, dat is gewoon een hele gekke naam. Ja. Haaland.
29: Ja. Haaland. Zo meteen een nieuwe ronde, ja of nee, met Luc. Luc van de sportredactie. Die had natuurlijk ook wel eigenlijk Haaland willen heten.
1: Och, zo graag.
0: Ja,
1: helaas.
0: Haaland van de sportredactie.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Een zweefvliegtuig.
2: 3, 2, 1. Nee.
0: Nog nooit ingezeten, maar ik zou er ook niet zo snel ingaan.
2: Ik heb nee gezegd tegen de inzitten, want het lijkt me best wel eng. Maar als ik hem zie, dan vind ik dat echt prachtig.
0: En je blijft toch kijken?
2: Ja, vlakbij Hilversum zit een vliegveldje en daar vertrekken ze dus. En dan zie je dus ook nog, als je daar in de buurt bent, dat touw waarmee ze volgens mij soort worden aangetrokken en dan worden losgelaten, dat zie je dan nog losschieten.
0: Oh.
2: Maar ik heb hem dus nog nooit vanaf het begin echt gezien.
0: Nee.
2: Want ze hebben dus, er zit niks gemotoriseerds in.
0: Nee, volgens mij...
2: Vraag ik mijn hart op af?
0: Ja, dat zou ik dus ook niet weten.
2: Maar ik dacht dus dat het was dat ze worden voortgetrokken of zo. Dan gaan ze de lucht in en dan laat dat
3: omhoog.
2: Touw soort van weer los. Ja. En dan gaan ze op de, zoals vogels ook doen, op die windstromen. Ja.
0: Ik heb even AI gevraagd.
3: Zo.
0: Ze hebben meestal een kleine motor. Dit heet een motorzwever of een zelfstarter. Dus er is wel degelijk een kleine motor aan.
2: Ah, en dat kickstart ze dan?
0: Ja, precies.
2: Maar ik zou, als de dood zijn, als je daar bovenin zit, dat dan de luchtstromen niet helemaal kloppen. Dat je dan uiteindelijk in de Noordzee terecht
0: komt. Ja, heb ik dus ook. Maar ik vind sowieso, als ik de lucht in ga, dan moet het gewoon goed onder controle zijn. Daarom ga ik ook niet in een luchtballon.
2: Ja.
0: Ik hoef niet op hele grote hoogte, zeg maar, onbestuurbaar te zijn.
2: Nou ja, je moet niet afhankelijk zijn van de elementen van de natuur, nee, om het te redden bovenin de lucht.
0: Klopt. Dus ik ga niet in een zweefvliegtuig. Volgende, Luc.
3: Meeuwen.
2: 3, 2, 1. Ja!
0: Nee.
2: Indrukwekkende dieren. Wat zijn ze groot?
0: Ja, en vies ook. Ja.
2: Ze hebben toch jouw patat wel eens opgegeten op Scheveningen? Gewoon de klassieker is bij jou toch wel eens gebeurd?
0: Die zitten daar. Daar staat zo'n kibbelingteentje op de boulevard van Scheveningen. En die zitten daar als die zitten te wachten op een prooi.
2: Ja.
0: Maar die zitten daar te wachten totdat er iemand een bakje kibbeling bestelt. En dan vliegen ze op je af. En dan is er vandoor gedaan met die hele bak kibbeling. De hele bak.
2: Weet je wat ik zo fascinerend vind aan meeuwen? Ze zijn dus super, super groot. En als je van dichtbij ziet, dan zien ze er ook altijd heel erg goed uit. En zo anders is dat bij duiven.
3: Dat ja, ik snap gewoon, wat je bedoelt.
2: Die hebben ook slecht imago. Hè? De duiven kunnen er zelf ook niks aan doen. Dat ze
0: de ratten van de lucht.
2: Juist, dat ze dat zijn. Maar die hebben alle die afgestompte voetjes en zo. Dat is allemaal, kunnen ze dus zelf niks aan doen. Maar meeuwen zitten altijd goed in hun pels.
3: Ik heb wel het idee van meeuwen dat ze er ook wat kwaadaardiger uitzien. Zo van, van duiven denk ik ook nog wel niet schattig, maar die gaat niks doen. En bij meeuwen denk ik dat ik weet niet wat jij in je schild voert.
2: Ja. Ja.
0: Alsof ze iets achterhouden.
3: Ja, vind
2: jij zegt
3: wel.
2: Altijd vogels tonen geen emotie.
0: Vogels tonen geen emotie. Nee, en dat vind ik er zo eng aan. Die kijken altijd, die hebben altijd dezelfde mimiek in die oogjes staan, weet je wel. Je denkt, ja, waar zit je met je gedachten?
2: Ja, maar die waarschijnlijk nergens.
3: Nee. Nothing box.
0: In de nothing box, ja. Ja. Laatste, Luc.
3: Naar het buitenzwembad gaan. 3, 2, 1.
2: Ja?
0: Nee, ik ben niet zo van het buitenzwembad. Ik wil altijd wel naar binnen kunnen, of zo.
3: Oh.
0: Ja.
2: Niks zo lekker als dat je door die flappen gaat.
3: Oh, de flappen.
2: Ja, de flappen.
0: Oh, juist.
2: De
0: wijde wereld in.
2: Ja, klopt. Maar ik vind de flappen beide kanten op is lekker. Dus als je van binnen naar buiten gaat, dan denk je zo, wow, ik maak het even mee. Ik ga eventjes inderdaad de wijde wereld in.
0: Ja.
2: Maar als je dan, zeker als het nog een beetje voorjaar is en het is net iets te koud, dat je op een gegeven moment tegen jezelf zegt, nu mag je wel weer naar binnen.
3: Dan ga je eigenlijk terug de baarmoeder in.
2: Ja, dat gevoel.
3: Dat is een beetje wat het is.
0: Ja, lekker. Flappen als een baarmoeder. Hey, ondertussen staat er een poll in de Q-Music app. Die gaat over kaasschapen. Zometeen heel even Carla tot dienst zijn.
4: Ik zie echt geen poll staan.
0: Carla,

0: Alex Warren, Q-Music en Passenger. Je luistert Mattie en Marieke deze ochtend bezig met het grote landelijke kaasschaafonderzoek.
1: Ja,
0: voordat we verder gaan, wil ik heel even zeggen, dankjewel voor de enorme opkomstcijfers. Want ja, we zijn pas 3 kwartier onderweg. We zijn echt onder de indruk.
1: Nou, vooral ook omdat het zomertijd is. Dus Noord- en Zuid-Nederland zitten echt al volle bak in de zomervakantie. We kunnen ons echt voorstellen dat je gewoon wel iets anders aan het koppie hebt.
0: Precies.
1: Dan stemmen en opkomen. Maar geweldig. Waar gaat het nou over? Annemarie, die is van mening dat je 2 kaasschaven in huis moet hebben.
2: Zeker.
1: Ik vind 1 meer dan genoeg. Hoeveel kaasschaven kun je nou nodig hebben? Ik zeg dan ook, stel dat hij in de vaatwasser ligt, joh, dan pak je hem er toch uit.
2: Nee, dat is vies.
1: Ja, vindt Annemarie vies. Wij zijn erachter dat er ook mensen zijn met echt veel kaasschaven in huis. En dus hebben we een polletje op ons in onze app gezet.
0: Je kan kiezen voor 1 kaasschaaf, 2 kaasschaven, 3 kaasschaven en 4 of meer kaasschaven. Vraag van Carla.
3: Ik zie echt geen pol staan.
0: Hallo Carla.
4: Hallo.
0: Hallo. Heb je de pol inmiddels gevonden of niet?
4: Nee, helaas. Ik zie hem echt niet staan.
1: Oké, de pol. Ik ga het het beste uitleggen voor iedereen die hem ook niet vinden kan. Jij hebt de Q-Music app, want jij hebt ons daar immers ook een audio-appje gestuurd.
4: Ja, maar ik moest van Roel wel even de telefoon aan mijn oor houden, want ik kijk jullie ook.
0: Nee, van Roel van de redactie.
1: Begrijp ik van de redactie. Nou, weet je wat? Ja, ik begrijp. Ik ga toch zoveel mogelijk proberen uit te leggen. Ja, wat mij betreft mag je de telefoon even los in de hand dan. Klik de app maar eventjes aan, Carla.
4: Ja, moment.
1: Ja. Je kunt dus ook op luidspreker altijd even zetten, hoor.
4: Ja, hij staat op luidspreker, maar dan zou het niet zo goed werken, zei Roel.
1: Oh nee, dat klopt. Dat is altijd op de radio wat minder prettig. Maar ik overrule Roel even.
4: Ik hoor het.
1: Ja. Heb jij de app geopend, Carla?
4: Ik heb nu de app geopend.
1: Juist.
4: Ik heb 1 bericht, zie ik.
1: Kijk.
4: Dat van Luc.
1: Je hebt contact inmiddels met dit.
4: Ik me helpen, staat er.
1: Ja, je hebt inmiddels contact met dit hele radioprogramma. Daar zit jij nu in de berichten. Onderin kun je ook klikken op berichten. Daar ben jij nu. Maar links daarvan klik je op het Q-Music logo. Daar staat Home bij.
4: Ja.
1: Klik daar eens op.
4: Dat heb ik gedaan. En dan zie ik jullie live en kijk live of luister live.
1: Juist, ook alsof mijn moeder...
4: En uitleggen. Daaronder zie ik nu dus een poll van.
1: Hey. Ja, yes. Super! Hey, fantastisch. Dan scroll je naar beneden.
4: Ik toets er even op wat ik heb.
1: En hoeveel heb je er?
4: 3.
0: Zo. Ja. Dat is aardig. Wat, Carla?
1: Wat moet je met 3 kaasschaven, joh?
4: Nou, je hebt er eentje voor de kaasplank, zo'n kleintje. En dan heb ik er 1 voor jonge kaas. Want die grote met die voorkant, zeg maar, die tong aan de voorkant... die krult de jonge kaas op. Dus ik heb er eentje zonder voorkant.
2: Oh ja.
4: En ik heb er eigenlijk, zijn het er 2, maar de 1 is nogal oud. Dus die gebruik ik dan bijna niet. En eentje voor de gewone kaas, dus belegen, oud, dat...
0: Ja. Joh. Fantastisch, hè? Kijk, dit is anders dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Daar vullen mensen gewoon, zeg maar, een bolletje in. En dan hoor je nooit de motivatie erachter.
1: Nee, en anoniem.
0: Prachtig. En anoniem, inderdaad.
1: Heel erg anoniem. En Carla is natuurlijk gewoon met naam en toenaam Carla uit Hardenberg. Ja, iedereen weet natuurlijk dat je 3 kaasschaven hebt.
0: En wat heb je op je brood deze ochtend?
4: Nu had ik jonge kaas.
1: Heb je je telefoon nog steeds op speaker? Maar doe maar weer aan je oor. Is toch lekkerder. Ik geef Roel toch wel gelijk. Toch lekkerder aan je oor.
4: Toch wel. Ik ben een beetje echt gewacht.
0: Nee, dat geeft niks, Carla. Heb je weer aan je oor?
4: Je zit weer aan mijn oor.
0: Goed zo. Dan gaan wij nu afscheid nemen.
4: Dat is wel heel erg vervelend.
0: Dag, Carla.

0: Nelly Becky Music en Hot in Here. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou ja, stap je zo misschien nog onder de douche? Ik zou zeggen, hou het kort, want anders kan het straks helemaal niet meer.
0: Zo. Ja. Zo, dat vind ik wel heel erg...
2: Niet meer douchen.
1: Ja, niet meer douchen. Ja, jongens.
0: Zou douchen.
1: We zijn nog niet zo ver, maar...
0: Oh, we zijn nog niet zo ver.
1: Nee, soep wordt nooit zo heet gegeten.
0: Nee.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

0: die het een tikkie anders doet.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris.

0: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Goedemorgen, 1 over 8. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
9: Goedemorgen. Er dreigt een watertekort in ons land. Dat zeggen onder andere de waterschappen tegen Nieuwsuur. Het komt door de hitte, de droogte en opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is wel om allemaal wat zuiniger aan te doen met water. Douche niet te lang, is bijvoorbeeld de oproep. Veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. Er zijn ook nog tientallen gewonden. Of er toeristen bij zitten is niet duidelijk. Op beelden is te zien dat er grote steekvlammen uit het café komen. Volgens de Thaise premier konden veel mensen het pand niet uit omdat ze naar de wc's vluchten.
10: Many of them were not able to make their way out because they went through the back of the building. They tried to hide themselves away from the smoke, the flames in the toilet. That's where we found most of the bodies.
9: En waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moeten al worden ontruimd. Frankrijk heeft te maken met een derde hittegolf. In een groot deel van het land geldt vandaag weer code rood. En wie als volwassene op zwemles wil, moet geduld hebben. Want vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en zijn de wachtlijsten lang. Zo blijkt het onderzoek van RTL Nieuws. Op de lijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. Deze mensen zijn inmiddels wel bezig om hun diploma te halen.
11: It's very important. There are a lot of canals and there's water everywhere. I remember the first day I came here, I stood over there. I was scared to get into water and Tessa was like, just get in.
12: I'm going to have it, sure.
13: Going to have the diploma.
12: Yes.
9: En deze zomer waren al behoorlijk aantal verdrinkingsdoden. Daarbij zijn migranten zonder zwemdiploma vaak het slachtoffer. Het weer dan op veel plekken nu nog wel bewolkt, maar vanmiddag overal weer zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden.
14: Vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. 12 kilometer, 42 minuten. De A16 naar Terbrechtseplein. 9 kilometer tussen Ridderkerk Noord en knooppunt Terbrechtseplein met 41 minuten. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen kom je in 6 kilometer tussen Bezel en Belfeld met 26 minuten.
8: Ja, als je nu gaat douchen tot het einde van Harry Styles, dan douche je slechts 2 minuten 42. Dat is wel heel kort. Dit is As It Was.

0: Key Music, Harry Styles. And As It Was. Goedemorgen, 7 over 8, maandag de 13e van juli. Je luistert naar show 1675, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is er niet aan te zien, maar dit weekend is er de 40 gepasseerd.
1: Ja.
0: Lieve collega Marieke Elzinga, je ziet er prachtig uit. Lijkt alleen maar jonger te worden, maar toch de jaren tellen op.
1: Ja, de jaren tellen. En ik word ook steeds een beetje grijzer. Maar ik vind het heel erg leuk dat ik 40 geworden ben. Als je er tegenaan hikt, ik zou echt zeggen omarm het. Want ik vind het een super leeftijd. Want je bent namelijk gewoon wat relaxter, denk ik. Gaandeweg dat je ouder wordt. Je hebt wat meer scheid aan wat anderen van je vinden. En dat lijkt mij een heerlijk vooruitzicht om daar mijzelf steeds meer een beetje in te laten landen.
0: Mooi hoor.
1: Ik zo'n schitterend idee.
0: Nou, niks om voor te vrezen dus.
1: Zaterdagavond bond gemaakt, terras opgegaan. Was eigenlijk niet de bedoeling dat we het laatst zouden maken. Maar Sander en ik hadden de kinderen bij de schoonouders achtergelaten. En dus was het zaterdagavond opeens bonte avond in het dorpje.
0: Papa en mama op stap natuurlijk.
1: Borrels tot 1 uur. En toen de volgende ochtend toch wel een beetje met een houten kop wakker geworden. Maar daar was geen tijd voor. Want mijn grote vriendinnenlunch stond op de planning. En daar kwam om 9 uur een groot busje voorrijden met alles erin. Tafels, prachtige bloemen, het meest mooie servies en bestek, gekleurde parasolletjes, een barretje. Er kwam nog een busje aan met een fotobooth. Ik heb echt een evenement gemaakt van mijn 40ste verjaardag.
0: We hebben nog net geen wegen afgezet om alles te leveren daar in het dorp.
1: Ik dacht ook om 11:30, half uurtje voordat het begon. Ik moet ook nog even de buren appen. Even laten weten dat er wel echt een lunch gaande is in de tuin. Dat ze misschien daar overlast van hebben. Maar overlast was het eigenlijk niet. Want Annemarie, jij was erbij.
3: Ja.
1: Het waren 17 vriendinnen en Sander. Die gewoon heel gezellig met elkaar hebben gekletst.
3: Leuk. Allemaal hele beschaafde mensen had je.
0: Oh, leuk.
3: Ja, kan ik wel zeggen.
0: Er zat geen schorriemorrie.
3: Nee hoor, absoluut.
0: Alle chique mensen.
3: Ja, absoluut. Het was ongelooflijk gezellig. En het was inderdaad een event met zo'n enorm lang gedekte tafel. Weet je, wat je ook wel ziet bij bruiloften.
0: Ja.
3: Je had je eigen naamkaart en er was een menukaart. Nou, overal. Ieder detail was doordacht.
0: Zo, en dan 17 dames.
3: Ja.
0: Zo, niet normaal zo.
1: En wat ik zo... Ja, het was een beetje dit sfeertje, het kiphok. Wat ik zo heerlijk vond om in onder te kunnen dompelen. Er waren ook speeches. Er ging ook nog een vriendin zingen. Er was een lied en daar kon iedereen in bijvallen. Nou, dat heb ik nog gehuild. Het waren echt wel emotionele momenten, moet ik zeggen. Omdat vriendinnen hebben echt hele lieve dingen gezegd.
0: Ja, mooi toch?
1: En ook over dat ik natuurlijk ook voor een verandering qua werk sta. Dat onze ochtendshow stopt. We gaan overigens na de zomer nog de 3 weken samen door.
0: Ja, absoluut.
1: Goed om te weten. Maar dat maakte veel los. En dan keek ik zo door die hele tafel. En dan dacht ik, zitten gewoon vriendinnen die ik al vanaf groep 1 ken. En er zitten ook vriendinnen die ik pas een paar maanden ken, omdat ik ze hier in het dorpje heb leren kennen.
0: Hey, en dat ging allemaal met elkaar?
1: Ja, dat ging dus heel erg goed. Dat ging echt heel goed. En toen er uiteindelijk een traan was gelaten bij het liedje, toen dacht ik, over een kwartiertje komt-ie. En toen kwam die. Vieze Jack. En ik had hem zelf geregeld.
0: Ik moet zeggen, er waren heel veel vriendinnen, heb ik van horen zeggen. Want mijn eigen vriendin was er ook. Die hadden gerekend op Douwe Bob, omdat je er goed contact mee hebt. En jij gaat tegenwoordig samen met Douwe Bob ook in ijsbaden en zo.
1: Ja, Douwe en ik zijn close en we wonen redelijk dicht bij elkaar. Dus Kiki, jij had echt heel erg gehoopt dat Douwe Bob met zijn gitaar binnen zou stappen.
4: Nou, jij zei het vorige week hier op de radio en toen zei de hele appbox Douwe Bob. Dus ik dacht, Douwe Bob zit straks lekker in jouw ijsbad met een gitaar. Daar had ik wel zin in, ja.
1: Nee, het was dus Vieze Jack. Ik had een tijdje geleden gedacht, dat evenement van mij, dat is allemaal heel erg prachtig. En het ziet er inderdaad uit, al waren het een bruiloft. Maar het kan nog wel een beetje upgespiced worden.
0: Ja.
1: Wat wil ik? Wil ik een volkszanger? Wil ik misschien dat er een goochelaar binnenstapt? Toen dacht ik, nee, mijn verjaardag verdient Vieze Jack.
0: Hey, en dacht niet iedereen dat er een stripper kwam toen de muziek werd ingestart?
1: Ja, en gelukkig hield Vieze Jack zijn kleren aan, want dat is met kleren al heftig genoeg. Hij had het toetje meegenomen, dat was slagroom met lange vingers en die heeft hij bij iedereen naar binnen gedouwd.
0: Ja, nou. Hey, maar dat was zijn act dus ook? Of gezongen ook nog?
1: Nee, dat was zijn act. Jack en ik hadden, nogmaals, ik heb hem dus zelf geregeld, even overlegd. En Jack zei, ik denk dat ik gewoon lekker een beetje vies moet komen doen, want dat is wat ik kan. En toen heeft Jack dus het neptoetje gebracht. Want daarna kwamen er natuurlijk grote schalen met echt lekkere brownies en eclairs.
0: En hoe werd het ontvangen bij de dames dan, dat Vieze Jack er was?
1: Ik denk dat iedereen ontredderd was. Klopt dat, Annemarie?
3: Ja, ja, mensen hadden wel zoiets. Wat doet deze man hier? Wat is precies, zeg maar. Ja, wat is de context van Vieze Jack? Hij deed trouwens ook nog even een lapdance. Hè? Ik gaf hem nog een klap op de kont. Ja. Eens. Ja, dat was ook erg raar eigenlijk. Maar ja, dat was ook een beetje ontreddering. Maar mensen vonden het ook leuk.
0: Er was niemand die dacht: wat is Sander veranderd?
3: Nee, die zat erbij. Dus,
0: Oké.
1: Ja, nou, beelden vind je op mijn Instagram-account. En het is gewoon, ja, Jack, zoals je hem kent. Hartstikke vies, had zijn tanden weer niet gepoetst.
3: Nee.
1: Ja.
0: Beelden dus op Ed-Marieke Elsega. Dan vind je later deze week ook de aftermovie.
1: Ja, dat mag ik aannemen.
0: Tickets voor volgend jaar zijn vanaf aankomende donderdag te koop.

0: Back Music en Turn the Lights Off. Straks om 9 uur gaan we verder met de Q Top 500 van de zomer. 500 beste zomertracks. Heerlijk bij dit weer deze week.
1: Dus ja, het is echt altijd zo. Dat is eigenlijk het weerbericht. Dus op het moment dat je weet bij Q, oké, ik hoor dagenlang de Q Top 500 van de zomer, dan weet je dat het die dagen sowieso heel lekker weer is.
0: Zometeen om 9 uur gaat de lijst verder. En deze staat dit

0: Music and Kingdom of Fear. Hallo Yvette.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wij zijn deze ochtend bezig met het grote kaasschaafonderzoek in Nederland. Hoeveel kaasschaven liggen er gemiddeld in de keukens in Nederland? Nu wil jij meedoen met dat onderzoek, maar je zegt... ik herken mezelf totaal niet in het onderzoek. Eigenlijk heb ik klacht. Toch?
1: Ja. De nul staat niet in het polletje.
0: De nul staat niet in het polletje.
2: Nul. Die hebben van een kaasschaaf. Ja, we lijken wel het laks. De redactie is nog nooit zo druk geweest met het afhandelen van klachten. Ik moet ook wel zeggen... ik steek meteen wel echt hand in eigen boezem, Mattie. Want ik begrijp ook niet waarom hebben we de nul er eigenlijk niet bij gezet.
0: Ja, dat is heel gek. Dat zijn we echt over het hoofd gezien. Maar Yvette, jij hebt er nul. Denk
1: ja,
0: ik?
1: We hebben geen kaasschaaf in de laag.
2: Hoe leef jij zonder kaasschaaf?
1: Wij kopen gesneden plakjes.
0: Ah, oké. Okay, dus je eet wel kaas?
1: Ja, zeker.
2: En wat is voor jou het voordeel van de gesneden plak ten opzichte van het stuk kaas?
1: Omdat we toch niet heel veel kaas eten. Dus ja, dan is het voorgesneden makkelijker.
0: Ja, ik heb ook vaak gesneden plak, hoor. De snelheid is heel lekker. En alle stukken zijn even groot. Dus ik herken het wel.
2: Oh ja, ik vind het gewoon echt minder lekker.
0: Oh ja?
2: Ja, ik vind het veel minder lekker. Want het, is, ja, het voelt toch wat meer als een soort fabriekskaas.
0: Hey, heel even denken. Luc, kunnen wij de poll aanpassen... dat we er nu nog nul kaasschaven bij zetten... of ondermijnen we dan ons hele eigen onderzoek?
3: Heb jij ooit iemand aan Rob Trip zien vragen? Of er op het laatste moment nog een partijtje bij mag in de optie? Dat gaat niet, jongens.
0: Nee, oké.
3: Halverwege de verkiezingsavond. Hallo, ik heb nog een partij opgericht. Kan ik er nog even tussen?
0: Nee, dat kan niet.
2: Nou, Luc is als een soort Herman de Scherman volledig... het overzicht elke keer aan het maken van... hoeveel kaasschaven heeft Nederland... wat tekent zich af? Kunnen we daar al iets over zeggen?
3: Zeker, het blijft vooral spannend tussen de groep die één kaasschaaf heeft... of twee kaasschaven, dat is echt nek aan nek. 37% voor één kaasschaaf, 40% voor twee kaasschaven. En wat opvalt is dat vier of meer kaasschaven, die optie... gestegen is met 2% van 4 naar 6%.
2: En is dat dan het geval in bepaalde provincies?
3: Jazeker, dat is Flevoland. Flevoland wordt veel geschaafd.
2: Wow.
0: Dit bedenkt echt de plekken, dat kunnen wij helemaal niet zien.
3: Hé, wil je niet aan mijn autoriteit tornen? Hallo?
0: Oké. Okay. Hé, Yvette, wij schrijven op voor jou in ieder geval... het is maar gezegd dat toch mensen die nul kaasschaven hebben... zich even hebben herkend in jou.
1: Oké, okay, dankjewel.
2: En overweeg het eens, hè, een blok kaas.
1: Ja, ga ik doen.
0: Dag Yvette.
1: Ja, dag.
0: Ik ga meteen spelen bij Vier op een Rij. Het is jouw kans op 2.500 euro en een straat staatsloten.
2: Wat zou je zeggen bij kaas?
0: Melk.
2: Ik schaaf.
0: Nou, wil je meespelen met Vier op een Rij, kun je nu bellen 0909-9596.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat... kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein... 2 keer 2 weken dicht... En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
8: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem. En luister nu naar Miles Smith op Spotify.
8: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
17: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
18: Odido.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
25: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Het is 8:30. Goedemorgen, Q-verkeer. Vertragingen vanaf 20 minuten die zijn op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel 9 kilometer en 34 minuten. De A16 naar Terbrechtseplein 9 kilometer tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein met 25 minuten. Op de A73 ook 25 minuten naar Nijmegen. Tussen Bezel en Tiegelia kom je in 6 kilometer terecht. En de A76 richting Keulen tussen Kunderberg en de Duitse grens is ook afgesloten. Er staat nu 3 kilometer en 21 minuten.
0: Zonnetje breekt op veel plekken door. In het noordwesten kan nog een wolkje voorkomen. Later vandaag schijnt overal de zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
26: Goedemorgen. Er is een massaclaim gestart tegen de koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens de stichting die de claim heeft ingediend houdt Klarna zich niet aan de regels die er zijn voor het lenen van geld. En mensen die Klarna gebruiken zouden daardoor onterecht veel geld kwijt zijn. Bijvoorbeeld als ze niet op tijd tijd betalen. De stichting denkt dat Klarna in totaal zo'n 500 miljoen euro zou moeten terugbetalen. Gaat bijvoorbeeld om aankoopbedragen, herinneringskosten, boetes en incassokosten. Ja, het werkt natuurlijk zo, als je bijvoorbeeld kleding online koopt, dan kun je ervoor kiezen om later pas te betalen via die Klarna-app. Moet je wel een bepaalde leeftijd voor hebben. Maar dat is eigenlijk gewoon een lening die je aangaat. En daarvoor worden de regels niet opgevolgd eigenlijk. Zo moet je te vaak te veel betalen als je dus niet op tijd betaalt. Een soort van boete, weet je wel. Of herinneringskosten die niet terecht zijn. Dus daarom is die massaclaim dus gestart.
2: Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, ik reken gewoon af met Klarna. En dan voordat ik dat moet betalen, stuur ik de kleding die ik niet wil weer terug.
26: Ja,
2: want en dan hoef je dus natuurlijk uiteindelijk die kleding niet te betalen. Maar daarvan denk ik ook altijd, ja, jemig, dat werkt ook alleen maar in de hand. Dat er continu busjes blijven rijden met spullen die thuis worden bezorgd. En ja, ik laat ook spullen thuis bezorgen. Daar niet van, doe er net zo goed aan mee. En dat is hoe de economie nu ook gewoon is. Maar dat werkt Klarna dus ook nog in de hand.
0: Ja, ik vind sowieso dat Klarna, maar ja goed, kijk, als je er met plezier gebruik van maakt. Ik vind sowieso dit soort bedrijven die zo makkelijk geld faciliteren, wat er eigenlijk niet is, vind ik per definitie gevaarlijk. Hoe makkelijk het is om iets af te rekenen, terwijl je niks in je portemonnee hebt zitten. Ja, regel 1 is, geef geen geld uit wat er niet is. Tenzij het natuurlijk over hypotheken gaat, of noem het maar op. Ja. Dit is eigenlijk zo verkeerd.
26: Nou, vooral voor jonge mensen natuurlijk, voor wie het heel verleidelijk is en dat geld ook niet hebben. En de regels ook omzeilen en ook op een jongere leeftijd gewoon zo kunnen bestellen.
0: Ja.
26: Bewoners van een dorp in Parijs zijn hun huizen uitgehaald. Een dorp bij Parijs vanwege een grote bosbrand daar. Het vuur heeft ook al veel natuur verwoest. Er zijn meerdere blusvliegtuigen ingezet. Honderden brandweermensen zijn aan de gang om de brand maar onder controle te krijgen. Het is de derde hittegolf van het jaar nu in Frankrijk. In een groot deel van het land geldt code rood. Slecht nieuws voor wie vaak met het OV moet. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer weer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven die onderhandelen al maanden over een nieuwe CAO. Vandaag is de laatste onderhandelingsronde. Maar ze zijn nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. En Defensie wil moderne auto's gaan weren van kazernes. De meeste nieuwe auto's die hebben namelijk overal camera's, waardoor ze makkelijk kunnen filmen of meeluisteren. Ja, de slimme auto is eigenlijk een stiekeme spion, zo staat in het AD. Dat zorgt voor Defensie voor veiligheidsrisico, omdat andere landen in theorie live kunnen meekijken wat er op de kazerne gebeurt. Ja, denk aan veel ook elektrische auto's van de Chinese makelij, zeg maar.
0: Nee, dus binnenkort mag je met een hele oude afgetrapte bakker mag je de kazerne op. Of met een paardenkoets.
2: Hey, want even voor de duidelijkheid, dit is niet de bedoeling van de mensen die op de kazerne werken om af te luisteren. Nee. Maar omdat hun auto's slim zijn, kan het gebeuren.
26: Ja, kan er allerlei data verzameld worden. Dat was natuurlijk eerst ook aan de hand met die hardloop-app Strava, die militairen daar ook niet meer mochten gebruiken in, op de oefenterreinen rondom de kazernes. Omdat die ook allerlei routes dan aan het vergaren waren. Dan nog even het WK. We hadden gisteren geen wedstrijd. Inmiddels hebben we er wel al 100 op zitten en nog 4 te gaan. Het is een lang toernooi en dat komt omdat er dit WK 48 landen meedoen. Dat zijn er meer dan vorige keer. Onder meer Curaçao en Cape Verde deden voor het eerst mee, vooral wat kleinere landen. Ja, FIFA-baas Infantino overweegt nog meer landen toe te laten voor een volgend WK. 64 is het idee. Hij zegt dat het belangrijk is om meer kleine voetballanden te laten meedoen.
0: Hey Luc, jij zegt het is eigenlijk wel heel erg leuk als er meer kleine landen kunnen meedoen bijvoorbeeld.
1: Ja, aan de ene kant is het heel erg leuk, want we hebben ook dit toernooi heel veel mooie verhalen eigenlijk zich zien ontvouwen voor ons neus. Dus Curaçao, Cape Verde, je weet je wel, echt landen
0: die
1: normaal dan geen kans zouden krijgen en nu geschiedenis schrijven. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon een kwestie van meer geld. Meer landen is meer geld. Dat vindt de baas van de FIFA heel lekker, Infantino. En hij wil graag een vierde termijn als president. En daar hebben alle landen invloed op. Want je mag stemmen wie jij als land als president wil hebben. Mm. Dus als hij lekker langs die kleine landjes gaat, dan zegt hij, maar als je mij nou kiest, zorg ik voor nog meer deelnemers. En dan doet jouw land misschien ook ooit op een dag mee aan het WK. Ja. Dan zeggen die mensen, tuurlijk stemmen wij op Infantino.
0: Slim. Ja, ga je naar Split Kroatië, hou je vast. Kijk nog even één keer goed naar de omgeving, want Dylan komt eraan samen met 6 vrienden. Hallo Dylan.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Je gaat met 6 vrienden naar Split, Kroatië, en je hebt daar een villa gehuurd.
3: Ja, dat klopt. Zo,
0: geweldig, man.
2: Je hebt een prachtig, bijna Cruyffiaans mantra, hè, over die vakantie. Jij hebt het tegen onze redactie gezegd. Het wordt geen zuipvakantie, maar een vakantie waarin we gaan zuipen.
3: Ja, precies.
0: Heel mooi.
2: Moet ik dat doen? Moet ik dat voor me zien? En waar ligt het verschil?
3: Nou, een zuipvakantie, dan ga je bijvoorbeeld naar Gerso en dan ga je om 1 uur, 3 uur 's nachts stappen tot een uur of 6, 7 's ochtends.
0: Ja.
3: En ja, natuurlijk gaan we wel een keer naar de club, maar we gaan ook dingen zien.
0: En wat ga je doen? En wat ga je zien?
3: ja, gewoon de stad een beetje verkennen. En we willen gaan duiken. Je hebt een onderwatermuseum daar.
0: Dus, oké. Dit klinkt toch serieus. Ja, dus
3: we gaan ook actieve dingen doen.
0: Ik zie tegenwoordig op Instagram veel van die filmpjes binnenkomen. Dan zie je zo'n vriendengroep een stad bezoeken. Dan bekijken ze één monument en dan gaan ze daarna snel de kroeg in. Maar jullie zijn wel echt serieus van plan om echt iets te gaan doen. Dus.
3: Ja, wij gaan wel echt serieus van doen.
0: Leuk man.
2: Hey, we gaan eerst vier op een rijen. 2.500 euro zo vlak voordat je op vakantie gaat is heel erg lekker. Met wie ga je spelen?
3: Zeker. Met Annemarie.
0: Met Annemarie ook.
2: Okay. Leuk.
3: Ja.
0: Annemarie verlaat de studio. Dylan, je krijgt van mij vier woorden. Ik hoor graag je eerste associatie erbij. Geeft Annemarie zo meteen vier dezelfde associaties. Nou, dan win je 2.500 euro, jongen.
3: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Jouw eerste woord is zacht.
3: Hard.
0: Sticker.
3: Plakken.
0: Wasstraat.
3: Wasstraat?
0: Ja, wasstraat.
3: Auto.
0: En je laatste woord is vriezer.
3: Koelkast.
0: Oh. Nou, ja, dat was bij mij vier op rij geweest.
2: Ja, bij mij ook.
0: Ja.
2: Nou, dan gaan we alvast staan met de confetti-kanon.
0: Is dit vier op rij? Dat hoor je binnen 3 minuten.

0: Wij met Dylan uit Os. Dit waren zijn vier woorden. Zacht.
1: Hard.
0: Sticker.
1: Plakken.
0: Wasstraat.
1: Auto.
0: En je laatste woord is vriezer.
1: Koelkast.
2: Dylan, wij staan hier echt op de banken. Wij hebben het gevoel dat het vier op rij wordt. Heel veel mensen in de app hebben dat ook. Er zijn wel bij vriezer nog wat andere dingen binnengekomen. Wil je weten wat?
1: Ja, laat maar weten. Ik ben benieuwd.
2: Koud komt vaak binnen. En ijs ijsjes.
0: Mm. Oh ja, met de zomer natuurlijk.
1: Ja, als je kunt.
0: Wij gaan naar Annemarie terug de studio in vragen. Hopelijk krijgen we vier exact dezelfde associaties. Dan feliciteren we jou met 2.500 euro. Daar gaan we, Annemarie. Het eerste woord is zacht.
3: Hard.
0: Sticker.
3: Plakken.
0: Wasstraat.
3: Auto.
0: Nou, Dylan.
1: Oeh.
0: Nog eentje te gaan. Ja, we vragen altijd, waar geef je 2.500 euro aan uit? Maar dat gaat natuurlijk naar, niet die zuipvakantie, maar een vakantie waarin er gezopen wordt.
1: Precies.
2: Ja, een rondje kan er dan wel af als je met 6 mannen daar bent.
0: Zo.
2: Maar het moet nog maar gebeuren, hè? Het laatste woord hebben we nog.
1: Ja, we zijn er nog niet.
2: Ja.
0: Oké, daar gaan we. Het laatste woord is vriezig.
3: IJs.
2: Oh. Nee.
4: Koelkast, ja!
0: Oh, nee!
2: Weer.
1: Helaas.
2: Ja, dit was laatst ook.
0: Nou ja, weer. Ja, het gaat vaak bij het vierde woord mis de laatste tijd.
2: Ja, en dat dan ook de tweede associatie die je in je kop hebt, het wel blijkt te zijn.
0: Dit is zo jammer.
4: Ik wil gewoon sorry zeggen. Maar het is het eerste wat dan...
0: Zie
4: je voor me, dat ijs erin.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet anders, helaas.
0: Nee. Ja, die vrienden van je die hadden al besteld qua rondje.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Ja. Nou goed, je kwam met niks, je gaat met niks naar huis. En volgende week heb je alsnog een vakantie met je vrienden.
1: Daarom.
2: Het is een dooddoener, maar soms is de dooddoener hartstikke lekker.
0: Juist. Fijne vakantie, Dylan.
1: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Hoi. Ja, Annemarie zit nog met de handen voor de ogen. Ja, het is zo, ik begrijp het zo. Het is zo pijnlijk.
2: Ja, dit is ook voor degene die speelt. Dat moet je echt weten.
4: Ja, ik vind het
2: voor Annemarie, Mattie en mij kan het ook echt als een kater voelen.
0: Ja, en nogmaals, geen antwoord is fout. Maar het is, je bent zo dichtbij.
2: Mm-hmm.
0: Zometeen gaan we kijken wat er op de sportvelden is gebeurd in de wereld van de sport met Luc van de Sportproductie. Luc, wat gaan wij horen?
5: Nou, wie er wel weet te winnen.
0: Dat is bijna iedereen.
5: Nou, behalve Annemarie.
0: Ja. Ook de alarmschijf komt eraan. Van Chris Cross Amsterdam na Trainwreck Music. Dit is 50 Ways to Say Goodbye.

0: to say goodbye. Afgelopen weekend is hij verhuisd. De blouse die hij aan heeft, die komt uit een vuilniszak. Ja. De kasten staan nog niet in elkaar.
1: Nee, dat klopt. Ja. Ik leef uit vuilniszakken.
2: Ja. Hey, en hoe heb je dat dan gedaan? Want je hebt bij je vorige huis gewoon in vuilniszakken gepropt.
3: Ja, ik dacht ik prop al mijn kleding uit die kast daar. Die stond daar al, dus heb ik daar achtergelaten. Heb ik in vuilniszakken gepropt en zo het busje ingegooid dat ik gehuurd had.
2: Ja. Ah, en heb jij inmiddels ook iets van een stoomapparaat of een strijkijzer of zo?
3: Ik begrijp niet van deze vraag vandaag.
2: Oh, het ziet er gewoon heel gekreukt uit. En het type blouse is ook een beetje het pyjama-jasje, dus...
3: Ja, jongens, vandaag geen sportupdate, helaas.
0: Ja, wat is dit? Ondertussen heeft Luc alles bijgehouden wat er gebeurd is in de wereld van de sport. Luc, waar gaan we het over hebben?
3: Natuurlijk over de Tour de France. Die is in volle gang en gisteren was het oranje boven. We luisteren even naar het commentaar van de NOS. Daar praten ze tegenwoordig niet meer in microfoons, maar in een oud fietsbroekje van Michael Bogert.
4: Van der Poel.
5: Daar gaat hij.
4: Van der Poel gaat aan. Van der Poel zet aan, daar komt Johannessen. Maar houdt hij vol? Houdt hij vast?
5: Ja hoor.
4: Of komt er nog Johannessen? Nee,
5: van
4: het is
5: de Poel.
4: Mathieu van der Poel, die op een prachtige manier de 9e etappe wint. In een loodzware etappe.
2: Misschien hadden ze ook alles meegenomen in vuilniszakken.
3: Nou, misschien is het ergens misgegaan dat ik zo meteen een vuilniszak open en dat er eens de microfoons van de NOS in zitten. Nou, je hoort hier Mathieu van der Poel een hele zware etappe winnen. Ze zeggen het ook. Het is code rood op dit moment in Frankrijk. Het is bloedheet. Die renners zien echt af. Als je de etappes kijkt, zie je ook allemaal witte strepen en vlekken op hun rug en broekjes zitten. Dat is geen vuil, dat is zweet wat gewoon oplost weer en zout wordt. De etappe was ook ingekort vanwege de hitte voor het allereerst dat gebeurde. En Mathieu van der Poel kwam als sterkst uit de strijd. Voelde hij dan van tevoren ook druk om te winnen?
6: Niet echt. Ik denk dat ik daar wel rustig onder kan blijven. Het is gewoon heel simpel. Ik kan er ook niks aan veranderen. En ik ben degene die het liefst van alle etappen wil winnen. Dus.
3: Ja. Precies. Wees gewoon een Mathieu van der Poel vandaag. Je kan er niet zoveel aan doen, tenzij gewoon je best doen. Als je die wint, win je niet. En win je wel, dan heb je het goed gedaan. Gefeliciteerd, pik. Dan nog nieuws over deze man.
7: Holland! Oh, wonderful! He has nailed it for Norway! Their greatest day!
0: Zo, deze gast is een popster geworden.
3: Ja, inderdaad. Wie is het, Marieke?
2: Haaland,
3: heel goed.
2: Ja, het klinkt alsof het heel Holland wordt gezegd, ja. Maar het gaat natuurlijk om Haaland.
3: Het gaat om Haaland, de superspits van het Noorse elftal. Die heeft de harten van vele fans veroverd dit WK. Helaas verloor Noorwegen dit weekend in de kwartfinale van Engeland. Toch laat Haaland zijn sporen na. Sinds de start van het WK hebben 468 kerstverse ouders in Peru, namelijk hun kind Haaland, genoemd.
0: Een bijzonder verhaal.
2: Ja.
3: En 91 baby's zijn zelfs gedoopt tot Erling Haaland. Dus met voornaam erbij.
2: Het is daar helemaal een ding, toch? Om je kind de naam van een grote voetballer te geven.
3: Ja. Klopt. Er lopen ook heel veel Messi's en Cristiano Ronaldo's rond. En Neymar is een populaire naam daar. Vandaag ook in het nieuws dat Infantino, de baas van de FIFA, nog meer landen in de toekomst toe wil laten op het WK. Nou, dat zou voor Peru goed nieuws zijn, want die deden voor het laatst mee in 2018. En hebben zich daarna niet meer weten te kwalificeren. Ik stel me dat dan voor, Peru, als daar de ouders nu hun kinderen naar binnen roepen om te gaan eten, hoor je dit massaal op de straten.
7: Holland!
3: En mocht Peru over 20 jaar meedoen aan het WK en er wordt gescoord, dan hoor je waarschijnlijk dit.
7: Holland!
3: En mocht op datzelfde WK Noorwegen tegen Peru spelen, kan dan ook dit nog horen.
7: Holland!
8: De Q-Music alarmschijf.
9: Q-Music, Chris Cross, Amsterdam, Louisa Sonza en Will.

0: Salavi, baby.
1: Alarm schrijft deze week in handen van Kriskos Amsterdam en My Oh My. Hey, zullen wij er een punt achter zetten?
2: Ja, laten we dat doen. Dan kan ik nog een klein beetje schaven aan het persbericht. Dan kan het wat mij betreft om 9 uur eruit. Naar alle persdiensten en websites, want het is natuurlijk een komkommertijd. Dus dan hebben die ook wat te brengen.
1: Wat moet je lachen, Annemarie?
3: Ja, eindelijk een punt erachter. Kan je natuurlijk op meerdere manieren opvatten.
1: Nee, klopt. Overigens, het is niet onze laatste uitzending, want zo klonk het namelijk.
2: Ja. Dat we dat dan ook zo zouden eindigen. Nee. Laten we er een punt achter zetten.
1: Hey, we gaan iets anders afronden, waar we eigenlijk al een uurtje of twee mee bezig zijn.
2: Ja, we hebben een poll op ons Insta of op ons Q-app gezet. Ja. Hoeveel kaasschaven je in huis hebt. En dat hebben we uiterst serieus genomen, terecht ook. Je kon kiezen uit 1 kaasschaaf, 2, 3 of kiezen voor 4 of meer. We hebben nog klachten gekregen over dat de optie 0 niet beschikbaar was. Nou, konden we later niks meer aan doen. Kon niet meer toevoegen.
1: Moet ik toch heel even de bron nog vertellen waar deze poll vandaan kwam namelijk?
2: Ja, Annemarie en ik hadden daar een gesprek over. Annemarie, jij hebt
3: discussie. We hadden echt een debat.
2: Ja, eigenlijk echt een debat.
3: Ja. Over hoeveel kaasschaven je in huis moet hebben.
2: Ja, ik vind het echt onzin. Ik vind 1 kaasschaaf is genoeg. En als die vies is, dan pak je hem gewoon uit de vaatwasser. Ja.
1: En dus hebben we een groot landelijk onderzoek gedaan de afgelopen 2 uur. Hoeveel kaasschaven liggen er gemiddeld in de keukens in Nederland? Nou, Luc, kom maar op, jongen.
4: Met 41% van de stemmen in onze poll weten wij...

0: hebben gewoon verzamelwoede.
1: Ja, dat lijkt het voor 4 wel heel extreem.
0: Ja.
1: Ja, ja, nou goed. Jongens, hoe dan ook, dankjewel voor het stemmen. Voor vandaag en de rest van de week geldt, laat die kaas dan niet te lang buiten de koelkast liggen. Dan gaat het echt mis met deze temperaturen.
0: Ja, dat moet je niet doen. Hou het koel.
1: Zometeen de top 500 van de zomer die verder gaat met onder andere deze. David Guetta en Sia binnen een paar minuten.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.

0: En verzekerd zijn.
1: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.

0: meest getoonde prijs.
1: Goedemorgen, 2 over 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
2: Nou, goedemorgen. Artsen zien steeds vaker gezondheidsproblemen door vapen. Dit jaar maakten er al 24 meldingen van. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Voor het eerst zien artsen vapen ook als directe oorzaak van een depressie of problemen op school. Bij meer dan 1 op de 5 patiënten zijn klachten blijvend. Volgens artsen is er maar 1 echte oplossing en dat is een verbod op vapes. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de aanhoudende droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit sloten. En door de lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. De grote bosbrand bij Parijs zorgt voor steeds meer problemen. Inmiddels zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en is een deel van de snelweg A6 naar Zuid-Frankrijk afgesloten. Dat is een populaire route voor vakantiegangers. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. En langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden. Bij het Gelderse Heteren gebeurde dat. De man en de vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de tankshop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruise control zou zijn blijven hangen. Het weer dan. Het zonnetje breekt op veel plekken nu door. In het noordwesten kan nog wel wat bewolking voorkomen. Later vandaag overal zon. 23 graden in het noorden van het land. In het zuiden een stuk warmer, wel 30.
3: 2 vertragingen langer dan 20 minuten. Dus allebei op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. 5 kilometer tussen Borne en Kerensheide met 21 minuten. En van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Empelbrug 3 kilometer en 40 minuten.
1: Deze ochtend kon je stemmen op hoeveel kaasschaven je in huis hebt. Ja, vorige week heb je ergens anders op gestemd.
4: De Q Top 500 van de zomer.
5: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
1: Yes.

0: the bongos on.
1: Maximum Summer Q sounds better with you. 429.

0: Mary Mary en Shackles Praise You. Ja, dat gaat natuurlijk over het prijzen van God. Dit liedje gaat over het geloof.
1: Prachtig.
0: Ik zit heel even te kijken naar de volgende artiest. Ja, heel even naar die tekst kijken. Ik heb het idee dat hij atheïst is. Hij laat textueel niks los over God.
2: Nee, dit is natuurlijk nooit echt een meezinger geweest. En dus is het, is het gissen. Terwijl, ja, muziek kan natuurlijk ook volledig naar je hart gaan. Dus het kan ook heel veel betekenend zijn juist, hè?
0: Op 425, Robert Miles.

0: Aiken bij Q-Music in de top 500 van de zomer. En right now, na na na na na na na na na na na na na. Casey en de Sunshine Band, hoor je Zodiac. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
1: Het gaat maar weer eens over de vakantieverkeersboetes. Misschien vertrek je natuurlijk ook al met de auto lekker Europa in. Nou, je hoort waar je in ieder geval geen broodje achter het stuur mag eten.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Lekker!
4: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK. Kippie.
8: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18 plus.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is een last minute super sale bij PlaceFly vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Het is Big Sale bij Irish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
24: Hoppa!
23: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterren-slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn.
0: Interpolis. Glashelder.
1: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: Kim Music, goedemorgen. Het is 9:30. Het is niet zo druk, maar op de weg hoor. Een paar vertragingen langer dan een kwartier. En dat is op de A2 naar Utrecht. Door een ongeluk tussen Hintham en Empelbrug. 5 kilometer, 19 minuten. De A2 naar knooppunt Empel tussen Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel op de hoofdrijbaan. 3 kilometer, 22 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen is afgesloten tussen Kunderberg en de Duitse grens. Staat ook 3 kilometer en 18 minuten.
4: Nou, het zonnetje breekt lekker door op veel plekken. In het noordwesten kan nog een klein wolkje hangen. Later vandaag schijnt echt overal de zon. En het wordt 23 tot 30 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
25: Goedemorgen. Artsen zien steeds vaker grote gezondheidsproblemen door vapen. Dit jaar maakten ze er al 24 meldingen van. Het zijn bijna net zoveel meldingen als in 2024 en 2025 bij elkaar, schrijft RTL Nieuws. Het gaat bijvoorbeeld om longproblemen die mensen krijgen door vapen, hartkloppingen. Maar artsen zien vapen ook als directe oorzaak van depressie of problemen op school. Volgens artsen is er maar één echte oplossing en dat is een verbod op vapes. De populaire koop nu betaal later dienst Klarna heeft een massaclaim aan de broek. Volgens de stichting die de claim heeft ingediend houdt Klarna zich niet aan de regels die er zijn voor het lenen van geld. Zo moet er gecheckt worden of iemand de lening wel kan terugbetalen. Dat doet Klarna niet. Ook zou Klarna niet genoeg waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. De stichting eist €500 miljoen. Ze zeggen dat ze geld willen terugvorderen aan bijvoorbeeld herinneringskosten die mensen onterecht hebben moeten betalen. Het is natuurlijk de dienst waarbij je iets kunt kopen online, maar achteraf pas betaald een paar weken later. En een magneetvisser in Den Bosch, die keek gisteravond eventjes raar op toen hij zijn magneet uit het water hengelde. Er hing namelijk een bom aan.
26: Zo. Ja.
25: Mogelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog, meldt Omroep Brabant. De omgeving werd eventjes afgezet en de explosieve opruimingsdienst werd er natuurlijk bijgehaald. Die heeft de bom meegenomen en onschadelijk gemaakt. En ga je op vakantie, dan moet je even goed toch weer checken welke verkeersregels er eigenlijk gelden in het land waar je naartoe gaat.
3: Oh ja, niet rijden met slippers in Frankrijk, hè?
26: Ja, dat.
3: Toch?
25: Nou, die wilde ik bijvoorbeeld noemen.
3: Ja, natuurlijk, want die noem je elk jaar. En dat is ook leuk en ook goed om nog eventjes herinnerd te krijgen. Want die staat toch elk jaar in de krant?
26: Ja, nou, ja. Zeker. Maar die is wel belangrijk.
3: Ja.
25: Ja, is het Frankrijk of is het Spanje? Want daar mag je in ieder geval in Spanje niet rijden ook zonder schoenen. Dan kun je boete krijgen met je blote voeten. Je mag ook niet met zwemkleding achter het stuur zitten of met een dikke jas aan. Vanwege de veiligheid €200 boete. Dit vond ik wel een opmerkelijke. In Frankrijk en in België kun je een boete krijgen als je achter het stuur een broodje eet. En ook te harde muziek luisteren is daar verboden. Een koptelefoon op mag ook niet in de auto. Oortjes ook niet. €135 daar, dus in Frankrijk en België. En let ook op als je een dashcam hebt. Daar zijn ze in veel landen ook niet blij mee. Verboden zelfs. En als je dan beelden online zet, dan kun je in Oostenrijk bijvoorbeeld €10.000 boete krijgen.
26: Oh joh.
25: Ja,
3: en dat broodje niet eten, dat is dan dat je echt beide handen aan het stuur moet hebben?
25: Ja. Dat is gevaarlijk, zeggen ze. Ja, en in Duitsland moet je altijd rekening houden met de ambulances. Als er file is, daar moet je goed alvast de ruimte voor maken.
3: En stel nou dat je bijvoorbeeld dat je wel trek hebt, want je kan natuurlijk wel trek hebben onderweg, maar dat je bijvoorbeeld zo'n breaker op zijn kop probeert tussen je zonnebril en je wang te klemmen, dat je nog die breaker zou kunnen drinken. Ik noem maar even wat, hè.
26: Ja.
3: Als je toch een beetje honger hebt. Hongerklop komt natuurlijk ook wel eens voor op lange rijdagen.
26: Dus jij zegt nu een breaker onder je zonnebril
3: Ik zit een beetje aan dat soort lifehacks te denken.
26: Je hebt een zwaar weekend gehad. Ja. Je hebt veel getrokken.

0: Top 500 van de zomer is voor Erik Priet en Carlo en Mie. Jouw vakantie gaat richting...
1: Sardinië?
0: Ben je even klaar voor een Italië-quiz?
1: Oh ja, ben ik gek op. Ik hoop niet dat het de Italiaanse taal is, want daar ben ik helemaal niet goed in.
0: Daar gaan we met de Italiaanse taal. Wat wordt er in Italië aangegeven met gabinetti?
1: Ik denk de wc.
0: Ja, dat is helemaal goed inderdaad. Oh. Welke kleur heeft de middelste baan van de Italiaanse vlag?
1: Dan ga ik voor wit.
0: Hoe roep je correct een ober in het Italiaans? Is dat A, perdono, B, scusi, C, ciao tutti of D, alle antwoorden zijn goed?
1: Nee, dan zou ik toch perdono zeggen.
0: Oei. Helaas, alle antwoorden zijn goed.
1: Alles is goed.
0: Ja, absoluut. Je kan zeggen perdono, scusi, ciao tutti.
1: Maar ciao tutti is gewoon zo hallo, toch? Ciao tutti.
0: Ja, maar dan komt hij wel.
1: Ja,
0: hij komt
1: wel
0: even,
1: ik
0: kan gewoon wat bestellen.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dus,
1: ja.
0: Je kan gewoon alles gebruiken.
1: Maar perdono dus ook.
0: Absoluut.
1: Dus hier roept Tiziano Ferro eigenlijk een ober.
0: Dat heb je nooit geweten, maar dat is wel het geval, ja. 421. Tiziano.

0: voor Desiree.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Daphne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marieke.
2: Oh, wat lekker. Dus jouw laatste werkdagje voor je vakantie. Morgen gaat het beginnen.
3: Woep, woep. Yes, eindelijk.
2: Lekker hoor. Waar ga je naartoe?
3: Ik ga eerst naar mijn zus, die woont in München. En dan trekken we richting de bergen van Slovenië. Daar gaan we bergen beklimmen.
0: Oh, wat leuk
2: zeg. Avontuurlijk.
3: Yes, elk jaar weer standaard.
2: Hey, en hoe komen jullie op Slovenië? Zijn de bergen daar het best?
3: Ja, we hebben Zwitserland en Oostenrijk en Italië al heel vaak bezocht. En Slovenië moet heel mooi zijn. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik ben heel benieuwd.
0: Nou, wat prachtig zeg. Hey, sowieso veel plezier daar. Wij gaan een liedje draaien waar je op hebt gestemd voor de Q Top 500 van de zomer, Daphne. En ik vond het leuk, want het is echt een recent liedje. Het is namelijk Jugal samen met Salto en Jamaican. Ja, het is recent uitgekomen, dus nog niet heel veel mensen hebben herinneringen bij dit liedje. Jij wel, en welke herinnering is dat?
3: Nou, ik moet zeggen, ik hoorde hem het eerst bij Domien of Stefan in de top 40 voorbij komen. En ik heb gewoon meteen mijn mededansleraren gezegd, deze moeten we doen. We hebben namelijk een Ibiza-festival gehad, waar wij dansworkshops gaven.
0: Ja.
3: En ik denk, deze gaat de mensen echt meetrekken. Dit is zo'n lekker nummer.
2: Oh. Ja, maar jij bent salsa-danseres. Los in de heupjes. Dan ook nog bergbeklimmen. Je bent echt hartstikke fysiek. En wat werkt er zo goed aan dit liedje dan?
3: Gewoon dat ritme dat meesleept. Het is eigenlijk een soort afro-house. En daar kun je lekker gek op dansen.
0: Ja.
3: En ik ben bij die eerste tonen van dat liedje ben ik al meteen helemaal aan het bewegen. Ik kan gewoon niet stilzitten.
0: Nou, let op. Hier komen de eerste tonen. Geniet ervan.

0: Heerlijk, Hugo samen met Salto in de Q-top 500 van de zomer in Jamaican.
1: Hij ging veel te snel voorbij.
0: Ja, jammer hè.
1: Wat een lekker liedje, dat is echt top dat Daphne erop heeft gestemd. En ze is niet de enige, want hij is echt gewoon lekker binnengekomen die lijst.
0: Maar er komen nog zoveel lekkere techies aan, bijvoorbeeld...

0: Passion Fruit.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey. Oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig. Yeah!
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo. Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Danny Vos.
18: Ja, goedemorgen. Er wordt steeds meer duidelijk over de grote brand gisteren in een café in Bangkok in Thailand. 27 mensen kwamen daarbij om het leven. En de slachtoffers konden niet naar buiten omdat de nooduitgangen werden geblokkeerd door bierkratten. Dat zeggen Thaise media nu. Er zijn ook meer dan 60 gewonden. Hoe die brand kon ontstaan, dat wordt nog onderzocht. Steeds meer mensen die vapen gaan met grote gezondheidsproblemen naar de dokter, zeggen de artsen tegen RTL Nieuws.
19: Klachten van buikpijn, misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen, mensen die slechter in hun vel komen te zitten, negatieve gedachten, slaapproblemen, concentratieproblemen.
18: De artsen maakten dit jaar al 24 meldingen van mensen die grote gezondheidsproblemen hebben door de vapen. Dat zijn er net zoveel als de afgelopen 2 jaar bij elkaar.

0: Frankrijk zijn rondom Parijs zeker 400 mensen geëvacueerd. Er is in de buurt een grote bosbrand en daardoor is ook een deel van snelweg A6 afgesloten. Dat is een populaire vakantieroute. Het is al langer heet en droog in Frankrijk. In Parijs kan het vandaag 34 graden worden.
1: WK 2026.
0: Ja, het zit erop voor de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely. Hij en zijn assistenten gaan naar huis. Er zijn nog 4 wedstrijden op het WK, maar die worden gefloten door andere scheidsrechters. Dennis Hiechler, dat is een videoscheidsrechter, die mag nog wel even blijven. Maar of hij ook de VAR mag zijn tijdens de finale, dat is nog even afwachten. Het weer nog van Weerplaza. Het kan nu nog grijs zijn. Vanmiddag is er veel zon. Het wordt dan 26 graden in het noorden, 31 in het zuiden. En morgen dan kan het nog iets warmer worden.
2: 16 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Hintham en Empel 4 kilometer, vertraging 17 minuten. De A2 van Sint-Michielsgestel naar het knooppunt Empel. Tussen Sint-Michielsgestel en Empel staat een kapot voertuig. Daardoor 3 kilometer file, vertraging is daar 18 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 17 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 4 kilometer, vertraging 16 minuten. En snelheidscontroles op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij 21,4. De A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij hectometerpaal 11,4. De A27 Hilversum richting Utrecht bij 87,9. De A30 van Barneveld naar Ede bij 16,3. En de A59 Den Bosch richting Breda. Controle bij hectometerpaal 111,7. Ja, lekker de Q-top 500 van de zomer deze week. Hoe luister je die? Waar staat die aan bij jou? In de keuken, op kantoor, in de voortent, onderweg? Laat het weten, stuur even een bericht in de Q-app. Klok jezelf.

0: top 500 van de zomer zitten ook heel veel leuke, foute liedjes in. Ik heb hier bijvoorbeeld nummer 418, Kenny B in Parijs.
1: Q Music is proud to be found.
0: Ja, van het stemlijstje van Carla, Wouter, Jan, Jochem, Sharon, Stephanie.
2: Q Music 418. Mm.

0: Rigga-digga-ding-dong-song. En de Rigga-digga-ding-dong-song is wel 52 plekken gezakt naar 417. Wel lekker zomer.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Ah, deze week de Q Top 500 van de zomer. Jos van der Kamp die luistert de Q Top 500 van de zomer in Slovenië. Die is onderweg naar Kroatië. Gert-Jan Meijer is ingeklokt. Hij is een haspel aan het maken voor een hondenpension. Anouk Reus die is aan het luisteren met een newborn. Dit is de tweede dag thuis en gelijk goede muzieksmaak meegeven. Al dus Anouk. Rick Stiering die is ingeklokt. Die werkt in de bakkerij waar het bijna 30 graden is. Daar staat de top 500 van de zomer aan. Wordt ook geluisterd door Mark Bouw op de trekker. Jelte van der Zee die luistert vanaf de kraan. En Femke Veenstra, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij luistert vanuit je werkbus.
3: Ja.
0: Jij moet nog 3 dagen werken en dan heb je vakantie.
3: Ja, eindelijk.
0: Eindelijk. Waar ga je naartoe?
3: Naar Frankrijk.
0: Naar Frankrijk. Très bien. Ja. Ja. Lekker, lekker, lekker. En heb je dan nog 3 lange dagen? Moet je extra veel doen of valt het wel mee?
3: Qua werk valt het wel mee, maar het zijn wel lange dagen hoor. Het is beter dat je bijna vakantie hebt.
0: Ja, dan duren de dagen ook voor je gevoel natuurlijk langer, hè?
3: Ja.
0: Aftellen, ja, ja. Aftellen geblazen, Femke. Nou, ja, ik ga je mijn koffiecup sturen, maar er kunnen ook koude drankjes in. Misschien lekker voor de reis naar Frankrijk.
3: Oh, dat is wel fijn, ja.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja, en ja. Voordat we ophangen nog 1 ding.
3: Een hele fijne dag.
0: Fijne dag. Ja, nog even tandjes op elkaar volhouden, tot vrijdag.
3: Ja,
0: en een fijne vakantie. Doei, Femke.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel. De Q Top 500 van de zomer. Kygo en Conrad komen eraan met Firestone. Eerst Nelly Furtado en Juanes. En Tabusque op 416.

0: Firestone op nummer 415. In de top 500 van de zomer. Dit is best wel gek. Ik heb hier Los Umbrellos met No Tengo Dinero. We doen even...
1: Een quiz die geen quiz is. En er dus niets te winnen is.
0: Ja, een quiz die geen quiz is, is niks te winnen. Maar wat denk jij? Komt Los Umbrellos uit A, Spanje, B, Brazilië of C, Denemarken? Klein beetje bedenktijd. Ik heb even overleggen met je collega's. Brazilië, Spanje of Denemarken? Ja, dit verwacht je niet. Los Umbrellos en Tango Dinero was een Deense act. Ja, de producers waren onder andere Maaike Funthelle en Jan Elhe. Ja, dit nummer klinkt heel gezellig. Maar schijnbericht, een man die blut is, die probeert in een bar drank te regelen. Zonder geld dus voor een vrouw. En die vrouw die breekt uiteindelijk zijn hart. En ze gebruikt haar charmes om mannen in te palmen. En die mannen financieel helemaal leeg te trekken. Ja, dat is eigenlijk helemaal geen gezellig liedje. Maar daar hoor je niks van, want het klinkt wel heel gezellig. Los Umbrellos en No Tengo Dinero op 414.

0: for you. In de Q-top 500 van de zomer, die straks verder gaat met Jean-Paul en Alexis Jordan.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent. E-boekhouden.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Welkom bij de
16: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
20: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
21: Kippie.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
23: Daar heb je Huub van Hubo.
24: Hoi.
23: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
25: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
23: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
26: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
27: Mama.
26: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
1: Huh?

0: anders doet.
1: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: De hete zomer. Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
9: Vanmiddag veel zon en het wordt ongeveer 26 graden in het noorden, 31 in het zuiden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 20 files in het land. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er twee. A28 Assen richting Hoogeveen tussen Assen-Zuid en de brug over het Oranjekanaal. 3 kilometer vertraging 18 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 4 kilometer vertraging 21 minuten.
10: Menno Barreveld.
9: Met Sean Paul en Alexis Jordan en Gotta Love Ya.

0: 411. When the Sun Comes Down.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Van Rio. Ja, geen fout uur, maar de Q Top 500 van de zomer. Was natuurlijk ook wel eens even lekker voor een weekje. Een beetje achterover hangen in plaats van intensief stemmen. Welk nummer je wil horen. Nee, het voorwerk is inmiddels al gedaan. Even een applaus voor iedereen die zijn of haar stemlijstje heeft ingevuld. Bedankt, bedankt. Het is een leuke lijst geworden. Zo meteen een new entry. Een nieuwe binnenkomer op 409. Robert van Hemert, zandloopster. Maar eerst nummer 410. En dat nummer dat staat op de stemlijst van onder andere Aron Gaal. Ik zie het staan bij Anouk van Berkum, Samantha Elfring. En het staat op nummer 1 op het lijstje van Marian Dijk. Die zegt, ja, dit liedje draaide ze heel veel toen ik nog op de hogere school zat. Iedere vrijdagmorgen hadden we 2 uurtjes tekenles. En dan mocht de radio aan. En daar was June Lodge ook. Ja, en June Lodge is er nu dus ook. Someone Loves You Honey. Op nummer 410 in de top 500 van de zomer.

0: ik ben dus benieuwd of hij het logo van de Q-top 500 van de zomer nu ook gaat tatoeëren. Bij Robert van Hemert hoorde je. Zandloopse op 409. Hij heeft dus een tattoo van de top 40 op zijn been. En rondom dat logo staan de titels van al zijn top 40 hits. Dus laatst belde Domien met Robert van Hemert toen hij met Zandloopse nieuw binnenkwam in de top 40.
1: Ik heb hier op mijn kuit. Hij moet hier komen.
2: Aan het zijkantje, aan de linkerzijkant. Dus ik zit nu te kijken via FaceTime-verbinding naar jouw been. Daar staat dus een heel grote top 40 logo met daar omheen drie van jouw hits. En aan de linkerkant komt dan dus nu Zandloopse.
1: Die staat wel, die afspraak.
0: Ja, nou ja, en mocht hij dan het logo van de Q-top 500 van de zomer willen tatoeëren dit jaar, dan mag hij er gelijk drie titels omheen zetten. Zandloopse dus op 409. En we gaan hem ook nog horen met Moët dat nou op 252. En Zoet Zout Zuur op 44. Ja, dit is 408. Libianca en Key and the Crow. En People.

0: Paquito en Living on Video op 407 in de top 500 van de zomer. Het nieuws zometeen met Danny.
1: Ja, in welk Europees land kan je nu het goedkoopste tanken?
0: Was dat Luxemburg, toch?
1: Dat klopt inderdaad, maar die zijn van de troon gestoten.
0: Ja, nou, en ik kan het eigen ervaring vertellen. Nederlands zal het niet zijn in ieder geval. Zometeen Shakira. En Objection. Ook de Jonas Brothers en Carol G komen eraan.

0: meer.
1: Q Top 500 van de zomer.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Bam.

0: Mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
4: Ja, goedemorgen. Volop onderzoek nog altijd in Bangkok in Thailand. Experts proberen erachter te komen hoe de grote brand daar gisteren kon ontstaan. Het vuur woedde in een café. 27 mensen zijn om het leven gekomen. En deze Nederlander die er was, zag het gebeuren, zegt hij bij Hart van Nederland.
5: Er zijn 12 verbrande mensen uit het gebouw werden gehaald, naar ambulances werden gebracht. Ja, een heel heftig tafereel alles bij elkaar.
4: En volgens Thaise media werden de nooduitgangen in dat café geblokkeerd. Er zouden kratten bier voor hebben gestaan. Opnieuw gedoe op het spoor. Volgende week rijden er weer geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Dat meldt de NS. Van dinsdag tot vrijdag wordt er aan het spoor gewerkt. Ja, laatst rijden er ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Dat kwam door een brand in honderden kabels naast het spoor. Dan naar Spanje. Daar ben je in Europa nu het minste kwijt om te tanken of te laden. Dat zegt de ANWB. Jarenlang was Luxemburg het Europese land waar je moest zijn. Dus nu door Spanje. Langs de snelweg betaal je er 1,65 euro per liter benzine. Tanken in Frankrijk, Zwitserland en ook in ons land is het duurst. En de aap die vorige maand is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is nog altijd niet gevonden. Hij laat zich niet vangen, zegt een woordvoerder van het park. De aap ontsnapte door de gracht in het park over te zwemmen. Hij is op verschillende plekken gezien, onder meer in het dorp Esbeek. Nou, mocht je hem nou ook zien, ga dan niet zelf op die aap af, maar bel Beekse Bergen, is het advies. Het weer nog van Weerplaza. Het kan nog wel bewolkt zijn. Vanmiddag veel zon, 26 tot 31 graden dan. Morgen wordt het nog ietsje warmer.
3: 19 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 4. Op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende. 8 kilometer vertraging is 29 minuten. De A7 van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 3 kilometer vertraging 23 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging 19 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 4 kilometer vertraging 19 minuten. En snelheidscontroles op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij 21,4. De A10 van Diemen naar de Zeeburger Tunnel bij 11,4. De A27 Hilversum richting Utrecht bij 87,9. De A30

0: Ede bij 16,3. En de A59 Den Bosch richting Breda. Controle bij hectometerpaal 111,7.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
1: Music.
2: Menno Barreveld.
0: Oeh la la, de 500 heetste zomerhits volgens jou. Met nu

0: Jonas Brothers en Karol G.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: En X op nummer 404 in de Top 500 van de zomer. Ja, tot nu toe zijn het alleen de Amerikaanse fans, maar die kunnen dus gratis tickets verdienen voor de wereldtour van Karol G. Ja, ze geeft concerttickets weg via een social media challenge, waarin Amerikaanse fans de officiële tour cocktail moeten namaken. De Chelita Sunrise. Die ziet er goed uit, hè? Ja, die cocktail ook. Rood met geel, geïnspireerd op de ara, de vogel. En er zitten allemaal tropische ingrediënten in. En tequila. En dan moet je een video delen waarin je een proost uitbrengt op een speciaal iemand. En dan maak je dus kans op tickets. Maar dus alleen voor de shows in de Verenigde Staten. Ja, dus wij kunnen niet winnen voor de show in de arena van Karol G. Die is volgend jaar. Echt over een jaar. Op 10 juli is die. Maar we kunnen natuurlijk wel gewoon die cocktail maken en drinken en proosten. Ik zou er met al die tequila erin niet meteen liters van wegklappen. Maar een lekker zomers drankje. De Chelita Sunrise van Karol G. En ik heb hier Shaggy in de top 500 van de zomer. En Shaggy is dus een zanger, een rapper. Maar Shaggy, dat zijn dus ook drankjes. Je hebt bijvoorbeeld de Shaggy Shot. Dat is een tropisch, romige creatie met een mix van ananassap en kokosrum. Lijkt me niet verkeerd. Of wat denk je van Shaggy's Summer Smash? Een zoete en frisse cocktail met smaken van braam, kokos en limoen. Nou, cheerio jongens. Nummer 403, Shaggy en Rayvan met Angel. 400.

0: From Desire. Ja, hoewel deze misschien toepasselijker was geweest met de top 500 van de zomer en de temperaturen. Shirt uit en zwaaien. Ja, Matties truienrader staat vandaag op een 1, hoorde ik hem zeggen. Een hand of een tanktop.
1: Hoewel?
2: Truienrader.
1: Staat op een 1. Ja, kijk maar even wat je aantrekt. Ik zou niet boven de 2
3: gaan
1: zitten.
3: Even wat je aantrekt.
1: Ah, oké. Okay, nou goed. Het staat op een 1.
0: Ja, truienrader. Dat doet hij altijd, hè. Dat is 0 is bloot. En hij gaat tot 5. 5 zegt een dikke wollen trui of een kooltrui. Maar vandaag is Matties truienrader dus een 1. Een hemd of een tanktop. Dat heb ik niet gedaan. Ik zit op een 2, gewoon een t-shirtje. Ja, weet je. Het is wel een zonnige dag vandaag. 26 graden in het noorden, 31 in het zuiden. Shirt uit de zwaai, waar ik net over had, staat niet in de lijst. The Original wel, terug van weg geweest. De laatste keer dat Freed From Desire in de lijst stond was 2017. En nu, 9 jaar later, is er weer genoeg op gestemd. Mede dankzij Remco Koopman, Douwe de Keizer, Kaylin Pacito en Rien van Dieren. Gala op nummer 402 met Freed From Desire. En dit is
4: 401.
0: Alex Warren en Jelly Roll. Met Bloodline.

0: nummer 401, Alex Warren, Jelly Roll met Bloodline. De top 500 van de zomer gaat zo verder met Manau, nummer 400.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
4: Kippie.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Serieus?
7: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
12: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
20: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
21: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
22: Oh, nu al zin in zaterdag.
21: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
2: Je wint 3000 euro!
1: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
3: Oh my god, ik kan het niet geloven.
1: Vanmiddag om 4:15 in de Q-middagshow...
4: Verdubbel je salaris.
25: In 1 minuut.
1: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
26: Q sounds better with you.
27: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier.
28: Kom werken!
27: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
29: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
30: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
31: Warme dag vandaag tussen de 26 en 31 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. Ja, ik vind het wel gewoon voor maandagmiddag, nou maandagochtend 11:30 best wel druk. Er staan namelijk 31 files. 4 files met een vertraging langer dan 15 minuten. Sorry, 3. De A7 Westerbroek richting Bremen. Tussen de Oude Schans en de Nederlandse grens 3 kilometer. Vertraging 23 minuten. De A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk 3 kilometer. Vertraging 21 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland 5 kilometer. Vertraging 24 minuten.
32: Menno Barreveld.
31: Met nu Manau en La Tribu de Dana.
32: 400.

0: 599 in de top 500 van de zomer.
1: De Q top 500 van de zomer.
0: Vincent en Dromedans van de stemlijstjes van David Smit onder andere. Quinty van der Leij, Alexandra en Nova. Die hebben dezelfde achternaam. Het zijn twee stemlijsten, maar die heten allebei Sra van achter. Dus ja, misschien zijn het zusjes of moeder en dochter. Of het is een bizar toeval. Dat kan natuurlijk ook. 399 Vincent en Dromedans. Ik zat net even te grasduinen door de Q-Music app. Dat is toch wel leuk. Je ziet echt wel dat veel mensen vakantie hebben op dit moment. Nou, dan is de top 500 van de zomer helemaal lekker erbij natuurlijk in je zomervakantie. Kaas en Haaf, die zegt op de Franse A9 richting Spanje. Lekker 3 weken vakantie met ons zoontje Len en zoontje Vince. Ik ben in Parijs, laat Joyce Alberts weten. Nou, très bien. Bonjour. Wilma van Dalen, die zegt goedemorgen. We luisteren op de camping Wolfgangzee in Oostenrijk. We genieten lekker mee. We rijden op dit moment in Slovenië onderweg naar Kroatië, zegt Jos. Helma, die zegt met onze camper onderweg naar Peppelopanos in Griekenland. Ja, zoiets. We zijn een paar maanden aan het rondtrekken. Nu rond Frankfurt in een dikke file. Maar heerlijk met de Q-top 500 van de zomer uit de speakers. Annemarie, die is ook onderweg in de auto richting Italië. Ze rijden nu naar het prachtige Zwitserland. Cynthia, die rijdt vanuit Italië naar Oostenrijk. Dus er wordt een hoop gedaan tijdens de top 500 van de zomer. Lekker, ja, misschien ben je gewoon...

0: voelt wel als een tekortkoming aan mijn eigen kennis dat ik geen Spaans spreek.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Buenos días, amor. Juan Luis Guerra. Nee, er staan zoveel leuke Spaanse liedjes in waarvan je er eigenlijk niet zo heel goed weet wat het over gaat. Voor mij, in dit geval wilde hij een vis zijn in haar vissenkom of zo. Nummer 397. 18 plekken gezakt in de top 500 van de zomer. We doen even een kleine quiz.
1: Echt of niet?
0: Is dit weekend echt gebeurd of niet? Pitbull heeft sinds dit weekend een wereldrecord op zijn naam. De meeste mensen met kaal hoofd bij elkaar. Pitbull heeft sinds dit weekend een wereldrecord op zijn naam. De meeste mensen met kaal hoofd bij elkaar. Ja, dat klopt dus. Dat is gelukt. Ja, dat is echt super grappig. Hij had vrijdag een optreden. En toen heeft hij gezegd dat iedereen met een bald cap moest komen. Zo'n soort badmuts. En dat deden dus meer dan 20.000 mensen. En nu heeft hij dus een officieel record voor het Guinness Book of World Records. Dat is dan mooi. Het record van de meeste noteringen in de Q-top 500 van de zomer. Nou, dat heeft hij helaas niet. Dat gaat naar Enrique Iglesias. En dan schijnig Jort ze nu samen. Enrique Iglesias en Pitbull met I Like It. 396.

0: Enrique Iglesias en Pitbull en I Like It. Op nummer 396 in de top 500 van de zomer. 101 plek omhoog trouwens. Kun je je de foute 1500 nog herinneren? Ja, toch, pas geleden. Toen hebben we drankjes darten gedaan. En toen dacht ik, dat is eigenlijk ook wel mooi om dat gewoon in de top 500 van de zomer te doen. Och. Dat is ook allemaal leuke zomerdrankjes. Weet je, of variërend van een spaatje rood tot aan een cocktailtje. Dus zullen we dat zo weer doen, drankjes darten?
1: Ga je dan gooien met waterballonnen?
0: Nee, wel gewoon dartpijlen. Oh, okay. Want dan krijg je een nummer uit een waterballon.
1: Dat is waar.
0: Precies. Het nieuws komt er ook aan met Danny.
1: Ja, de brandweer probeert een man te bevrijden die op een wel heel onhandige plek zit nu.
0: En No Mercy hoor je zo. Where do you go? Komt eraan.

0: zometeen meer.
1: Q Top 500 van de zomer.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, Bo, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
8: iWish. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: bij de Verfzaak. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
4: Hier, moet je opletten.
3: Chocomel?
5: Sloopmelk.
3: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
5: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op

0: van Jumbo.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. Au.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
6: Kippie.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
8: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
10: Ja, goedemiddag. Een grote brand in Meppel in Drenthe. Het vuur woedt daar in het centrum bij een slagerij. En die brand is overgeslagen naar meerdere huizen. Ook is vanwege de vele rook een kinderdagverblijf ontruimd, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
11: Er zijn niet heel veel kinderen, want het is zomervakantie. Maar ze zijn daar inderdaad wel aan het ontruimen. Want het ligt precies in de wind waar alle rook heen gaat.
10: Over gewonden zijn, dat is nog niet bekend. Bijna 14 jaar cel. Dat krijgt een jeugdvriend van topcrimineel Ridouan Taghi. Het gaat om Jowad V. Het OM had levenslang tegen hem geëist vanwege betrokkenheid bij 5 moorden. Maar volgens de rechter zijn maar 2 moorden te bewijzen. Het kan nog dagen of misschien zelfs weken gaan duren voor de grote bosbrand bij Parijs helemaal uit is, zegt de brandweer daar. Brand verspreidt zich snel sinds gisteren. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook een deel van snelweg A6 is afgesloten. Dat is een populaire vakantieroute. En een bijzondere reddingsactie in het centrum van Rotterdam. Daar zit een man al 2 uur vast in een vuilniswagen. Dat zegt de brandweer. De man zit met zijn been klem tussen een klep. Hem eruit halen gaat dus lastig. Hij zou daar terecht zijn gekomen doordat de container werd geleegd. Daar lag hij in te slapen. Het weer nog van Weerplaza. Het kan nu nog bewolkt zijn, maar straks is er veel zon. Het wordt dan 26 tot 31 graden. Morgen wordt het nog ietsje warmer.
8: 35 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 20 minuten. Dat zijn er 5. Op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Leendeheide en Batendorp 8 kilometer, vertraging 24 minuten. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 8 kilometer, vertraging 23 minuten. De A7 Westerbroek richting Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 4 kilometer, vertraging 24 minuten. De A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 7 kilometer, vertraging 21 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 5 kilometer, vertraging 22 minuten. En snelheidscontroles op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij 21,3. De A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11,4. De A27 Hilversum richting Utrecht bij 87,9. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,3. En de A59 Den Bosch richting Breda. Controle bij hectometerpaal 111,7.
12: De Q Top 500 van de zomer.
13: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
12: Q
13: Music. Menno Barreveld.
8: Van het stemlijst.

Queen of My Castle. 16 plekken omhoog in de lijst. Nou ja, het is lekker weer. Het is de top 500 van de zomer. Veel mensen op vakantie, ook veel mensen niet natuurlijk. Maar ik dacht, goed idee om weer op onze kosten drankjes te gaan drinken. Ja, toch? Ik bedoel, of je nou vakantie hebt of niet, is altijd leuk. Dus ik heb het dartbord er weer bij gepakt. We gaan zo meteen drankjes darten. Ja, het werkt als volgt. Ik heb dus het dartbord erbij gepakt. Ga ik straks pijlen gooien. En dan, als jij de kandidaat bent, dan mag je zeggen van nou, je gooit één pijl. Dan komt er bijvoorbeeld 4 uit. En dan mag je daarna zeggen van nou, doe nog maar een pijltje in de hoop dat het meer wordt. En de laatste pijl die ik gegooid heb telt. En maximaal 3 dus, net als bij darten. Maar belangrijk is natuurlijk, waar ga je drinken en wat ga je drinken? Dus misschien ben je onderweg naar een strandtent waar je koffie sunrise wil bestellen. Nou, dan kunnen we daarvoor drankjes darten. Of heb je vrijdag een feest omdat het bouwvak begint en ga je gewoon bier drinken, kan ook. Of is woensdag je verjaardag en ga je met je moeder en je oma thee drinken op het terras. Dan kunnen we ook darten voor thee. Dus weet je wel, waarvoor wil je drankjes darten? Laat het weten, meld je aan in de Q-app. Even kijken, stuur gewoon, ja, laten we het makkelijk houden. Stuur gewoon het woord drankje in de Q-app als je mijn kandidaat wilt zijn in drankjes darten zo. En een kleine kanttekening, ik ben niet echt een goede darter hoor.

0: Ja, hier werd je mee doodgegooid in 2006, de zomer van 2006. Maar ja, wel met plezier. Verder Le Gras en Put Your Hands Up for Detroit op 392.
1: De Q, top 500 van de zomer.
0: Top 500 van de zomer. Marijke Beunk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Menno.
0: Marijke, ik ga met jou drankjes darten.
2: Yes.
0: Want jij stuurde net het woord drankje in de Q-app. Waar gaan we voor darten sowieso? Welk drankje?
2: Wij gaan darten voor biertjes bij de Zwarte Cross dit weekend.
0: Biertjes bij de Zwarte Cross dit weekend?
2: Ja.
0: Leuk. Ik ben wel benieuwd of ze bijna de Gasolina nou wel of niet gaan spelen.
2: Ja, ik gok van wel.
0: Dat is echt overal ineens de laatste paar dagen. Ja, maar de laatste paar dagen lees je ineens dat even serieus het zelf niet zou mogen spelen. Dat DJ's het niet mogen draaien.
2: Ja.
0: Je zou toch denken dat het een stunt is?
2: Ja, je weet maar nooit. Misschien zit er wel weer iemand achter die denkt... ik heb rechten op dat liedje of iets dergelijks, hè?
0: Ja. Nou, zo ingewikkeld zal het niet zijn. Ja, maar, jij gaat erachter komen. Laat dat van de week even weten als je geweest bent. Volgende week.
2: Ja, zal ik doen.
0: En dan drankjes. Ja, het is eigenlijk niet heel ingewikkeld. Ik heb hier 3 dartpijlen. Ik ga er straks 1 gooien. In welk vak je komt, dat is dan het aantal biertjes dat je krijgt. En dan mag jij kiezen dat ik nog een keer gooi met nog een pijl. Het telt dus niet bij elkaar op, hè? Het is de eerste pijl of de tweede of eventueel de derde.
2: Ja, helemaal goed.
0: Ja, en ik ben er niet echt heel goed in verder. Dus ja.
2: Doe je best.
0: Ik ga nu mijn best doen. Met pijltje nummer 1. 7. 7 drankjes.
2: Ja, dan durf ik nog wel een keertje door.
0: Ja, ik had hem ook al gepakt, de tweede. Komt-ie. Zo. 25.
2: Ja, die nemen we.
0: Ja, dat dacht ik op een of andere manier al. Zal ik dan voor de vorm nog even die derde ook gooien?
2: Ja, doe maar.
0: Of ik nog even in de triple 20 kan knallen?
2: Ja.
0: Nee hoor, het is goed dat je gekozen hebt voor 25, want de derde pijl komt in nummer 3.
2: Ja, geweldig.
0: Nou, jij gaat een lekker weekend doen. Niet alles alleen op drinken, hè?
2: Nee, ik heb vrienden die met me meegaan.
0: Ja, nee, want anders kun je mij helemaal niet meer vertellen of Bijlen de Gasolier gespeeld, want dat weet je dan niet meer namelijk.
2: Nee, dat weet ik

0: 90 in de top 500 van de zomer. Zometeen Whitney Houston. En ook Bakermat hoor je zo.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Hey jij daar!
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
15: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Het is 1 minuut voor 12:30. Vanmiddag veel zon. Het wordt 26 graden in het noorden, 31 maximaal in het zuiden. En dan de verkeersinformatie. Ik vind druk, 37 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 25 minuten. Dat zijn er 4. Op de A7 van Westerbroek naar Bremen, tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, 4 kilometer. Vertraging is daar 26 minuten. De A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 10 kilometer. Vertraging 27 minuten. De A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein, 5 kilometer. Vertraging 31 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 6 kilometer. Vertraging 32 minuten.
12: Menno Barreveld.
11: Q-Music. Met nu Bakermat en vandaag op nummer 389.
12: 989.
11: 389. Ik zei het net nog.

0: De Q Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Q 388.

terug in de top 500 van de zomer. Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody op 388. Nou, de brievenbus zometeen. Misschien heb je nog leuke berichten. Typ ze dan in de Q-app en stuur ze deze kant op tijdens het lied van de brievenbus. Er komt zo trouwens een bericht aan, hè, van een vrouw, aan haar ex-geliefde. Maar dat is niet heel positief. Ze zegt, je hebt het verpest. Hij heeft haar van alles beloofd. Romantiek, reizen en luxe. Maar dat heeft ze allemaal niet gekregen. Dus hij heeft het verpest. Tu es foutu. Hoor je zometeen. Nou, dit is ook wel een geinig verhaal. Geinig, lastig ook eigenlijk over een moeizame relatie. Haar bericht is, ik wil niet nog een keer gekwetst worden. En wat zegt hij? Ja, ik wil het nog een keer proberen. J Balvin, Dua Lipa en Tiny. Un día op 387.

0: Ja, brievenbus vol met zomerse post natuurlijk. Lekker op de mobiele kraan een gronddepot aan het maken. Super Martijn Boer, lekker in het zonnetje.
1: Voor alle picnic runners van HTB, werk ze en een fijne dag, zegt Kevin van der Pas.
0: Bram Rozenstraat die stuurt een foto met daarbij dak repareren met 32 graden. Foto van zichzelf bij. Nou, ziet toch helemaal sharp uit, petje op.
1: Heerlijke klusmuziek. Ik zit hier met verfspetters op mijn hoofd te swingen en te klussen aan ons eerste samenwoonpastoriehuis, zegt Annemarie.
0: Een berichtje van mijn dappere zoon Friso van 7 jaar, gisteren hard gevallen en daarmee een diepe snee in zijn knie. 6 hechtingen, hij gaf geen krimp. Kan je, Lies van mama Karin.
1: Morgen lekker naar Griekenland. Jamas, samen met Jacqueline en de kleine ongeboren Poekie, zegt Menno.
0: Ik wil even zeggen dat ik het echt wel ga redden dankzij jou, papa. Oh nee, ja, zo. We zitten er lekker in. Dankzij jou en papa. Ben jullie dankbaar voor alles, PS? Ik stuur zo even een tikkie, zegt Joyce Voermans.
1: Spreek heel lekker voor jezelf.
0: Nou, jij zit ook te hapen.
1: Bijna vakantietoppers, nog even volhouden, zegt Mai.
0: Simoontje, ik vind je lief. Dikke kus van Mario.
1: Woutertje, wil je bij deze SME-update vragen? Zegt Dennis.
0: Nou, en ik heb hier Jules nog.
2: Een hele goede zomerse middag allemaal. Welke vogel heeft veel wisselende contacten?
0: Welke vogel heeft veel wisselende contacten?
1: Nou, er zijn zoveel vogels. Een vreemde... Nee, niet een vreemde vogel. Een vreemdgaande vogel. Nee, ik weet het niet.
2: Een partneruil.
1: Wat?
0: Partneruil.
1: Een partneruil?
0: Partneruil.
1: Ja, dat snap ik ook wel.
0: Ingrid, Tu Aventuur hoorde je nu Lorna Papachulo op 385. Chamalaco.

0: en als je die dan moa kie vindt,
1: dan hebben we altijd nog rednecks. Die vindt echt niemand moaki.
2: Zometeen meer.
3: Q, top 500 van de zomer.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
8: Kippie!
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA.

0: beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: dag. Het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl.
1: Ja, goedemiddag. In Meppel in Drenthe is de brandweer druk met een zeer grote brand in het centrum daar. Het vuur woedt bij een bedrijf dat onder meer barbecues opslaat. Het dak van dat pand zou inmiddels zijn ingestort. Ook is de brand overgeslagen op meerdere huizen. Deze verslaggever vertelt bij RTV Drenthe wat hij ziet.
2: Ik zie vooral heel veel rook op dit moment. De straat staat letterlijk vol met rook. Ik kan het ook vanaf de voorkant van de straat niet zien, want het schijnt echt tussen twee straten in, zeg maar, aan de achterkant te zijn ontstaan.
1: En vanwege die vele rook zijn onder meer een bibliotheek en een kinderdagverblijf ontruimd. Of er gewonden zijn, dat is nog niet bekend. Sven Roes, dat is die shorttracker die werd vermist, is weer in Nederland, zegt de schaatsbond. Roes werd eind vorige maand opeens vermist. Later bleek dat zijn auto was gevonden op Schiphol. Hij was naar het buitenland vertrokken, maar is nu dus weer terug. En waar hij al die tijd heeft gezeten, dat is niet bekend. De NS gaat volgende week langere treinen inzetten van en naar Nijmegen. De vierdaagse is dan, en omdat er 1,5 miljoen mensen worden verwacht daar, zijn de treinen

0: langer, gaan ze ook vroeger. Ook Arriva zet langere treinen in. Nijmeegse Vierdaagse begint morgen over een week. Dan maak je wel eens gebruik van een deelfiets. Zorg dan wel dat je die weer goed parkeert. Alleen al in en rond Utrecht mogen tientallen mensen geen gebruik meer maken van zo'n deelfiets, omdat ze zich niet aan de parkeerregels hebben gehouden, schrijft RTV Utrecht. Mensen zijn geblokkeerd op de app van die deelfietsen. Ze zijn betrapt doordat die fietsen zijn uitgerust met locatietechnologie. Het weer nog van Weerplaza. Op steeds meer plekken de zon, 26 tot 31 graden. En morgen dan wordt het nog ietsje warmer.
1: Situatie op de weg, er zijn 39 files. De langste op dit moment is de A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein. 3 kilometer met een half uur vertraging. En ook een flinke vertraging op de A59, Zonzeel richting Os, tussen Os en Paalgraven. Daar 4 kilometer, sta je ongeveer een minuut of 20 vast. Verder zijn er flitsers op de A7, Drachten richting Groningen bij 182,2. En langs de A27, Utrecht-Hilversum, 90,6.
2: De Q Top 500 van de zomer.
3: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
2: Q Music.
3: Wim van Helden.
1: Nou, Beertje Paddington smeert het altijd op zijn brood. Nu krijg je het in de vorm van oorsmeer.
0: Wat een gadverdamme.
1: Marmelade. Lady Marmalade.
3: 383.
4: Where's all my soul, sisters?

0: Maximum Summer.
1: 28 graden, 28 graden, 30 graden, 29 graden. Ja, de hele week ziet er op en top zomers uit in Nederland. Niet alleen buiten, zeker ook op je radio. Hier bij Q Music hoor je tot en met donderdagavond de beste zomerhits volgens jou. Afgelopen week heb je kunnen stemmen voor de top 500 van de zomer. En goed nieuws voor Kevin Leij, Pelle Kuik, Carla van der Meij en Vincent Das. Het zitten, wachten en wensen is voorbij, want hij is geëindigd op 381. Jullie favoriet, Jack Johnson.

380. I've been married a long time ago.

0: even een hoed erbij, toch? Maar dan kan deze ook wel.
1: What's up, y'all? It's Dasha. Grab your boots and it's time to dance.
0: Ja. Nummer 379 in de top 500 van de zomer. Austin.

0: de Mavericks. Nummer 378 in de top 500 van de zomer. Het slimste bedrijf. En ik hoop dat je met je collega's het hoofd een beetje weet koel te houden deze week. Nieuwe ronde, nieuwe week, ook nieuwe kansen natuurlijk in het slimste bedrijf van Nederland. Slechter dan afgelopen vrijdag kan het niet gaan. Wat hebben we de week slecht afgesloten, zeg. Helemaal onderaan het klassement, Hasmi uit Zoetermeer. Zij hielden 13 seconden over. Is de slechtste tijd so far in het slimste bedrijf van Nederland voor deze maand. Je krijgt, zoals je weet, en als je het niet weet, leg ik het bij deze uit. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En zoveel mogelijk tijd van die minuut over te houden. Dus alles boven die 13 seconden is al winst wat dat betreft. Even een opwarmertje voor zover het nodig is. Ik wil van je weten, welke track stond in de afgelopen 6 zomers stevast op nummer 1 in de top 500 van de zomer? Welke zomerhit was dat?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe! Geeft ruimte.
9: Hoor je dat?
10: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20

0: Sim.nl.
1: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we al!
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
10: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Op steeds meer plekken breekt de zon door. Het is maximaal 31 graden vanmiddag. Morgen wordt het nog iets warmer. Situatie op de weg, er zijn 36 files. Het slechts ben je af op de A76. Geleen richting Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, 25 minuten extra reistijd.
15: Wim van Helden.
14: Q-Music. Met alleen maar hete zomerhits. Het is de top 500 van de zomer.
15: Nummer 377.
16: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dr. Dre. Nummer 375 in de top 500 van de zomer. Minou.
1: Hoi.
0: Hoe is het bij jou op de zaak? Zijn er al veel collega's op vakantie?
1: Nee, valt mee. Eentje.
0: Eentje. Met hoeveel ben je er nog over?
1: We zijn nu met z'n vieren.
0: Oh, oké. Okay. Zou het zijn dat je nu zegt, nou, alleen.
1: Ja.
0: Kan natuurlijk dat je hele kleine zaak hebt. Kleine kledingwinkel. Maar dat valt mee. Ja. Kramers van Asten uit Weerten ga je voorspelen in het slimste bedrijf van Nederland. En ik heb je net een vraag gesteld over de lijst. Ja, liet je dat al 6 jaar, 6 zomers achter elkaar op nummer 1 staat in de top 500 van de zomer, is...
1: Summer Jam.
0: Ja, en of dat dit jaar dan nog steeds is, of dat het dan een 7e keer op rij wordt, dat weten we donderdagavond even voor 7 uur.
2: Het slimste bedrijf.
0: Je speelt namens Kramers van Asten uit Weert, zoals gezegd, een kledingwinkel en webshop.
1: Klopt.
0: Ben je ook nog naar Bospop geweest? Want ik zag allemaal hele leuke foto's en zo bij allerlei artiesten voorbij komen dat Bospop zo'n groot feest was.
1: Ja, klopt. Daar ben ik niet geweest. Nee.
0: Dus je hebt een beetje FOMO.
1: Nee, dat valt mee.
0: Valt mee. Je kent het wel. Je denkt, nou, de Bospop, dan laat ik even aan me voorbij gaan.
1: Ja, precies.
0: Oké. Je gaat de strijd aan in ieder geval met International Yacht Services uit Sassenheim. Zij hebben op dit moment de snelste tijd neergezet voor deze maand. 43 seconden hielden ze van een minuut over. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden dus. Dus als je 44 seconden overhoudt, dan zit je al in de safe zone. En dan maak je dus safe zone. En dan safe zone, kun je ook zeggen, maar safe zone, dat is geen goed woord. Ik corrigeer mezelf even, we zitten in het slimste bedrijf van Nederland. Kan geen fouten maken. Als je nou dit het snelste doet deze maand, krijg je ook nog de karaoke party speaker van Tempo Team. Kun je lekker meezingen met Summer Jam bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker.
0: Nou goed, als jullie er klaar voor zijn, dan ga ik de klok starten.
1: Ja, we zijn er klaar voor. Ja.
0: In welk land ligt de champagnestreek?
1: Frankrijk.
0: In welke maand gaat de zomertijd in?
1: Ja, maart.
0: Wie is de zanger van de Zeeuwse band Bluff?
1: Pas.
0: Tegen wie speelt Frankrijk morgen op het WK?
1: Spanje.
0: Hoe worden aardbeien ook wel genoemd?
1: Het antwoord van de heer Pascal Jacobsen.
0: Ja, maar het eerste gegeven antwoord telt. Aardbeien.
1: Aardbeien, pas.
0: Ander woord, nee. Bij welke temperatuur is het zomers warm?
1: 30.
0: Met wie zingt Shakira Die Die?
1: Hello, boy.
0: Hoe heet de bekende autoroute van Parijs naar Marseille?
1: Pas.
0: Maak het gezegde af. Zweten als een...
1: otter.
0: Dat deden jullie wel, denk ik, hè?
1: Nou,
0: wat slecht. Zweten als een otter. Je was even er warm met het spelletje van Domien. Verdubbel je sluis. Dan mag je later inderdaad nog. Maar hier geldt gewoon het eerste gegeven antwoord tel. Dus de zanger van de Zeeuwse band Bluff. Je zei pas. Je zat in de buurt. Ja. Het was Pascal. Jacob.
1: Ja.
0: Ja, dan hadden we nog aardbeien. Worden ook wel zomerkoninkjes genoemd.
1: Oh ja.
0: Bij 30 graden is het tropisch warm. Ik vroeg wanneer is het zomers warm. Dan is het 25 graden. De autoroute van Parijs naar Marseille. Dat is de Route du Soleil.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja, de rest had je dan wel goed. Champagne-streek, Frankrijk. Je twijfelde, maar wel goed. Hè? Het lijkt al zo lang geleden dat de zomertijd is ingegaan. Is eigenlijk ook wel zo. In maart gaat hij ieder jaar in. Frankrijk speelt op het WK tegen Spanje morgen. En daarna hebben we de halve finale van... dat is woensdag dan tussen Engeland en Argentinië. Burna Boy, Shakira had je goed. En zweet als een otter was de 5e. Ja, het zou je niet verbazen. Het is niet de beste tijd.
1: Nee, helaas.
0: Sterker nog, jullie hebben het nog slechter gedaan afgelopen vrijdag. Toen hielden ze 13 seconden over. Jullie slechts 10 seconden.
1: We dachten, het kan niet slechter, maar toch wel.
0: Kom wel. Is ook een prestatie.
1: Nou ja.
0: Bij deze, jullie krijgen van mij het slimste bedrijf van Nederland. Kaartspel, lekker blijven oefenen.
1: Ja, dankjewel.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland.
0: Q-Music. En de top 500 van de zomer gaat verder met...
2: nummer 374. Some

0: komt nog heel veel meer top 500 van de zomer aan. Deze bijvoorbeeld van Jimmy Cliff. Okans. En afgelopen vrijdag waren ze nog in Nederland in de Ziggo Dome. Zo. The Boys van 5.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt.

0: en focus op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
4: Bij

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
6: Kippie.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Goedemiddag, het is 2:00. Your Music News van nu.nl. Danny Vos.
19: Ja, goedemiddag. Een flinke klus. Dat is de grote brand bij een slagerij in Meppel in Drenthe. Dat zegt de veiligheidsregio bij de NOS.
20: Heel moeilijk om bij te komen. Het is het oud-centrum van Meppel, waar we nu over praten. Dus aan de achterzijde, daar kun je gewoon heel moeilijk bij komen. Dus daar zijn ze eigenlijk met man en macht om te zorgen dat daar water op het vuur komt.
19: Brand in die slager woedt sinds vanmorgen. Dak van het pand daar is inmiddels ook ingestort. Of er gewonden zijn, dat is niet bekend. In Rotterdam is de man bevrijd die dik 2 uur heeft vastgezeten in een vuilnis. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, zegt de veiligheidsregio. De man kwam tussen een klep in die wagen vast te zitten. Hij zou daar terecht zijn gekomen doordat een container werd geleegd en daar lag hij in te slapen. Dan naar Frankrijk. De grote bosbrand vlakbij Parijs is

0: mogelijk aangestoken. Een Franse minister zegt daar aanwijzingen voor te hebben. De brand bij Parijs verspreidt zich sinds gisteren snel. Honderden mensen zijn daar geëvacueerd. En bij Almere is een automobilist betrapt die wel heel veel haast had. Politie zag daar een auto met 212 km per uur over de A6 gaan. Nou, je mag daar 100, dus meer dan twee keer te hard. De automobilist is een rijbewijs kwijt en ook krijgt hij een hoge boete. Het weer nog van Weerplaza, op steeds meer plekken. De zon 26 tot 31 graden. Morgen kan het ietsje warmer worden nog.
1: Er staan 39 files, de twee langste hoor je nu. Op de A4B slechte af, dat is Amsterdam-Den Haag... tussen Rijsenhout en Nieuw-Vennep. Defecte vrachtwagen zorgt daarvoor 4 kilometer en een half uur vertraging. En op de A50, Os-Apeldoorn, tussen Renkum en Waterberg... 6 kilometer, 25 minuten. 1 flitser gemeld op de A58, Goes richting Bergen-op-Zoom, 146,5.
2: De Q Top 500 van de zomer.
3: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
2: Music.
3: Wim van Helden.
1: En je kent hem natuurlijk uit The Lion King van Hakuna Matata. Maar dit is die andere zomerhit van Jimmy Cliff. Reggae Night.
3: Q, Q Music. Q Music. Maximum summer. Q sounds better with you.
2: Nummer
3: 372.

100 van de zomer. Kangs en Cooking on Three Burners. Nou, als je zegt Cooking on Three Burners, dan zit je niet op een camping, maar op een glamping. Hè? Cooking on Three Burners, dat is echt luxe, hè? De meeste mensen zitten gewoon met één gaspitje. This Girl hoorde je zojuist in de top 500 van de zomer. Ja, en deze boyband mag dan 5 heten. Ze zetten afgelopen vrijdag nog de Ziggo Dome in Amsterdam op zijn kop. Ze staan er toch maar één keer in. Dus geniet ervan. Dit is 370.

0: Kijk, dat is nou weer zo fijn aan die top 500 van de zomer. Ik was Zout op de Border helemaal vergeten. Die zet ik nu weer in mijn playlist.
1: Ja, leuk dat die weer eens even voorbij komt. Hè? Ed Sheeran en Camila Cabello zojuist in de top 500 van de zomer. Nummer 369. Er zijn veel liedjes in de lijst die gaan over echt bestaande plekken. Copacabana van Barry Manilow bijvoorbeeld. Dat is een nachtclub in New York. Ushuaia op Ibiza van de Turfy Gang. Die komt nog voorbij. Ja, en deze zomerhit gaat ook over een club die echt bestaat. Met name bekend van Ibiza. Daar zit echt al tientallen jaren de Sunset Bar van het eiland. En door de speakers de bekende chill-out muziek. En altijd die zon zien zakken in de zee. Panorama uitzicht over de Middellandse Zee. En dat gebeurt allemaal in Café Del Mar. Dit is Energy 52.

0: Maximum Summer.
1: Kian die stuurt een appje via de Q-app. Wim, deze nummers zijn te leuk om ze te missen. Ja, zorg dat je niks mist, zou ik zeggen. We hebben er nog 366 te gaan in de top 500 van de zomer. Met zometeen de hofleverancier van de lijst. Hij staat met 13 zomerhits in de top 500 van de zomer. Wie denk je dat het is?
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
4: Kippie.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja, goed.
19: Dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Voor jij kunt besparen.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Het is zonnig, 26 tot maximaal 31 graden vanmiddag. Morgen wordt het nog iets warmer. Situatie op de weg, er zijn 39 files. De langste op de A76, Geleen richting Keulen, tussen Kunnenberg en Duitsland. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, half uur extra reistijd.
6: Wim van Helden.
5: En de hofleverancier van de top 500 van de zomer.
6: 366.
5: Het is een van zijn 13 keer dat hij in de lijst voorbij komt. Dit is Enrique Iglesias.

0: Top 500 van de zomer.
1: Samen met Sivelle Franklin. Je kon geen schuimparty bezoeken. Of gewoon de lokale discotheek bezoeken. Zaterdagavond of je hoorde dit liedje wel. Dancehall Queen van Beanie Man en Sivelle Franklin. Met recht in de top 500 van de zomer. 365 staan ze dit jaar. Daarvoor de hofleverancier. Hij staat er 13 keer in. Enrique Iglesias met Taking Back My Love. Onder andere dus op nummer 366. Er werd een berichtje binnen van Mark.
2: Prima lijstjeshow vanaf het strand in Lido della Nazione in Italië.
1: Zo. Hey, maar dit ging snel. Dit klinkt niet alsof Mark voor het eerst is. Of hij is net als ik gewoon een beginnerscursus Italiaans aan het doen. Ja, als ik onderweg naar huis zit, hè, dan luister ik dus dat soort dingen. Heb ik dit aanstaan in de auto? Dan zit ik dat hardop na te zeggen.
3: Tot ziens.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.
4: Arrivederci. Arrivederci.
1: Ja, precies.
3: Ja.
1: Si.
4: Si.
1: Si.
4: Si.
1: Maar nu komt de mooiste. Die vind ik mooi.
3: Nee.
1: No.
4: No.
1: No. Weet je, met die handgebaren bij no. Nou, Mark is ook lekker bezig met Italiaans.
2: Prima lijstjeshow vanaf het strand in Lido della Nazione in Italië.
1: Nou, het zit ergens in de knieholte van de laars.
2: Lido della Nazione in Italië.
1: Ja, daar ligt hij dus aan het strand. Dit is het eerste woordje Frans voor de verandering van de Crystal Fighters. Top 500.

0: Nou, op dit soort dagen heb je twee kanten. Of je bent team Jim.
1: Wimpy, wat is het heet?
0: Of je bent team Kim.
2: Ja man, super lekker. Het is echt goed weer.
0: Nou, dan heb je eigenlijk twee keuzes. Of je blijft binnen, als dat kan voor je werk. Of je gaat lekker outside zoals George Michael. Top 5.

0: 500 van de zomer met Rolf Sanchez en Ben. Alleen je schrijft van Ven, hè? Net als bij de Benga Boys. Laatste nieuws krijgen ze meteen van Danny.
1: Ja, problemen al de hele dag in Meppel.
2: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit.
1: Ja, vertel zometeen ook nog even wat er dan aan de hand is daar.
0: Ja, en de lijst gaat verder met J-Lo.

0: En David Guetta is nooit ver weg.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
13: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Het is big sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
16: iWish. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Joe! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: 50 verfzaken.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify. Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 4:15 in de Q-middagshow.
4: Verdubbel je salaris.
5: In 1 minuut.
4: Jij verdubbelt jouw salaris!
3: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
6: Q sounds better with you.
7: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
8: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
9: Kippie.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Goedemiddag, 3 uur, Q-Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos.
16: Ja, goedemiddag. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Dat meldt de KNVB. Dieperink was 38 jaar. Hij was bijna 10 jaar scheidsrechter in de Eredivisie. Deze zomer zou hij ook meegaan naar het WK-voetbal. Maar de FIFA draaide dat terug. Omdat werd onderzocht of Dieperink betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar bleek geen bewijs voor te zijn. De grote brand in Meppel, in Drenthe, gaat nog urenlang voor problemen zorgen. Dat denkt de veiligheidsregio. Het vuur woedt bij een slagerij in het centrum en er komt veel rook vrij. En deze jongen die merkte al snel dat er iets mis was.
17: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, de tv viel uit. En toen ging ik eerst naar buiten, toen stond er nog geen brandweer, zeg maar. En toen zag ik een dikke steekvlam bij de Lantinga, slager. En nu sta ik hier al 1,5 uur te kijken, ja.
16: Zoals door Robert de Drenthe, de brand zorgt ook voor veel schade. Het dak van die slagerij is ingestort. Er is gisteren een zwaar ongeluk gebeurd bij de Tour de France. Dat was niet op beeld te zien, maar wordt nu alsnog bekend. Net voor de wielrenners over de finish kwamen, is een persauto per ongeluk de dranghekken ingereden. 8 mensen in het publiek zijn erbij gewond geraakt. 1 van hen is zwaar gewond. Het ging mogelijk mis doordat de bestuurder van die persauto onwel werd. En weer een hittegolf. De 3e regionale hittegolf van deze zomer is nu een feit. In Geelse Rijen in Brabant werd vandaag een temperatuur van dik 25 graden gemeten. De afgelopen dagen was het daar al tropisch warm. Er is vandaag op nog meer plekken kans op zo'n regionale hittegolf.
15: Misschien een leuk idee om de top 500 van de zomer uit te zenden.
16: Ach, laten we dat eens doen. Want warm, dat is het. 26 tot 31 graden, ook veel zon dus. En morgen dan kan het zelfs nog een paar graden warmer worden.
15: Er staan 46 files in Nederland. De langste 2, A76, Geleen richting Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland, daar is de weg dicht. 8 kilometer, 3 kwartier. En de A4, Rotterdam-Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Delft in verband met een ongeluk. 4 kilometer, bijna een half uur. Flitsers op de A9, Alkmaar richting Haarlem, 56,6. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Opletten bij 5,9.
3: De Q Top 500 van de zomer.
18: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
3: Q Music.
18: Wim van Helden.
15: Zometeen gaan we terug naar het WK van 1998.

0: Pitbull, de Q top 500 van de zomer.
1: Nummer 360, Dance Again hoorde je. Ja, ik had het net over het FIFA-anthem van 1998. Nu worden we natuurlijk elke dag doodgegooid bij elke wedstrijd op het WK. En natuurlijk ook op de radio, in de top 40. Het is overal, in Spotify staat het één. De track van Shakira en Burna Boy, Die Die. Dat is het anthem van 2026. Het FIFA-anthem van 1998. Ja, dit is even graven in je geheugen. 1998, toen deed Nederland ook mee met het WK-voetbal. Toen stranden we in de halve finale van het WK. We verloren van Brazilië en Brazilië eindigde uiteindelijk in de finale. Zij wonnen dan ook niet, trouwens, in de finale. Zij wonnen niet, want Frankrijk werd uiteindelijk wereldkampioen. Karma. Vonden we wel fijn. Het is toch fijner dan dat Brazilië had gewonnen natuurlijk. Hè? Onze tegenstander in de halve finale. Ja, het liedje wat daarbij hoort ga ik even één noot van laten horen. En dan ben ik benieuwd of dat je hem weet te herkennen. Welke zomerhit, welke WK-hit 1998 was dit ook alweer? Oké. Okay. Ja, veel trompetten, veel trompetten. Welke hit is dit? Je hoort hem zometeen helemaal in de top 500 van de zomer. Na 300.

0: Rosetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ja, en welke zomerhit, welke WK-hit is dit nou toch?
1: Volgens mij is dat Carnaval de Paris. Geen idee van wie.
0: Hey, dat is deze. Dario G met Carnaval de Paris. En dit is het hitje wat ik zoek. Ja, wel allemaal van die gezellige trompet en zo erin. Dus het zit wel in dezelfde hoek. Was trouwens ook in 1998 zo'n hit, maar is niet de WK-hit die ik zoek. Jibbe.
2: Brazil.
0: La la la la la. Nou, je zit er wel lekker qua tijd. De Banger Boys, Brazil, inderdaad ook rond die tijd in hit geweest. Was geen WK-hit. Margot.
3: Volgens mij is het sowieso Ricky Martin met...
0: Ja, met wat dan?
4: Hallo Wim. Volgens mij is het nummer van het WK uit 1998
0: nou.
4: Van Ricky Martin.
5: Volgens mij is dit Ricky Martin met Copa de la Vida. Echt, die hoor je zo weinig, maar ik vind dat zo een leuk liedje. Dus ja, kom maar door hoor.
0: Ja, en nu hoor je hem hè, de trompetten. De die-die van 1998.

0: Er komt nog veel meer top 500 van de zomer aan. Zometeen Gloria Estefan en ook hoor je Klankcarousel.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten. 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
3: Mama.
2: Niet mee zijn. Kies wel stranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Yeah!
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
10: Q-Music The Party.
11: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meffeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
10: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
12: Q-Music.
9: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Lekker zonnig, warm dagje, maximaal 31 graden. Maar dan moet je wel helemaal naar het zuiden toe. Tenminste, hier vanuit Amsterdam is het helemaal naar het zuiden. Maar als je er zit, is het helemaal niet zoveel natuurlijk. Morgen nog iets warmer. Met mensen die in Amsterdam zitten, hè, als die komen de A10 niet af. Mijn excuses. Situatie voor de weg. 62 files. De langste op de A76. Dat is Geleen richting Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland. De weg is daar dicht. Zorgt voor 8 kilometer. 40 minuten extra reistijd.
14: Wim van Helden.
11: We know speak Americano. In de top 500 van de zomer. Yeah.

0: bedrijf. Wat een Marco die op het strand aan het luisteren is van...
1: De Lido della Nazione in Italië.
0: Lido della Nazione in Italië. Si, si, si, si. Ja, en Rijtse stuurt net dit. Die luistert in de VS naar de top 500 van de summer.
2: Wim, hier Pim uit Florida. Wij gaan rijden nu lekker naar Key Largo via de Everglades. En we genieten heerlijk van Q-Music. Later!
0: Yo! Ja, we tikken echt alles aan. Ook leuk om van je te horen waar je luistert, hoe je luistert. Tot donderdagavond 7 uur is dit de top 500 van de zomer.

Kian hier. Ik heb gestemd voor de Kian Top 500 van de zomer. Met nu een nummer wat eigenlijk heel erg goed past als je in een cabrio rijdt. Dak open, het armpje lekker naar buiten. Hoe heerlijk kun je het hebben? En dan heb ik het over Klankeroezel met Sonnentans. Ja, eigenlijk als ik dat nummer hoor, moet ik alleen maar daaraan denken. Hoe heerlijk kan het zijn eigenlijk?

Ja, ze zijn gelijkwaardig op vele fronten. Maar op het scoren van zomerhits dan weer niet. Beyoncé moet het doen met 3 noteringen in de top 500 van de zomer. Shakira staat 9 keer in de lijst met haar heupen te schudden. 1 keer samen met Beyoncé. Al 16 edities op rij doen ze het met dit liedje. Dit staat al 16 edities in de lijst. Beautiful Liar, geen woord aan gelogen. Nummer 351. En de top 500 van de zomer is echt overal. Stijn die app net via de Q-app. Ik luister gezellig mee vanaf kantoor in Barcelona. En Marjan die zegt, wij luisteren naar de Q-top 500. In de auto, weer onderweg naar huis van een lang weekend weg in Zeeland.

0: nummer 350. Zometeen gaat de lijst verder met Domien. En natuurlijk ook jouw kans om je salaris te verdubbelen om 4:15. Verdubbel je salaris in 1 minuut. En 1 van de 10 vragen krijg je bij deze cadeau. Vandaag geef ik vraag 4 weg.
1: Luister goed. Luid, van welke rapper is de zomerhit Candy Shop?
0: Of je die hoort bij Domien, dat weet ik eigenlijk.
1: Denk het wel.
0: Ja, denk het ook wel. Ja, daar is over nagedacht. Verder hoor je ook Boney M.

0: en deze van DJ Nia.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
5: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
6: Kippie.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
19: Sloopmelk.
18: Mona?
19: Ja, ook sloopmelk.
18: Milner?
19: Sloopmelk.
18: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
19: Sloopmelk.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
23: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: Hallo, Odido hier.
0: We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug.

0: extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
4: Wauw.
6: 4 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
7: Goedemiddag. Ga zuinig met je drinkwater om. Die oproep doen waterbedrijven in ons land. Door de langdurige hitte en droogte worden steeds meer maatregelen genomen. Bijvoorbeeld in Brabant. Daar mag in een groot deel van de provincie vanaf morgen geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. Er is nog geen watertekort, maar we moeten wel zuinig zijn, zeggen bedrijven. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Dat meldt de KNVB. Dieperink was 38 jaar en bijna 10 jaar scheidsrechter in de Eredivisie. Deze zomer zou hij ook meegaan naar het WK. Maar de FIFA draaide dat terug, omdat werd onderzocht of Dieperink betrokken was bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar bleek geen bewijs voor te zijn. De grote bosbrand bij Parijs is mogelijk aangestoken. Dat denken de autoriteiten daar. Er zijn namelijk meerdere brandhaarden tegelijkertijd. Het kan nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat het vuur helemaal uit is. Honderden mensen zijn geëvacueerd. En bij Almere is een automobilist betrapt die wel heel veel haast had. Politie zag daar een auto met 212 km per uur over de A6 gaan. Je mag daar 100, dus meer dan 2 keer zo hard. Automobilist is zijn rijbewijs kwijt en ook kreeg hij een hoge boete. Nog het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Het is 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En morgen wordt het nog iets warmer.
8: De korte broek, die kan wel aan.
6: Jo verkeer van Flitsmeister met op dit moment 75 files. Vertragingen langer dan 35 minuten op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen het Liemersaquaduct en Rijswijk Centrum 16 kilometer, 40 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velzen. Door wegwerkzaamheden wordt het verkeer omgeleid 7 kilometer, 36 minuten. En 39 minuten op de A76 Geleen richting Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland 8 kilometer. Weg is daar afgesloten.
9: De Q Top 500 van de zomer.
10: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
9: Q Music.
10: Domien Verschuren.
6: Anton, goedemiddag.

0: voor Sunny. De Q Top 500 van de zomer.
1: Van de zomer.
0: Lekker ook hoor. Het weerbericht van Nathalie net weer hoort. 23 graden in het noorden, 31 graden in het zuiden en morgen nog iets warmer. Dan weet je, dit is de perfecte week voor de Q-Top 500 van de zomer. Anton, goedemiddag.
2: Hi.
0: Het is vandaag 13 juli 2026.

0: is geen normale Q-middagshow deze week. Dat hebben we vorige week natuurlijk ook groots aangekondigd. Het is echt een Q-top 500 van de zomer. Maar ik wil hier toch heel even bij stilstaan.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Dankjewel, dankjewel. We hebben het gered. Er is één jaar voorbij. En dat is echt een enorme overwinning. Dat kun je aan iedereen vragen die een baby een jaar lang in leven heeft weten te houden.
1: Hoe is het met de wallen?
0: Het is, nou ja, je kunt ze zien hangen. Het heeft ook te maken met het grote feest van gisteren. Zowel Boris als ik, we hadden een kater vanmorgen.
1: Toch weer om 4 uur wakker.
0: Nee, we hebben gisteren met familie hebben het allemaal gevierd. En ik zei het vandaag ook op Instagram. Ik heb het vaderschap nooit begrepen totdat het moment daar was dat ik vader werd. Ik begreep ook nooit waarom mensen, die dus al vader waren in mijn omgeving, zo enorm druk deden over de eerste verjaardag van het kindje. Mm. Ik dacht, wat maakt dat nou uit? Het kindje in kwestie heeft het helemaal niet door. Maar de ouders wel.
1: Ja, en het was mijn feestdag.
0: Gigantische feestdag gisteren. Al zijn neven en nichten waren op visite. Hij heeft ongelooflijk veel cadeaus gekregen. En vanmorgen was dus echt zijn verjaardagsochtend. Dus we hebben dit lied voor hem gezongen. En daar blijft het ook bij. Want hij heeft natuurlijk geen flauw idee. Je doet het echt alleen voor papa en mama. Maar ik ben zo blij dat we dit gered hebben. Maar ik ben gewoon heel trots dat het gelukt is op een of andere manier. Want ja, het is toch wel wat een baby krijgen en dan een jaar lang verzorgen.
1: Nou, het eerste jaar is het moeilijkst.
0: Dat zegt iedereen en ik hou me daar echt aan vast. Ik wil ook niet anders horen. Ik wil niet horen dat mensen nu gaan zeggen, nee hoor, het wordt nog veel zwaarder. Ik wil het niet weten. Vandaag is een grote feestdag.
1: Nou, lekker van genieten. Ja. Ik heb trouwens zometeen, ja, ik heb ook een klein cadeautje voor je. Nou ja, voor Boris. Maar misschien is het leuk als jij het uitpakt.
0: Oh, vind ik heel leuk. Zometeen in het programma.
1: Ja, zometeen.
0: Oké. Okay. Draai ik even Ginger Ninja Sunshine.

0: vorige week hebben gehad over de meest leefbare stad ter wereld, geloof ik?
1: Stockholm.
0: Nee, Kopenhagen.
1: Oh, Kopenhagen, bijna.
0: Toch, Kopenhagen, ja. En ik draai nu Ginger Ninja met Sunshine. En ik heb vorige week geroepen, nee, ik ben nog nooit in Kopenhagen geweest.
1: Huh?
0: Ik heb deze band gezien in Kopenhagen.
1: Oh,
0: ja,
1: oh!
0: Ik ben het gewoon helemaal vergeten.
1: Dat was een goed concert.
0: Nou, deze gasten hebben nooit meer echt een deuk in een pakje boter geslagen. Ze hebben één hitje gehad, dat was Sunshine. En dit was 2010, dus we praten over 16 jaar geleden. En ik werd, dat gebeurde toen nog, sporadisch door de platenmaatschappij, het label van Ginger Ninja, werd ik uitgenodigd om ze live te gaan zien in Kopenhagen. Dus alles geregeld. De vlucht, de taxi, het eten, het drinken. Ja, echt met de Deense Universal volgens mij om tafel. Sony Music was het, geloof ik. Dus dan samen eten met de Bobo's en dan naar dat concert. Maar inderdaad, ja, concert zelf is vrij weinig blijven hangen, moet ik zeggen. Maar ze staan dus wel, ja, ze wel een soort van de tand destijds doorstaan. Maar
1: ook als zo kut als dan dit nummer gelijk in het begin doen, dan moet je dat hele concert nog.
0: Ja,
1: leuk zo gehad.
0: Wij zijn die band van Sunshine en dan nog een paar. Ja, ik vond hun album wel geinig, maar ik heb er weinig van onthouden. Ginger Ninja 247 Sunshine in de Q-top 500 van de zomer.
2: Hey Domien, gefeliciteerd met je zoontje.
0: Dankjewel Tom en ik zeg ook dankjewel tegen heel veel andere Q-luisteraars. Stephanie en Joyce en Luna en Tineke. En nou, ik zie vooral veel vrouwen die mij feliciteren met mijn geboorte. Heel erg lief, dankjewel.
1: Gaan we een ijstok hebben zeggen. Nou, kijk, ik heb hier iets leuks.
0: Ik hoor, het is helemaal ASMR dit wat we aan het doen zijn.
1: Kijk, alsjeblieft. Dit is dus voor Boris. Ja. Maar ik vind het toch leuk als jij het dan uitpakt. Want ik denk dat Boris het nog niet helemaal begrijpt.
0: Niet helemaal begrijpt. Het is ingepakt in neutraal bruin papier.
1: Ja, ik denk ik moet neutraal houden.
0: En het zit iets kunststofferigs zit erin.
1: Vind je het strikje ook leuk, waar ik erop had gevat?
0: Strikje vind ik heel leuk, ja. Hoezo, waarom?
1: Nou, daar heb ik heel veel moeite in gestopt.
0: Oké, okay, nou dat zie je dan.
1: Met zo'n schaar, weet je wel, dat je wel zo'n kringeltje in komt.
0: Dat is een mooi basisschoolproject. Dat is inderdaad ik doe het hartstikke leuk. Ik maak het open.
1: Ja.
0: Ach! Dit is leuk. Ja, dit is natuurlijk geweldig.
1: Ja, dit is leuk.
0: Dit is, denk ik, een bananentrommeltje.
1: Nou, dat klopt,
0: toch?
1: Ja, dan dat hij niet induikt, dat hij niet bruin wordt.
0: Ach, er zit ook een banaan in. Ja, ik zie hier wel eens collega's mee. Ik vind dit zo waanzinnig handig. Mm. Dan kun je dus inderdaad een banaantje van huis meenemen naar bijvoorbeeld je werk.
1: Ja.
0: En dan wordt hij inderdaad niet beurs.
1: Ja.
0: Maar dit is natuurlijk gebaseerd op...
1: De hit van Boris.

0: Vind ik heel leuk als ik dan met hem op pad ga. Dan kan ik hier zijn banaantje doen.
1: Ja, en als hij straks naar school gaat natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Over 4 jaar.
0: 3 jaar.
1: Oh, 3 jaar.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik tel de dagen af hoor. Dat kan je wel. Hey, lief Anton, dankjewel.
1: Ja, leuk.
0: Ik ga nu weer stiekem inpakken. Dan mag ik het, morgen mag ik het weer openscheuren. Dat vind jij eigenlijk het vetste aan een cadeau.
1: Heel benieuwd. Ja.
0: Het is zomer in Nederland. En dat vieren wij met de Q Top 500 van de zomer. Turfy Game.

0: Muziek voor de jeugd.
1: Ja, toch? Ja, wat een hit. Poppen we een pil.
0: Turfy Gang. Ja. Met Russo en Ushuaia van vorig jaar, dit jaar in 20 plekken gezakt. 245 in de Q-top 500 van de zomer. Welke zomersplaatje? Laten we wel mee.
1: Ja, maar ze wil naar Ibiza. Dat is toch met gewoon zonder thee?
0: Echt, alsjeblieft. Ik krijg er echt een hele nare kippenvel op mijn rug.
1: Gewoon wil.
0: Ze wil alleen naar Ibiza.
1: Ja, dat klopt toch niet?
0: Fout, lieve mensen. Als je zegt hij wil of zij wil, dat is fout. Dat is fout! We gaan naar het nieuws. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Duizenden voetbalfans in Amerika en Mexico kwamen samen voor een bijzonder wereldrecord.
0: En Dante Thomas komt eraan. Miss California, hoor je zo. She's Miss California.
3: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier. Get ready for the OG. All y'all
4: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Wow, wow.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
18: ANWB en gaan. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
23: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
24: Toe aan een last-minute zomerbreak?
0: Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit en weer verder.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
27: Anders schrijf je mis.
28: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
29: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
30: Ah, oh, nee.
29: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Q-top 500 van de zomer. Die gaat zometeen verder met Dante Thomas. Miss California, ook Lost Frequencies en Counting Crows komen eraan. Eerste blik op de weg door Flitsmeister. Onderweg naar de 500 kilometer file deze maandagmiddag. Vertragingen langer dan 35 minuten op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp door een ongeluk 8 kilometer, 1 uur en 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemersaquaduct en Rijswijk Centrum. Daar staat een auto met pech, 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Rijnsweerd en Nieuwegein. 9 kilometer, 38 minuten. En de A28 is de laatste. Utrecht-Amersfoort tussen Utrecht Science Park en Soesterberg. 7 kilometer met 40 minuten vertraging.
3: Ah, lekker zonnig vandaag hoor. 23 graden in het noorden, 31 in het zuiden. Morgen wordt het nog een tikkie warmer.
4: Oh, de korte broek, die kan wel aan.
2: Nathalie heeft het laatste nieuws.
5: Goedemiddag. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag bijvoorbeeld vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. De vermiste shorttracker Sven Roes is terug in ons land. Hij was eind vorige maand opeens vermist. Zijn auto werd op Schiphol gevonden en het bleek dat hij in het buitenland zat. Inmiddels is Roes dus weer thuis en heeft een bericht gedeeld op zijn social media. Hij schrijft onder meer dat hij jarenlang droomde van Olympisch goud, maar dat zijn lichaam hem tegenwerkte. Hij schaamt zich voor wat er is gebeurd en wil hulp gaan zoeken.
2: Wauw, toch? Wauw, wauw, wauw. Alles in dit verhaal is wauw.
3: Ja, ja nee, goed, wel goed dat hij nu dit heeft gedaan natuurlijk. Dat hij dit zo heeft toegelicht.
2: Ik vind het dus wel stoer. En ja. Het is een beetje onhandig misschien. Maar als je dus... Kijk, ik heb de Olympische Spelen van heel dichtbij mogen meemaken dankzij Q Music. Dankzij het meereizen met Team NL naar Parijs 2 jaar geleden. En ik ben allesbehalve een Olympische sporter. Maar de mensen die ik daar heb gesproken samen met Mattie, die zeggen allemaal hetzelfde. Je zet alles in het teken van die medaille. En niks is goed genoeg behalve de gouden plak. En als je lichaam dan tegenwerkt en tegelijkertijd dus je hoofd niet meekomt in dat... die teleurstelling van je lichaam, dan begrijp ik echt dat je geen enkele andere uitweg ziet dan vluchten. Mm. Ik moet hier weg. Ik stel mensen teleur, mijn coach, mijn team. Er zitten misschien ook wel sponsoren aan verbonden. Ja, ik snap echt dat dit op een gegeven moment te veel wordt. En tuurlijk, je kunt dan denken, is dit dan helemaal de juiste uitweg? Nou, ik denk dat dat niet zo is. En dat zegt hij natuurlijk ook. Hij gaat hulp zoeken. Ik denk dat dat een heel goed teken is. Maar ik begrijp helemaal dat deze jongen zo erg gek werd van zijn eigen gedachten, dat hij dacht, ik moet hier weg. Ja.
5: Iets anders, maak je wel eens gebruik van een deelfiets. Zorg dan wel dat je die goed parkeert. Alleen al in en rond Utrecht mogen tientallen mensen er geen gebruik meer van maken, omdat ze zich niet aan de parkeerregels hebben gehouden, schrijft RTV Utrecht. De mensen zijn geblokkeerd op de app van die deelfietsen. Ze zijn betrapt doordat de fietsen zijn uitgerust met locatietechnologie.
2: Is ook echt irritant. Ik vind die fietsen geweldig en een hele goede uitkomst voor heel veel mensen, maar zet ze even netjes neer. Er zijn gewoon duidelijk aangegeven parkeervakken en dan heeft niemand er last van, struikelt niemand het erover.
5: En de afgelopen weken staan Amerika en Mexico al volledig in het teken van voetbal. Natuurlijk een van de gastlanden van het WK, hè. Maar nu kwamen duizenden mensen voor iets heel anders die kant op. Wat ook wel eigenlijk met voetbal te maken heeft. En dat was om het wereldrecord voetbalplaatjes ruilen te breken. Jong of oud, 8 uur lang werd er geruild. En deze mensen hadden het wel leuk.
6: It's like exciting being a part of a world record.
7: Everybody, whether they're 7 years old or 70 years old, is passionate.
8: It's awesome.
5: Ja, bij het vorige record werden bijna 2600 plaatjes geruild. Dat is verbroken, alleen het exacte aantal dat wordt later gemeld.
2: Oeh, spannend.
9: Zometeen verdubbel je salaris.
10: In 1 minuut.
11: Hallo, ik ben Marit, 45 jaar, ik woon in Geffen. Ik ben opdrachtenmanager van beroep.
9: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15. De Q Top 500 van de zomer.
12: Maximum Summer.
9: Summer.
12: Q Music. 344.

3.44, Dante Thomas en Pras Michel. Miss California in één plek hoger, 3.43. Lost Frequencies, Yannick Divi en Reality. Ja, deze week gewoon tijdens de Q-top 500 van de zomer... verdubbel je salaris om 16:45. Het is de laatste week voordat de middagshow op vakantie gaat. Vanaf volgende week zitten Tom en Bram op deze plek. Dat is wel heel leuk. Het zou fijn zijn als we ergens deze week een salaris verdubbelen. En hoe kan het nou beter de week beginnen dan met een verdubbeling op maandag? Zometeen speel ik met Mark naar Counting Crows en Bluff.

0: Counting Crows en Bluff. Holiday in Spain, 3.42 in de Q-top 500 van de zomer.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: 4:15, Mark, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hey, welkom in jouw arena.
3: Dank u wel.
0: Mark, je komt uit Geffen.
3: Ja.
0: Is daar nog steeds ieder jaar het legendarische festival Even naar Geffen?
3: Juist, wereldberoemd in Brabant.
0: Ja, wereldberoemd in Brabant. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Ik had vroeger een collega bij de vorige radiozender waar ik werkte. En die kwam uit Geffen. En die raakte niet uitgepraat over het evenement Even naar Geffen.
3: Ja, supermooi. Bij ons dorp naast ons heeft Rondje Nuland en we hebben Even naar Geffen.
4: Wat gebeurt dan op Even naar Geffen?
3: Ja, allemaal stands, supergezellig. Ja. Kom maar een keer langs.
4: Oh, nou, wanneer is het?
0: 6 september.
3: Ja, binnenkort.
0: 6 september.
4: Dat weet je uit je hoofd?
0: Ja, weet ik uit mijn hoofd.
4: 6 september?
0: 6 september is er weer Even naar Geffen. Ja, ja.
4: 6 september, nou, we zijn erbij hoor.
3: Mark,
0: je bent opdrachtmanager bij Schedule.
3: Ja.
0: En nou is de Schedule, denk ik, ook een heel bekende naam, toch? Voor mensen die kinderen op school hebben.
3: Nou, niet voor de kinderen, maar wel voor de roostermakers.
0: Oh, het staat niet op het rooster zelf dat het gemaakt is met Schedule?
3: Nee. Vooral in het voortgezet onderwijs kijken kinderen op SOM Today of Magister. En het rooster wordt dan gemaakt met willen van Schedule.
0: Want dat is wat jullie doen. Jullie maken de schoolroosters.
3: Wij maken de school gelukkig door een roosterapplicatie voor ze te geven.
0: Ja, precies. Jullie zitten niet zelf te bepalen wanneer biologie gegeven wordt en wanneer natuurkunde. Dat doen de scholen. Nee. Maar dankzij jullie toe wordt het allemaal wel netjes in vakjes gezet.
3: Juist. Helemaal goed.
0: Wat verdien jij per maand, Mark, als opdrachtmanager?
3: 3.071 euro netto.
0: 3.071, ik maak er 3.100 van, is dat goed?
3: Ja, dat is zeker goed.
0: Dat dacht ik al. En je bent zelf, voor hoeveel uur is dat, 3.100 euro?
3: 40 uur.
0: En je bent zelf 45 jaar jong.
3: Juist.
0: Mark, luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus, de klok staat op 1 minuut. Dat zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 3.100 euro. Je mag maximaal 2 gevaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord, want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Altijd mooi.
0: Ben je klaar voor?
3: Ja, zo moet, hè.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Hoeveel kleuren heeft een raketijsje?
3: Pas.
0: Van welk lichaamsdeel zijn de iris en de pupillen onderdeel?
3: Oog.
0: Hoeveel is 114 gedeeld door 2?
3: 114 gedeeld door 2?
0: Ja.
3: 57.
0: Van welke rapper is de zomerhit Candy Shop?
3: 50 Cent.
0: In welk continent ligt Marokko?
3: Afrika.
0: Met welke sport won Pieter van de Hogeband Olympisch goud?
3: Zwemmen.
0: Bij welk spel moet je je handen en voeten op ronde gekleurde vakken zetten?
3: Twister.
0: Welke acteur speelt de hoofdrol in de Mission Impossible serie?
3: De film. Tom Cruise.
0: Dat is de officiële...
3: Het antwoord was 3 kleuren.
0: Ja, natuurlijk. Wat is de officiële munteenheid van Curaçao?
3: Oeh.
0: Mag je passen.
3: Pas.
0: Wie schilderde het schilderij De Schreeuw? Je laatste vraag, je hebt er nog 2. De officiële munteenheid van Curaçao, het schilderij De Schreeuw.
3: Edward Munch.
0: Dat is goed. En de officiële munteenheid van Curaçao? Nu zeg.
3: Net te laat.
0: Ja, en ik ga het nog pijnlijker maken, want het is gewoon de gulden.
3: Ja, dat dacht ik al, maar ik durf het niet zeker te zeggen. De Caribische gulden.
0: Is de officiële munteenheid van Curaçao. Mark, ik durf wel te zeggen dat zowel Anton als ik, wij dachten allebei dat hier een verdubbeling aankwam.
4: Ja?
3: Ja, ik had me nog 3 seconden gegeven.
0: Zo spel je het. Het is niet een verdubbeling in salaris in 63 seconden. Mark, je hebt het hoe dan ook echt geweldig gedaan. 9 vragen goed, keer 10 euro. Je krijgt 90 euro cash van Q-Music Tempo Team. Het is niet gedroomde 3.100 euro.
3: Ja, helaas, maar wel hartstikke mooi meegenomen. En jij nog een hele fijne dag met Boris in ieder geval.
0: Nou, dat is heel lief, Mark. Dankjewel. Ik wil je ook bedanken voor het meespelen. Ik wens jou een hele mooie maandag.
3: Dat komt helemaal goed. Dankjewel.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app. 341.

0: Sjap. En de voorspelling met Mark verdubbelde je salaris in 1 minuut. Hij kwam tot en met vraag 9. Ging helaas net nat op de laatste vraag. Wat de officiële munteenheid is van Curaçao. Hij kwam niet op het, antwoord gulden. Durfde niet te geven. En daarmee won hij niet 3100 euro. Wel 90 euro cash. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Dat kan via qmusic.nl of via de Qmusic app. Onderweg naar 5 uur. Het laatste nieuws. Zometeen van Nathalie.
1: Goedemiddag. De derde regionale hittegolf van deze zomer is een feit. En ik praat je zo er helemaal over bij.
0: En die hittegolf die vier je met de Q-top 500 van de zomer. Met sexy.

0: Zometeen meer.
1: Q, top 500 van de zomer.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
17: Hier, moet je opletten.
16: Chocomel?
18: Sloopmelk.
16: Mona?
18: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
18: Sloopmelk.
16: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
18: Sloopmelk.
19: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
20: Ja, laatste kans.
19: Nog één keer brullende motoren.
20: Ja, goed.
19: Dit mag je niet missen.
20: Oh.
19: Daar moet je bij zijn.
20: Naar binnen.
19: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
20: Ja.
19: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Woehoe!
23: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag.
22: Woehoe!
23: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Ik kom...

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade.

0: het uit bij een slagerij in het centrum. En er kwam ook veel rook vrij. Buurtbewoners wisten niet wat hen overkwam.
1: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit. En toen ging ik eerst naar buiten en toen zag ik dikke steekvlam.
2: Toen zag ik in één keer die vreselijke rookpluim. Dat klopt, maar toen hoorde ik dus de brandweer. Er staat toch alleen maar gek te kijken. Als het zo uit de klauwen gaat lopen, kun je wel zeggen.
0: Als het horen bij RTV Drenthe, huizen en bedrijven in de buurt werden uit voorzorg ontruimd. En het is nog niet bekend wanneer mensen weer terug kunnen. Ga zuinig met je drinkwater om. Die oproep doen waterbedrijven in ons land. Door de langdurige droogte worden steeds meer maatregelen genomen. Bijvoorbeeld in Brabant. Daar mag in een groot deel van de provincie vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. Er is nog geen watertekort, maar we moeten wel zuinig zijn, zeggen bedrijven. Amerika laat opnieuw geen schepen meer door de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute voor olieschepen. Dat meldt president Trump op zijn socials. Betekent dat Iraanse schepen niet meer in of uit mogen. Andere landen kunnen volgens Trump wel door de straat. En weer een hittegolf. De derde regionale hittegolf van deze zomer is een feit. Ja, in Geelse Rij in Brabant werd vandaag een temperatuur van 25,4 graden gemeten. En de afgelopen dagen was het daar al tropisch warm. Daarmee door naar het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Het is 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Morgen wordt het nog ietsje warmer.
3: Ja, de korte broek die kan wel aan.
4: Jouw verkeer van Flitsmeister. 82 files op dit moment. Totale lengte 530 kilometer. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A2 Maarsen Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Everding op de parallelbaan is de verbindingsweg dicht. 11 kilometer, 34 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Rijswijk Centrum en Zoeterwoude-Dorp 12 kilometer. Vertraging daar 1,5 uur. Veel sterkte. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen het Limes-Aquaduct en Rijswijk Centrum. Daar 16 kilometer met 1,5 uur. De laatste is de A76. Geleen richting Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland. Daar is de weg dicht. 8 kilometer met een vertraging van 36 minuten. Het is maandagmiddag, eerste werkdag zit erop. Laptop dicht, machines uit, lekker naar huis.
5: Klaar met je werk.
6: Oké,
5: let's go.
6: De Q Top 500 van de zomer.
7: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
6: Q Music.
7: Domien Verschuren.
4: Anton, goedemiddag.
8: Hi, hi.
4: Alleen maar hete hits. 500 stuks op een rij met Douwe Bob na 50 Cent Candy Shop.
7: Summer, Q sounds better with you. 340.

0: Shop in de Q-top 500 van de zomer op 340.
1: Gezellig.
2: En dit was Kimberly Wondergem.
0: Het is er 7 minuten over 5. Goedemiddag. Je luistert naar de 500 heetste hits samengesteld door jou. Jacob is erbij. Wat een geweldige Q-top 500 met zomershit. Steven en Jacob luisteren gezellig mee vanuit kantoor, laat hij weten, in Amsterdam. Anne Brecht die luistert mee vanuit Friesland, stuurt ze. En Guus die stuurt Anton. Vandaag eten wij hutspot. Ja. Wij wonen op Kreta, ondertussen al maanden zomer hier en warm. Maar we vinden jouw plan voor hutspot wel lekker zo in de zomer.
2: Nou, zie je, zijn alvast een beetje aan het voorgloeien voor morgen natuurlijk.
3: Domien.
0: Ja.
3: Anton.
0: Ja.
3: Hoe is het?
0: Voor de mensen die het hebben gemist. En morgen gaat het weer gebeuren, het grote Q-middagshow Hutspot Diner. Het is inmiddels traditie, vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan. Mm. Toen moest jij mij nog een klein beetje overtuigen van het feit dat Hutspot in de zomer een goed idee was.
2: Ja, mussen vallen dood van dak en Hutspot wordt alleen maar lekkerder.
0: Daar hebben wij al vaker gezegd, het is de laatste week voor de zomervakantie. Ook Mattie en Marieke die gaan na deze week op vakantie. Komen dan wel weer met z'n tweeën terug trouwens. Dan maken ze nog 3 weken de ochtendshow tezamen. Wij zijn ook even een paar weken weg, een weekje of 4. Maar het leek mij wel leuk om dan in die laatste week nog een keer het hutspot-diner te gaan doen.
2: Ja, ik heb er zo'n zin in.
0: Morgen is de dag. Het ziet er ook echt goed uit, hè, voor morgen. Het is vandaag prachtig weer, maar het wordt morgen nog veel beter.
2: Ja, we gaan er gewoon nog een paar graden bovenop doen. We gaan richting de 31 graden morgen hier, hoor.
0: Er zijn heel veel aanmeldingen binnengekomen. Het idee is dat we met een select clubje Q-Music middagshow-luisteraars hier hutspot gaan eten. Helemaal bereid door Anton Giep zelf. En morgen ook terug in de keuken, hè, sta je echt.
2: Nou, ik ben het hele weekend al bezig.
0: Ja,
2: jij lacht weer.
0: Maar nou ja, ik neem aan dat je gewoon veel hebt geschild en dat het morgen al mee. Ja, oké.
2: Het is niet altijd al klaar dat het nu al 3 dagen op het aanrecht staat te wachten.
0: In het zonnetje in die Tesla. Ik wil niet weten wat je morgen op gaat doen dan. Het wordt morgen allemaal echt vers bereid. Onder andere Jolmer is erbij. Anne, Amber, die hebben allemaal uitgenodigd de afgelopen dagen. Wil je erbij zijn? Ja, we hebben nog vast ergens een plekje. Bellen we je zo meteen even terug. Stuur gewoon even Hutspot in de Q-Music app, dan weten wij genoeg. Bob Marley, zometeen. Nou, daarop op 339. This world is our home. All right.

Hey, Bram hier, jullie trouwe luisteraar vanuit Duitsland. Heerlijk naar de dak gerepareerd met 32 graden en nu het hout van een zwembad vervangen. Met de Q Top 500 van de zomer aan natuurlijk. Heerlijk. 300.

0: Bob Marley and the Wailers en One Love.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: En Anton heeft de administratie.
2: Ja, hij staat op het stemlijstje van Stephanie. Die is heerlijk aan het wegzakken op dit nummer.
0: Eén plekje hoger, 30 plekken gestegen in de lijst van 2026. LMFAO, Sexy and I Know It op 337.
2: Ook Joris heeft erop gestemd. In de zomer is iedereen mooier. En daarom staat Sexy and I Know It op mijn stemlijstje natuurlijk.

0: 1983, Lionel Richie, All Night Long. 7 plekken gestegen dit jaar in de Q-top 500 van de zomer. 335, daarvan Enrique Iglesias 336 en LMFAO op 337. Onderweg naar 17:30, het laatste nieuws zometeen van Nathalie.
1: Goedemiddag, heb je je altijd al een beetje James Bond willen voelen? Dan hoor je zo hoe dat kan lukken.
0: En op 334 zometeen Elton John met Dua Lipa en Cold Heart.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elf voor aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
8: Hey, goedemiddag, het is 17:30. Nog anderhalf uur vandaag de Q-top 500 van de zomer. Gaat zo meteen verder met Kate Ryan en Elton John met Dua Lipa. Eerst verkeer van Flitsmeister met 80 files in totaal. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen het Liemerzakenviaduct en Rijswijk Centrum 16 kilometer met 36 minuten. A16 Ridderkerk de Prestenplein. Tussen Ridderkerk Noord en de Prestenplein op de hoofdrijbaan 9 kilometer 31 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is de weg dicht, 8 kilometer vertraging. 37 minuten.
9: Het is zonnig, 23 graden in het noorden en 31 in het zuiden. Oh. Ja, morgen, hutspot dinsdag, opnieuw veel zon en een tikkie warmer hoor. 26 tot 33 graden. Ja,
10: de korte broek, die kan wel aan.
8: Ja, we gaan hutspot eten op het dakterras van Q-Music morgen. Het laatste nieuws krijg je van Nathalie.
11: Goedemiddag. Het kabinet grijpt in bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die door de grote drukte niet kunnen worden toegelaten hoeven niet meer te wachten op het gras. In plaats daarvan worden ze opgevangen in een pand op het terrein. Daar gelden ook strenge regels. Zo mag er preventief gefouilleerd worden. Amerika blokkeert opnieuw Iraanse schepen voor de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute voor olieschepen. Dat meldt president Trump op zijn socials. Betekent dat Iraanse schepen niet meer in of uit het land mogen. Andere landen kunnen volgens Trump wel door die straat. De NS gaat volgende week langere treinen inzetten van en naar Nijmegen. De Vierdaagse is het dan. En omdat er 1,5 miljoen mensen worden verwacht, zijn de treinen langer en gaan ze ook vroeger. Ook Arriva zet langere treinen in. De Nijmeegse Vierdaagse begint morgen over een week.
8: Wij zijn er weer bij met Menno Barreveld de hele week aan de kade.
9: Ja, die gaat daar draaien.
8: Ja. Iedere dag groot feest. Sowieso echt allemaal een grote top 40 artiesten die daar gaan optreden.
9: Ja, maar het is echt gekkenhuis.
8: Het wordt daar ongelooflijk feest. En ik zou iedereen willen adviseren, vertrek op tijd. Want je wilt natuurlijk wel op tijd binnen zijn weer als je gaat wandelen.
9: Je moet dan, sommige mensen gaan ook echt door, hè. Die gaan gewoon gaan feesten, gaan om 4 uur weer doorlopen. Ik heb ze gesproken, Domien. Echt geen grap.
8: Is dat echt waar?
9: Ja, ik heb een jongen gesproken, die ging gewoon door. Ik weet niet of dat trouwens in het begin was. Of was wat meer halverwege de week.
8: Oh, maar... vind ik wel vet. Ja. Als dat lukt. Nou, echt een lichaam van staal als dat...
9: Hij was wel breed.
11: Ja. Ja, heb je altijd al een beetje het leven willen leiden zoals James Bond? Je naar Finland verhuizen. Oh. Daar kan je namelijk solliciteren voor een baan als spion. De Finnen maken zich namelijk zorgen om hun buurland, Rusland. Ze zijn namelijk bang dat de Russen Finland ooit gaan aanvallen.
8: Verdomme, ze hebben geen leuk nieuws dit. Ik denk, zit er een leuk muziekje onder, maar het is een heel heftig bericht. Toch, de Finnen maken zich zorgen over oorlog. Ik maak er weer een grapje van.
9: Circus.
8: Excuus.
11: Een goede voorbereiding is het halve werk.
8: Ja, nou, dat is zeker waar. Ja, oké.
11: Okay. Nou ja, en daarom wordt er flink gezocht naar nieuwe spionnen. En die kunnen de boel dan in de gaten houden en dat proberen te voorkomen.
8: Wel, maar het is niet al met allemaal lekkere wijven, martini's weg.
11: En je weet toch niet wat de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn?
8: Nee, oké. Nou, als het met lekkere wijven martini drinken is, dan ga ik misschien wel solliciteren.
12: De Q Top 500 van de zomer.
13: Q Music, Q Music. 334.

0: even lekker tot rust komen zo om 6:15.
1: Godverdomme. Ja, als je zaad niet dood is, dan gaat je zaad van
0: stil, stil, stil, stil. Ik heb
1: een zaadloos verstand.
0: Ja, stil, rustig. Ja, God, ik heb ook al alle feministen achter me aan dat ik net lekkere wijf heb gezegd in plaats van de mooie, intelligente, knappe vrouw wezens.
1: Met jou gaan we de oorlog wel winnen als pion. Godverdomme. Alleen maar als ik lekkere wijf heb, dan kom ik.
0: Xavier Rudd hoorde je. Follow the Sun op 333. Ook eens een keer 33 plekken gestegen. Elton John en Dua Lipa daarvoor. Cold Hearted, de Banau remix op 334. Nou.

0: inmiddels sinds de editie van 2025. We gaan hutspot eten met een kuiltjesjus, een rookworst en voor de zomerse verfrissing
1: een schep appelmoes.
0: We hebben het vorig jaar voor het eerst gedaan omdat Anton mij wilde overtuigen van het feit dat hutspot in de zomer een goed idee is. Ik ben er inmiddels helemaal achter. We willen jou graag uitnodigen. We hebben een grote tafel, maar niet, we hebben geen oneindige plek. Dus het is wel, het is vechten voor een plekje.
1: Ja, ja, ja. En het gaat echt om de laatste plekken, hè? De laatste plekken.
0: Ja, je kunt je aanmelden via qmusic.nl. Ja, we gaan weer iemand toevoegen aan de gastenlijst. Marlon, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo Marlon, hi.
2: Hey, hi.
1: Hoe groot is jouw fanschap van Hutspot?
0: Oh, gelukkig.
2: Ja, heel groot. Okay. Ik heb zelfs mijn kindjes van 3 en 5 fan kunnen maken.
1: Oh, maar die mogen niet mee hoor, trouwens.
2: Nee, ik weet
1: het. Is wel 18 plus. Morgen, ja. 18 plus, ja. Nou ja, weet je, Marlon, wat zo leuk is...
2: Ja.
1: Ja, je bent erbij!
0: Je bent erbij! Ja, kijk, ik ben vandaag de gelukkige vader van een 1-jarig geworden mannetje. Hij is vandaag...
2: Oh, gefeliciteerd.
0: Ja, denk ik wel eens heel lief. Mijn boer is vandaag 1 geworden. Ik hoor jou zeggen dat je dus 2 kindjes hebt.
2: Ja.
0: Morgen nog wel iets van opvang geregeld? Of de vader die zorgt ervoor? Of,
2: Ik doe het alleen, maar ik heb een hele lieve oma.
0: Oh, oké, dus het is allemaal wel goed geregeld?
2: Zeker weten, zeker weten.
0: Nou ja, als jij het helemaal gefixt hebt, lieve Marlon... dan wil ik jou bij deze namens Anton graag uitnodigen. Ja. Zet ik jou op de gastenlijst.
2: Nou, super tof. Dan zie ik jullie morgen.
0: Wij zien elkaar morgen op het dakterras van Q-Music. En het klinkt dus heel idyllisch en heel zomers... maar het is daar morgen bokkenbokken heen.
1: Nou, vorig jaar zijn er 3 doden gevallen.
2: Maar de korte broek die kan wel aan. Dus.
3: De korte broek die kan wel aan.
0: Marlon, wij zien elkaar morgen.
2: Oké, doei.

0: Kevin Little en Turn Me On in de Q-top 500 van de zomer op 331. En voor de volgende gaan we even naar de RTL Boulevard desk van Anton Gie. Komt even met een nieuwtje hier.
1: Ja, over UFO's. Tim Douwsma, die ken je wel, toch?
0: Ja, hij staat zometeen op 330 met Monique Smit. Nou, met één zomeravond met jou.
1: Daar ken je hem natuurlijk van. Maar hij gaat een documentaire maken over UFO's. Want er waren in 1974 waren er dus UFO's te zien. Een mysterieuze UFO-golf boven Gorredijk. Nou, en Tim Douwsma, ja, die was toen nog dood. Die was heel...
0: Dat is wel goed zo.
1: Ja, nou, maar goed, in september komt dus een documentaire van Tim Douwsma over UFO's.

0: Sorry. Tim Douwsma, Monique Smit, één zomeravond met jou.
1: Ja, kan dit niet even gewoon helemaal uitgedraaid?
0: Ik druk echt per ongeluk op de verkeerde knop. Dat is echt, doe ik nooit dit. Ja, nou, dat was echt de laatste 7 seconden was het ook nog. Nee. Dit heb je gemist. Nou, we niet willen missen, toch?
1: Nee, dankjewel.
0: Eén zomeravond met jou uit het lijstje van Roxanne, Angela en Annemiek. 330 nieuw trouwens dit jaar in de Q-top 500 van de zomer.
1: En dus de documentaire We Are Alone over de UFO-golf. De mysterieuze UFO-golf van 1974.
0: In september, hè?
1: In Gorredijk. Ja. Daar is hij nu druk mee bezig.
0: Een grote viewing party van de Q-middag show zal later volgen. We gaan naar het nieuws van 6 uur. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het kabinet grijpt in bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.
0: Je moet kiezen, Anton.
1: Ees. Ja.
0: Zometeen
3: meer. Q, top 500 van de zomer.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
6: Kippie.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
8: e-boekhouden.nl. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
16: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
15: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
17: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Suylenkom.
2: Goedenavond. Het kabinet grijpt in bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die daardoor de grote drukte niet kunnen worden toegelaten, hoeven niet meer te wachten op het gras. In plaats daarvan worden ze opgevangen in een pand op het terrein. Daar gelden strenge regels, zo mag er preventief gefouilleerd worden. De grote brand in Meppel in Drenthe is onder controle. Wel wordt er nog uren nageblust. De brand brak vanochtend uit bij een slagerij in het centrum. En daar kwam ook veel rook vrij. Buurtbewoners wisten niet wat hun overkwam.
3: Nou, ik zat FIFA te spelen en opeens alles viel uit. Het licht viel uit, tv viel uit. En toen ging ik eerst naar buiten en toen zag ik dikke steekvlam.
4: Toen zag ik in één keer die vreselijke rookpluim. Dat klopt, maar toen hoorde ik dus de brandweer. Dan sta je toch alleen maar gek te kijken. Als het zo uit de klauwen gaat lopen, kun je wel zeggen.
2: Als te horen bij RTV Drenthe, huizen en bedrijven in de buurt werden uit voorzorg ontruimd. Het is nog niet bekend wanneer mensen terug kunnen. Na de enorme brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog zeker 25 mensen er slecht aan toe. Dat zeggen autoriteiten. Bij de brand afgelopen nacht kwamen minstens 28 mensen om het leven. Deze Nederlander daar vertelt dat hulpdiensten razendsnel in actie kwamen.
5: Het was een heel heftig tafereel. Dus mensen werden die bar uitgehaald, in folies gewikkeld, afgevoerd in de ambulances. En de overleden personen die werden in witte doeken gelegd en daarop de stoep gelegd.
2: Was bij de NOS. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. En de NS gaat volgende week langere treinen inzetten van en naar Nijmegen. Dan is natuurlijk de vierdaagse. En omdat er 1,5 miljoen mensen worden verwacht, zijn de treinen langer en gaan ze ook vroeger. Ook Arriva zet langere treinen in. De Nijmeegse vierdaagse begint morgen, over een week. Nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en zonnig en koelt het uiteindelijk af naar zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 26 tot 33 graden.
6: Ja, de korte broek die kan wel aan.
1: Op een keer, Flitsmeister meldt nog 52 files, waarvan 3 langer dan 25 minuten. De A13 Rijswijk Rotterdam tussen Ippenburg en Delft door een auto met pech, 1,5 uur, 5 kilometer. A16 Ridderkerk de Bresseplein tussen Ridderkerk Noord en de Bresseplein op de hoofdrijbaan, 9 kilometer. Vertraging daar is 37 minuten en 3 kwartier op de A76 Geleen richting Keulen. Tussen Voerendaal en de Nederlandse grens, 11 kilometer.
7: De Q Top 500 van de zomer.
8: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
7: Music.
8: Domien Verschuren.
1: Anton, goedenavond.
9: Goedenavond.
1: Laatste uurtje van deze maand.

0: de zomer. We zijn gistermiddag begonnen en we gaan door tot en met de nummer 1. Die zullen we aanstaande donderdag draaien, vlak voor 7 uur hier in het middagfeuilleton. Je hoort de 500 allerbeste zomerhits ooit gemaakt, samengesteld door jou. Stefan, die geniet er lekker van.
1: Hey, Stefan hier. Lekker op het fietsje tussen de weilanden. Lekker weer naar huis. Q-Music, top 500 van de zomerhits. We gaan ervoor.
0: Zometeen Corona, Rhythm of the Night. Outlandish komt eraan. Aisha en Outkast met Heya. Verder is de avond dat ik opnieuw aan de taart ga.
2: Is er nog taart blijven liggen of zo?
0: Het is zo ongelooflijk. We hadden een hele grote dripcake.
2: Een dripcake?
0: Dripcake.
2: Dat moet ik even googlen.
0: Ja, google maar even wat een dripcake is. Een rainbow dripcake hadden
2: we. Oh, wat leuk. Ja,
0: heel leuk. Van de HEMA, van de HEMA.
2: Die druipt zo naar beneden.
0: Ja. Nou, en door de hitte van gisteren is er echt nog veel meer gedropen dan de bedoeling was eigenlijk. Het is echt gewoon gesmolten voor je ogen. Maar het blijft altijd over, toch, van een verjaardagstaart. Meestal blijft de taart over. En we hebben gisteravond, na het avondeten, hebben we al een enorm stuk gekregen. Zelf gepakt natuurlijk. En vandaag, weet ik dat het vanavond weer smikkelen wordt.
2: Want vandaag is Boris natuurlijk echt jaar.
0: Vandaag is hij echt jaar. Vandaag vieren we echt groot feest. Ik heb voor jou natuurlijk een prachtige bananenhouder. Hoe zou je het noemen?
2: Ja, het is een bananendoos.
0: Bananencontainer.
2: Daar weet ik veel.
0: Om hem mee te nemen naar werk bijvoorbeeld.
2: Nou ja, dan kun je dus je banaan in doen. Ja. En dan kneus je banaan niet.
0: Nee, dat is de favoriete snack van Boris. Natuurlijk alles bezongen vorige week, ook banaan. Dus dankjewel daarvoor. Ik zal morgen ook een video maken. Als we op pad gaan morgenochtend. Dan zal ik zorgen dat ik een banaantje meenemen in het wagentje.
2: En dat hij dan zo lekker met dat banaan in het doosje aan het spelen.
0: Ja, en dan krijgt oma Anton dan morgen een videootje van het cadeau.
2: Echt heel leuk.

0: was een tijd. Toen klonk de halve top 40 zoals dit. Dan had je dus een oud plaatje uit de jaren 70 of 80. En dan werd dan dus van die... dat heette dan vocal chops. Dan werd er een beat onder gezet. En dan klonk het allemaal zoals deze van Milk & Sugar.
1: Allemaal van die remakes.
0: Ja, remakes, ja. Van Vaya Condios voor de duidelijkheid. Hey, Nana Nee.
2: De Q Top 500 van de zomer.
0: 2011 op 327. Daarvoor, hey, ja, 23 jaar oud dit jaar. Outkast op 328. Dus in de Q Top 500 van de zomer. Wordt toch een beetje gerept eigenlijk?
1: Nou, iedereen is lekker aan het luisteren, hoor.
0: Oh ja.
1: Pauline, die zegt voetjes in het water en oortjes gespitst voor de Q Top 500 van de zomer. Harold, die is met het gezin onderweg naar het vakantieadres in de Champagne-streek.
0: Oh.
1: En de sfeer die zit er al lekker in.
0: Hoe was het afgelopen weekend? Je bent er natuurlijk geweest met je vriendenweekend.
1: Nou ja, dat was echt... ik kan geen champagne meer zien,
0: Dominique. Oh nee?
1: Dus, nee, het was heel lekker. Maar kijk, je gaat ook snel te ver.
0: En je had ook een regel, hè?
1: Ik mocht maar 2 drankjes... 2 champagnes per dag.
0: En daar heb jij je natuurlijk netjes aan gehouden.
1: Nou, dat is 2 flessen geworden. Bertie zegt, ik moest vanavond overwerken. Maar met de Q-top 500 van de zomer valt het allemaal een stuk beter te handelen allemaal. Goedjes vanuit de inpakschuur. En Marjolein die zegt, potverdorie. Ik heb al zo lang in mijn zwembadje gezeten in de achtertuin dat mijn hele tenen verrimpeld zijn.
0: Dat vind ik een goed teken.
1: Het ziet er niet uit, maar ik blijf toch zitten en lekker luisteren.
0: Madieke is er ook bij.
3: Hey, Madieke hier. Wij zitten ondertussen in de auto op weg naar huis. We hebben een heerlijke boottocht gehad, want onze zoon Boas is ook vandaag jarig. 12 jaar geworden. We hebben een heerlijke, lekkere dag gehad. En nou ja, ik wens jullie heel veel plezier verder nog op de radio. Doei!
0: Yo, yo! Yo, yo, en Boas, gefeliciteerd!
4: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.

0: 5. Daarvoor op 326 Outlandish Aisha. De top 500 van de zomer gaat nog een half uurtje door op deze maandagavond. Het laatste nieuws zometeen om 6:30 van Nathalie.
1: Goedemiddag, goedenavond. Je hoort zo in welk land je het goedkoopst kan tanken nu. En nee, het is niet België.
0: En Nick en Simon onderweg.
2: Oh, want ik kon niet langer wachten. Na al die slapeloze nachten en niets. Oh, niemand wil me tanken.
0: Lip op de beide, hoor je zo.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Q-Music The Party.
16: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meffeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
15: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
17: Q-Music.
13: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
17: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
22: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
0: Goedenavond, het is 6:30. Dit is de Q-top 500 van de zomer. Q-verkeer van Flitsmeister met 24 files in totaal en 3 van 20 minuten of langer. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Paspoel Polder 11 kilometer met 22 minuten. De A13 Rijswijk-Rotterdam tussen Prins Klausplein en Delft. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer, 26 minuten. En de laatste is de A76, Geleen richting Keulen. Nog altijd de weg dicht tussen Voerendaal en Duitsland. Daardoor 9 kilometer met 3 kwartier vertraging.
23: Vanavond is het nog lekker lang lekker hoor. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog een tikkie warmer. 26 tot 33 graden.
24: Ja, de korte broek die kan wel aan.
0: Laatste nieuws krijg je van Nathalie.
25: Goedenavond. Er is meer bekend over de brand en explosie gisteravond in een flat in Woerden. Een man van 48 is nu opgepakt voor betrokkenheid. Er raakte niemand gewond bij de brand, wel is er veel schade. Bewoners van 7 woningen kunnen nog niet terug naar huis. De oorzaak van de explosie is ook nog niet bekend. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag bijvoorbeeld vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En dan naar Spanje. Daar ben je in Europa nu het minst kwijt om te tanken of te laden.
0: Boulevardbumper kwam even.
25: Zegt de ANWB. Oh ja. Jarenlang was Luxemburg het Europese land waar je moest zijn. Maar dat is nu dus Spanje. Langs de snelweg betaal je er €1,65 per liter benzine. Tanken in Frankrijk, Zwitserland en ons land is het duurst.
0: Maar het komt denk ik niet uit om vanuit Utrecht naar Spanje te rijden.
25: Nee, dat

dat kan wel, Domien. Even naar Spanje rijden vanuit Utrecht om daar te tanken. Maar dan moet je wel genoeg meenemen om het rendabel te houden. Tja, dan maar meteen een weekendje weg, toch? Q-music, Q-music. 303.

0: van wat je... Sorry, ik geel even naar Nathalie. Nathalie, wat vind je, wat vind je van het programma vandaag?
1: Zo goud. Zo goud.
0: Ik weet ook niet wat ik heb vandaag.
1: Nog een maandag.
0: Het is echt, ik ben gewoon zo, ik ben zo all over the place vanwege de verjaardag van mijn zoon.
2: Daar komt het natuurlijk
0: door. Dat is het, ja. En omdat ik vanmorgen natuurlijk al om 6:30...

0: Dat is al op.
1: Dat is alweer voorbij, ja.
0: Ik moet er niet aan denken.
1: Zelfs de buikjes gevuld met een lekkere Paxi Hutspot. Weet je, Hutspot in de zomer door 33 graden morgen. Betekent gevoelstemperatuur 40 op het dakterras van Kia Music. Ja, Anton, jouw vingers ruiken al naar uien.
0: Ruik jij dat daar?
1: Dat heeft niks te maken
0: met... Ja, dat heeft niks te maken met de Hutspot, hoor. Nou ja.
1: Torsten, goeie avond.
2: Goedenavond.
1: Ik ga je snel doorgeven aan Anton.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Torsten, ik heb begrepen dat jij je vakantie omgeboekt hebt om hier morgen te zijn.
2: Zoiets. Ja. Ik zat gisteren nog aan de Paella Malaga. En ik hoop morgen toch bij jullie te kunnen aanschuiven.
0: Nou, wat fantastisch. Dus gisteren lekker zonnig aan de Paella. En morgen lekker zonnig aan de Hutspot.
2: Het kan toch niet beter?
1: Het kan niet beter. Paella, eigenlijk gewoon de Spaanse Hutspot natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Torsten,
0: ik dacht Torsten moet nu reageren.
1: Nee, maakt niet uit. Torsten, we hebben nog twee plekjes. Eentje willen we graag aan jou geven. Dus als jij het helemaal redt om ook uit de vakantiemodus te komen en hier morgen aan te sluiten op het dakterras van Kim Music, ben jij meer dan welkom.
2: Nou, dat moet zeker lukken.
1: Dan zien wij jou morgen in een, ik denk een zomerse outfit. Je moet echt rekening houden met blafhitte.
0: Ja, echt hoor. We zitten in de knalhete zon zitten we.
2: Ik zal mijn korte broek aantrekken.
1: De korte broek die kan aantrekken. Wij zien elkaar onder morgen bij het Q Music Middagshow Hutspot Diner tijdens de hittegolf van 2026.
2: Tot morgen.
1: Tot morgen, Torsten. Eros Ramazzotti, 322 in de Q Top 500 van...

0: Crazy Song in de Q-top 500 van de zomer. Die gaat er morgenochtend weer verder. Zometeen gaan we gewoon terug naar de hits van vandaag. En dat doen we met Joost Swinkel. Ja.
1: En het leuke is, ik ga morgen, zometeen even vooruitblikken op de dag van morgen.
0: Dat is heel leuk.
1: Met exact ook het tijdstip waarop je dan dat liedje ongeveer zou kunnen horen. Met een gevoel van de dag. Je denkt, oké, als ik na de middaglunch echt in een dip terechtkom. Ga je zo vertellen wat je dan morgen na de lunch gaat horen.
0: Leuk.
1: Hey, zal ik aan de beurt zijn dan vandaag?
2: Dankbaarheidsmomentje.
0: Afgelopen donderdag was Quinty er natuurlijk niet. Quinty is eigenlijk op donderdag. Dus dan, ik heb het opgepakt donderdag, dus dan ben jij vandaag.
1: Ja. Ik ben natuurlijk vandaag dankbaar voor het feit dat lieve kleine Boris... jarig.
0: Je neefje is jarig.
1: Mijn neefje is jarig. Ik had graag een cadeau aan mijn neefje gegeven. Dat heb ik nog niet, maar ik heb wel een cadeau op het oog.
0: Wat dan? Hoezo?
1: Ja, nee, ik heb gewoon een heel leuk cadeau voor Boris.
0: Het is te laat binnen.
1: Nou, ik moet eigenlijk nog kopen, maar ik ben vandaag echt vergeten te halen. Ja, ik kwam net even omweg, ik kwam er niet meer aan.
0: Ik ga het goed maken, want ik ben namelijk ook iets vergeten. Ik ben namelijk zijn tractatie voor jullie vergeten.
1: Ach!
0: Maar het komt er eigenlijk wel goed uit, want hij gaat woensdag naar de opvang. En de opvang, dat klinkt heel negatief. Ja, naar de kinderopvang. Ja, ja. Hij heeft een tractatie. Natuurlijk niet helemaal zelf bedacht en gemaakt. Nee. Gemaakt door mijn geweldige vriendin Marcella. En daar is Marcella al... toen hij net 3 weken was, toen wist ze al... wat Boris komende woensdag zou gaan tracteren. En ik ga het niet vertellen.
1: Oh nee!
0: Maar ik neem het woensdag mee.
1: Okay.
0: Ik neem het woensdag mee en dan krijgen jullie het woensdagavond krijgen jullie namens Boris krijgen jullie de tractatie voor zijn verjaardag.
3: Kun je een klein hintje krijgen?
0: Nou, het heeft te maken met zijn leeftijd. Ja. Nee, het heeft te maken met zijn leeftijd. Daar hou ik het bij.
1: Eentje.
0: Nou, het is het heel erg in de buurt.
3: Eentje. Een klein piepeentje.
0: Nou, dat krijg je woensdag. Leuk, hele vrijdag. Kut weer. Joost,
4: Blink Twice. Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je... pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Oh,
14: wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
19: Honda, the power of dreams.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Het is
2: big sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
8: Eyewish. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
10: En weer door.

0: Lekker toch? De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Exact 7 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Marcel.
13: Goedenavond. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk pakken hun werk in Ter Apel weer op. Vorige week stopten ze met hun hulp aan wachtende asielzoekers. Die werden bij het aanmeldcentrum lastiggevallen en daardoor was het onveilig. Het kabinet gaat nu strenger toezicht houden op het voorterrein. Zo komen er camera's en extra beveiligers. Een verdachte is gepakt voor een explosie in Woerden. Het is een man uit die Utrechtse plaats. De klap in een flat veroorzaakte gisteravond veel schade. Niemand raakte gewond. De 7 appartementen kunnen nog altijd niet bewoond worden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Europa krijgt een eigen raketafweersysteem. Het moet ons beschermen als de Russen aanvallen. Nu worden vaak Amerikaanse raketten gebruikt, maar daar zijn er te weinig van. Oekraïne wordt bijna dagelijks aangevallen met Russische raketten. Het land kan er nauwelijks iets tegen doen. En weer een hittegolf, de derde regionale deze zomer alweer. In Geelse Rijen bij Breda werd vandaag een temperatuur van 25,4 graden gemeten. En de afgelopen dagen was het daar al tropisch warm. Kijken we naar de rest van de weersverwachting van Weersplaza. Vanavond blijft het nog lang warm. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Lokaal kan het dan 33 graden worden.
12: En dat is flink, 33 graden. Flitsmeister meldt vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen... tussen Ouddijk en Duitsland, 2 kilometer, 11 minuten. De A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Helden... 4 kilometer, 15 minuten, komt daardoor een defect voertuig. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland... 8 kilometer, 3 kwartier vertraging, komt omdat de weg daar is afgesloten. Nou, dat was hij dan. Dag 2 van de Q-top 500 van de zomer. Zometeen maar eens even vooruitblikken op de dag van morgen. Want die is meer...

0: En Edge of Desire maakt het 6 minuten over 7. Joost hier, goedenavond. Zo, die zomer is lekker in volle gang. Zo, de zomer is lekker in volle gang. Heb je een goed weekend gehad? Heb je een lekker zonnig weekend gehad? Een heerlijke maandag ook vandaag. Vandaag ook meteen dag 2, hè?
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Ja, temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Misschien was het vandaag wel wat rustiger op werk. Is er al een lichte vakantieperiode gaande op je werk? Ja, deze hele week hoor je natuurlijk de Q Top 500 van de zomer. De allerbeste zomerhits ooit gemaakt. Morgenochtend om 9 uur dan gaat de lijst weer verder. Dat is dan dag 3. En ik wil je vooral even een hele goede reden geven waarom je morgen de radio gewoon weer op Q Music zou moeten zetten. Weet je wel, er is geweld in het radiolandschap, maar hij moet gewoon morgen op Q. Omdat je morgen...

0: allerbeste tracks voorbij gaat horen komen. Morgenochtend gaat de lijst verder bij Mattie en Marieke. Natuurlijk om 9 uur. Even een klein beetje lekker opwarmen. Zo fluitend die werkdag in. Dan, als je dan toch een beetje gaat kijken, hè, rond een uurtje of 11... bij Menno, dat je even net een beetje energie nodig hebt. Saint-Tropez. DJ Antoine, all the way from Saint-Tropez. Maar dan, als je dan net geluncht hebt en een beetje uit die lunchdip rolt, 1:05 denk je, echt, waar moet ik de energie nog vandaan halen tot 5:00? Dan hoor je dit.
1: Doe het voor me, doe het laag.
0: Precies.
1: Het is niet moeilijk voor je, doe het traag.
0: Nou, als je nu niet overtuigd bent, dan weet ik hem ook niet meer. Dus morgen gewoon weer braaf die Q-top 500 van de zomer aanzetten. Genoeg reden om met collega's dan om 1:05 even gezamenlijk 3,5 minuut pauze te houden, toch? Dat lijkt me een goede reden.

Alex Warren bij Q. Daarvoor de JVT. Jeugdvertegenwoordiger en Get Spanish bij Q. Ik zal je een klein inkijkje geven in mijn medische dossier. Als je mijn medische dossier openslaat, dan staat er op regel 1... allergisch voor alles wat haren heeft. Honden, katten, parkieten, nou ga ze maar door. En dan staat op regel 2... ernstig last van astma. Ik heb ongelofelijke astma. Ik heb daarvoor een prachtige puffer die ervoor zorgt dat ik toch wel redelijk kan hardlopen. Nu is het zo dat ik kan high-fiven met Pink als het gaat om astma. Als kind is zij daar ook mee gediagnosticeerd. En eigenlijk moeten we een applaus geven aan haar arts. Haar arts zei namelijk van, goh Pink, weet je wat jij moet doen? Jij moet gewoon zang- en balletlessen nemen om zo eigenlijk als het ware een beetje die ademhaling onder controle te krijgen. En dat heeft er nou uiteindelijk weer voor gezorgd dat zij daadwerkelijk ook zo in controle is gekomen met haar lijf. Dat zij dat zingen goed onder controle heeft gekregen. Dat zij die ademhaling goed onder controle heeft gekregen. Dat ze daarbij ook nog gewoon goed kan dansen. En dat maakt dat zij de ster is die zij nu is. Dit is Pink, dit is Trust Fall by Q.

0: never say. Olivia Rodrigo bij Q, nieuw muziek, stupid song.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Maandagavond, nieuw begin van de week. En dus ook weer tijd voor een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Het spel waarbij je heel gemakkelijk een paar honderd euro kunt verdienen. Kan iedereen toch wel gebruiken. Zeker met die lekkere zomer nu. Festivalletjes, terrassen, zomeroutfits. Nou, noem het maar op. Zakcentje komt altijd van pas. Als je mee wilt doen, dan moet je eigenlijk heel simpel gewoon vier letters sturen. Stuur vier simpele letters deze kant op. Stuur KLOK. Stuur klok in een gratis berichtje via de Q-music app deze kant op. En wie weet ben je dan zometeen wel een paar honderd euro rijker. Vorige week ging de klok zelfs tot de 300 euro. Als je mee wilt doen, stuur dan nu klok via de Q-app. En dan hoor je zometeen ook Shakira. Daar, let's go. Kom met Burna Boy.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
6: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
11: Kippie.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Hey jij daar.
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
16: BTW deadline? Geen stress. e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
17: e-boekhouden.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
19: ANWB en gaan.
20: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
21: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2+2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
24: hoi,
23: of binnenkort vertrekt,
22: adios.
23: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
24: Fijne vakantie.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
27: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
28: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
27: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
28: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Nu bij Dirk, Haribo of Mouwam uitdeelzakken, €2,99.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
29: Joost Winkels.
30: Als je mij wil doen met Klok tegen de Klok, stuur dan Klok via de Q Music app.

Imagine Dragons en Thunder bij Q. Nou, zonnetjes aan de lucht. Hopelijk zometeen een knok tegen de klok ook. Als je mee wil doen met knok tegen de klok. De aanmeldingen zijn nog heel even geopend. Stuur dan nu het woord klok via de Q Music App. Eerst even aan jou de vraag. Ken je dit nog?

nog een top 40 hit geworden. Zelfs alarmschijf geweest bij Q. Nu heeft Marshmello weer nieuwe muziek uitgebracht. En het lijkt een klein beetje alsof hij die track van 4 jaar geleden heeft opgerakeld. Dat project weer heeft geopend. Uiteindelijk Khalid eraf heeft gehaald en daar een nieuwe stem aan toegevoegd. In dit geval gaat het dus om Kelsey Ballerina. In repeat of niet geweest, glansrijk overleefd. En zie hier, Another Drink. Dit is Marshmello bij Q.

0: klok. Tegen de klok.
1: Hey Luc, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Er staat wat moois op de planning. Luc, wat ga je doen en waar heb je geld voor nodig?
2: Ik heb geld nodig voor mijn vakantie. Die is net geboekt en ik moet nog een auto gaan huren. Dus dat wordt hem.
1: En welke vakantie is er geboekt? Waar gaan we heen?
2: We gaan naar Kreta.
1: Oh, leuk. Samen. Wie is wij?
2: Ik samen met een vriendin.
1: Ach, wat goed. Hoe lang ga je?
2: 10 dagen.
1: 10 dagen Kreta. Nou, tik het maar af, hoor. Ik bedoel...
2: Dat komt wel goed. Als ik nu vandaag nog meepak, dan is het wel lekker.
1: Valt of staat hiermee ook de vakantie? Of jij nu iets wil, of we dan echt ook kunnen gaan? Is dit het laatste zetje wat je nodig hebt?
2: Als mijn vriendin zo naast me ziet, dan valt of staat hier de relatie mee. Want ik ben het heel boos van als ik hem niet pak.
1: Oh. Hey, wat is er gebeurd, Luc, dat het nu op een spelletje knok tegen de klok moet aankomen? Wil je het daarover hebben, jongen?
2: Helemaal niks.
1: Luc, wat gebeurt er als jij zo meteen de klok uit je handen laat glippen, dat die uiteen barst? En is het dan, krijg je dan echt op je falie?
2: Nee, dat komt wel goed.
1: Oké. Nou, Luc weet wanneer je moet stoppen. Zo zou ik het ook willen zeggen.
2: Ja, nee, dat weet ik. Dat komt goed.
1: Als je er klaar mee bent met je relatie, kun je hem natuurlijk ook gewoon uiteen laten spatten. Dan denk je, boeien.
2: Daar gaan we niet voor.
1: Bespaart je een pijnlijk gesprek, weet je. Is dit gewoon een exit? Goed. Luc, ik ga de klok starten en jou de taak om te stoppen, oké?
2: Okay? Yes.
1: Oké, okay, komt-ie aan. Daar ga je.
3: 20 euro. 87 euro. 123 euro. 174 euro.
2: Stop.
1: Ja, stop de klok.
2: Ja, lekker. Mijn relatie is gered.
1: Hey Luc, gefeliciteerd. 147 euro. Dat is natuurlijk ook voor jou, vriendin. 174, sorry. Ik zei het
2: 174. Dat klinkt nog net iets beter.
1: Dat klinkt net iets beter, inderdaad. Hoe heet je vriendin eigenlijk, Luc?
2: Vera.
1: Luc en Vera, van harte gefeliciteerd met 174 euro. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee. Nou, Luc, jij bent en nu echt de man thuis, hoor.
2: Ik ben het mannetje. Ik ben helemaal het mannetje vandaag.
1: Luc, gefeliciteerd. Dat was het onderste uit de kan. 174 euro voor jullie.
2: Top, top, top.
1: Ach, Luc, die kan even rustig ademhalen. Ik hoor het al.
2: Ja, als hij echt een seconde later was, dan was het niet goed gegaan.

0: Ron Dabick, Love Myself. Weet je wat niet echt mijn favoriete hobby is? Andermans werk. Andermans werk doe ik niet graag. Ik was dat vanochtend wel aan het doen. En hoe dat precies zit, ga ik je zo meteen vertellen. Ja, ik dacht echt, hè, hoezo moet ik jou hier nou helpen herinneren? En ook Sarah Larsen komt eraan. En Midnight Sun, hoor je zo.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Creon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen mama niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
15: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo. Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
22: Yeah!
21: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey.
22: Yeah!
21: Speciaal voor jou.
22: Welkom bij de
21: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
22: Yeah!
21: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.
25: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Exact 8 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Marcel.
26: Goedenavond. Verbied sociale media voor jongeren onder de 13. Dat adviseren onderzoekers aan Brussel, weet de NOS. Alleen onder toezicht zouden de jongeren op de socials moeten kunnen. Ook met een tijdslimiet. Na de zomer komt Brussel met een plan. Wachtende asielzoekers in Ter Apel, die krijgen weer hulp. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan daar weer aan de slag. Vrijdag stopten ze omdat het onveilig was. Het kabinet gaat nu strenger handhaven. Zo komt er extra toezicht en mag er preventief gefouilleerd worden. Europa komt met een eigen raketafweersysteem. Nederland en 10 andere Europese landen werken eraan mee. Premier Jette zegt dat zo'n eigen raketsysteem nodig is voor onze veiligheid. Rusland heeft steeds meer raketten die ver kunnen komen. Daar komt bij dat Amerika vaak geen raketten heeft voor Europa. En mocht je langs de A2 bij Best komen, dan kan het daar behoorlijk stinken. Want er ligt een kilometerslang spoor slachtafval. Door de hitte en het hete asfalt is dat goed te ruiken. Het spoor wordt alleen maar groter doordat er telkens auto's overheen rijden. Hoe het kan dat de lading uit de vrachtwagen is gevallen, is niet bekend. Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang warm. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Lokaal kan het dan 33 graden worden.
0: En Flitsmeister meldt vertragingen staan op de A12 Arnhem-Oberhausen... tussen Ouddijk en Duitsland, 2 kilometer, 7 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland... 6 kilometer, een half uur, komt daardoor een afgesloten weg. Ja, mijn minst favoriete hobby is het werk van iemand anders doen. Dat heb ik vanochtend toch wel gedaan. Ik wil je even meenemen naar mijn telefoongesprek van...

0: Gavin DeGraw. And Not Over You by Q. 8:08, Joost hier. Kijk, als er iets is wat ik niet graag doe, dan is het het werk van iemand anders. Ik wil even meenemen in het verhaal wat er vanochtend gebeurde. En het had nog een ongemakkelijk einde. Ik was vanochtend in alle vroegte aan het bellen met de tandarts. Wat is er nou gebeurd? Nou, vroeger heb ik een beugel gehad. En als je een beugel hebt gehad, dan heb je waarschijnlijk een spalkje achter je tanden. Dat is om je tanden een beetje op zijn plek te houden. En afgelopen weekend heb ik dat spalkje kapot gebeten. Dan moet je altijd snel de tandarts bellen, want dan moet je laten repareren. Omdat je tanden anders gaan bewegen, dan blijven ze niet meer bij elkaar. Plus, je hebt zo'n vervelend ijzerdraadje achter je tanden hangen. Dus je haalt iedere keer je tong open. Dus ik wilde dat graag snel gefixt hebben. Dus met mijn goede gedrag heb ik vanochtend de tandarts gebeld. En die tandarts, je moet weten, die heeft twee locaties. En zodra je die tandarts belt, kun je voor optie 1 kiezen of voor optie 2. En nou, locatie 1 of locatie 2. Dus ik koos voor locatie 1. Dat is de locatie waar ik eigenlijk altijd naartoe ga. Dus ik leg mijn verhaal uit waarop zij zegt... ja, dat kan heel even kijken. Blijf je heel even in de wacht hangen. Volgende week donderdag heb ik pas plek. En toen dacht ik, nou, volgende week donderdag, dat vind ik wel erg lang. Om dan met, want het punt is ook, er zit heel erg druk op die tanden. Dus zodra dat spalkje loskomt, ja, is dat ijzerdraadje begint een beetje te trekken. Als je vroeger een beugel hebt gehad en hebben ze die slotjes aangedraaid, dat is een beetje het beste gevoel. Dus ik dacht, nou, volgende week donderdag, dat vind ik wel heel lang om nog anderhalf weekje mee rond te lopen. Dus ik zei, is er echt niet wat eerder? En zij zegt, nee, ik heb echt geen plek eerder. Dus zei ik tegen haar, ik zeg, jullie hebben toch nog ook een andere locatie. Daar ben ik ook wel eens een keer geweest. Ik hoorde hem nog voorbij komen in het keuzemenu. Dus zij zegt, dat klopt. Ik zeg, is daar dan misschien nog plek? Toen dacht ik, ja, ben ik nou jouw werk aan het doen of niet? En toen zei ze, nou, heel even kijken. Kun je morgen om 2:50? Toen dacht ik, ja, natuurlijk kan ik morgen om 2:50. Maar toen dacht ik, maar wiens werk zit ik hier laten doen? Snap je, moet ik jou er nou aan helpen herinneren dat er nog een tweede vestiging is? En toen dacht ik, hé, als er dan ineens plek morgenmiddag is, misschien is er dan vandaag ook wel plek. En toen eindigde het een klein beetje ongemakkelijk. Dus ik ging op, had die afspraak voor 2:50 staan morgen. Ja, en toen dacht ik, ja, nou, ik kan op zijn minst in dat keuzemenu ook locatie 2 proberen. Weet je wel, misschien hebben zij een ander zicht op die agenda. Weet je, als ze vanaf locatie 1 in de agenda van locatie 2 moet kijken. Ja, misschien ziet zij iets wat locatie 2 wel kan zien, maar wat locatie 1 niet kan zien. Dus ik bel terug. In het keuzemenu denk ik, goh, ik ga dan nu voor locatie 2. Dus ik krijg iemand aan de lijn. Ik leg mijn verhaal uit. Om te kijken of ze dan vandaag eventueel nog ruimte hadden. Ik heb ook netjes gezegd van, goh, ik heb morgen al een plekje. Maar mocht er nog vandaag plek zijn, weet je, op locatie 1, dan kon het niet. Morgen was. Toen zei zij, 2:50 morgen is bij ons de eerste optie. En dat heb ik je net ook al verteld, want je spreekt namelijk met dezelfde persoon. En toen dacht ik er echt, auw, nu wil je echt met de staart door de benen. Met de staart tussen de benen die telefoon ophangen. Had ik gewoon weer hetzelfde meisje aan de telefoon. Maar toen dacht ik, hè, maar waarvoor zijn die opties dan?
1: Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost, here we go. Dit is de avond met Joost.
0: Waar is dat keuzemenu voor?
1: Dit is de avond met Joost.
0: Ik kom dus bij dezelfde persoon uit.
1: Dit is de avond met Joost.
0: Nou, feit is, morgen 2:50 wordt het gefixt. En vandaag ging niet meer lukken. Maar ja, dit is gewoon een omleiding, heel gek.
1: Dit is de avond met Joost.
0: Ja, dat keuzemenu, ja. En toch ook ongemak. Dan bedrijf je toch ook ongemak, kan ik je vertellen, als volwassen man. Goed, dit is Topic.

0: Dancing to Make Music en Riddle. Vorige week waren ze te gast in de Top 40 podcast Crisscross Amsterdam. Mocht je nou denken, hey, Top 40 podcast, wat is dat nou eigenlijk? Waar heb ik dat aan te danken? Nou, dat is een hele leuke podcast, die is te vinden in de Q-Music app. Daar kun je gewoon luisteren naar de verhalen en de artiesten achter de Top 40 hits. Nu is het zo dat het daarover ging, over de break-up met onder andere Yuki, de oude MC van Crisscross Amsterdam. En afgelopen vrijdag was daar nieuw muziek. En daar moesten ze het natuurlijk ook even over hebben. Het is een track samengemaakt met Willy William, grote artiest. Hartstikke populair, ook onder andere in Brazilië. 30 miljoen volgers en nu is het zo dat zij de Europese hitlijsten willen gaan veroveren. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook, hoe komt dan zo'n track tot stand? Ja,
1: gewoon via een DM'tje, want ik had niet zijn nummer, maar wel een toek van...
2: Ja.
1: Nou, gewoon binnen een week, boom.
3: Hij zei, Summer Smash.
1: Summer Smash, zegt hij. En hij heeft gewoon alles opgenomen, we konden dat zo knippen en plakken. En bam.
0: Ja, dat lijkt me dan zo lekker. Hè? Weet je, dat je altijd denkt dat het gaat over managers en platenlabels die met elkaar moeten contacten voordat iets van de grond komt. Nee, het is gewoon een simpel DM'tje en hij zegt smash, boom, summer hit, daar is hij.
4: De Q-Music alarmschijf.
5: Q-Music, Crisscross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William.

0: Kees en Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Normaal?
2: Doe eens normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zelf normaal.
0: Zometeen gaan we voor eens en voor altijd erachter komen of een gekke gewoonte echt heel erg gek is, of dat het eigenlijk allemaal best wel meevalt. We hadden al eerder bijvoorbeeld Lucy. Lucy heeft een gekke gewoonte.
4: Als ik drink, dan klots ik een keer extra door mijn mond heen voordat ik het doorslik.
0: Ja, dan laat zij de drank nog een keer extra door haar mond klotsen. Dat werd volkomen normaal bevonden in de Q-Music app. Dan was er ook bijvoorbeeld Nienke.
5: Ik ruik aan mijn hand als ik buiten ben geweest, terwijl ik aan het autorijden ben.
0: Ja, dus als zij buiten zit, dan ruikt ze even aan de handen. Nou, uiteindelijk werd dat niet helemaal normaal bevonden. Dat maakt haar wel een ongelooflijk uniek persoon. Dus mocht je nou zelf in het bezit zijn van een gekke gewoonte, deel hem dan vooral via de Q-Music app. Het was vandaag ook dag 2 van de Q-Top 500 van de zomer. Daarom zometeen DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. En ook Drive Safe. Hoor je zo.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel €20 korting.
25: Elke maand weer.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Yeah!
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free. Joost Winkels.
3: Yes! Normaal of niet zo meteen, ik wil je mening graag horen over een gekke gewoonte.

0: to Saint-Tropez. Morgen iets na 11 uur bij Menno in de derde dag van de Q-top 500 van de zomer. DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez.
1: Normaal?
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zo, normaal.
0: Eerst gaan we gekke gewoonten onder de loep nemen. En dat is vanavond de gekke gewoonte van Femke. Femke, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Femke, je hebt een gekke gewoonte. Word je er raar op aangekeken bij de lunchtafel of bij het ontbijt? Of misschien op een andere locatie?
4: Nee, niet echt. Ja, weet ik niet, want ik lunch niet echt met collega's. Ah. Wij lunchen wel, maar dan heeft iedereen brood gemaakt.
0: Ah, oké, okay, dus het wordt niet zo openlijk besproken van wat heb jij erop?
4: Hey, nee.
0: Femke, vertel, is dit een tip geweest van iemand of dacht je van nou, dit heb ik zelf ontdekt? Of hoe is het tot jou gekomen?
4: Als jong meisje.
0: Oh ja, oké. Okay. Hey, Femke, vertel, wat is jouw gekke gewoonte, wat doe je?
4: Ik doe kaas en pindakaas op mijn boterham.
0: Ja, en zullen we dan voor eens even altijd maar eens even de conclusie trekken of dat nou normaal is of niet? Wat vind je zo lekker aan die... Kijk, wat ik hoor ook wel pindakaas met sambal en ik hoor pindakaas met jam en pindakaas met kaas. Vond ik toch nog wel interessant, want wat maakt het voor jou dat het zo'n topcombinatie is?
4: Ja, het menu is gewoon lekker. Als mijn moeder deed het, en dat is een beetje toen ik jong was. En ik lustte eigenlijk nooit pindakaas en toen lust ik... Dan wel pindakaas met kaas.
0: Ja, ik hoor je. Oké. Okay. Normaal of niet, kom door via de Q-music. Ik heb de uitslag, die zal zometeen volgen. Femke, tot zometeen.
4: Tot zometeen.
0: Ook One Republic komt eraan. Normaal Smit. Nou.

0: One Republic Baby Music. One Republic Baby Music in Counting Stars.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
2: Ja. Lekker zelf normaal.
0: Ach, soms struikel je over je woorden. Femke, goedavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Je hebt een gekke gewoonte, Femke. Heb je hem vandaag weer toegepast? Of wanneer was het, afgelopen weekend?
3: Ja, vandaag ook weer.
0: Och, heerlijk, bij het ontbijt, bij de lunch, waar zat hij?
3: Bij de ontbijt en in de avond.
0: Oh, ook nog, even een klein snackje nog in de avond. Heel
3: nee,
0: goed.
3: We hadden in de middag babosie.
0: Ah, oké, okay, dus je had s'avonds even een lichte maaltijd, ik begrijp hem.
3: Ja.
0: Hey, Femke, vertel, wat is jouw gekke gewoonte, wat doe je?
3: Kaas met pindakaas.
0: Ja, kaas
3: op
0: met
3: brood.
0: Ja, kaas met pindakaas op brood. Jouw omgeving, wat zeggen ze ervan? Jouw vrienden en familie, als je dit doet?
3: Ja, mijn vader zegt nu niks meer. En okay. Mijn vriend zegt altijd, doe eens niet.
0: Doe het niet. Jouw vriend zegt, doe eens niet.
3: Ja.
0: Dan is een beetje de vraag, wat heeft de Q-Music App gezegd? Wat denk jij?
3: Ik denk niet normaal.
0: Nou, Joey zegt super normaal. Esmeralda zegt kan prima, wel normaal. Femke, een andere Femke, die zegt pindakaas met kaas, hartstikke lekker. Mijn oma deed het ook altijd en ik vind het heerlijk. Richard vindt het dan weer niet normaal, maar Liam zegt normaal. Ik doe allerlei verschillende broodbeleggen samen. Laura zegt niet per se normaal, maar het lijkt me oprecht wel lekker. Monika vindt het heel normaal. Datzelfde geldt voor Sandra. Arjan zegt heel normaal. Kim zegt heel normaal. En zelfs Frans, ome Frans, die zegt heel normaal. Ik eet het altijd. Dan is daar Mark.
4: Heel normaal.
0: En Nelly.
5: Voor mij is het niet normaal.
0: Dan weer Anja.
6: Nou, dit is heel normaal hoor. Er wordt ook heel vaak pindakaas als boter gebruikt. Daarom pindakaas met boter. Ik doe het zelf toch wel pindakaas, hagelslag, suiker en kaas.
4: Yes.
6: Nou, heel normaal.
0: Daar moest ik even van bij komen. Pindakaas, hagelslag, suiker en boter. Poeh.
3: Ja. Dat weet ik ook niet. Maar ik denk, ja.
0: Nee, vertel even, Femke, wat vind je ervan?
3: Toch fijn om te horen dat ik niet de enigste ben.
0: Nee, er is ook een uitslag.
3: Normaal.
0: En je zou het bijna niet geloven, Femke, maar...
1: Normaal.
0: Het is volkomen normaal.
3: Oh, fijn.
0: Hé, dat lucht toch even op, hè, als je morgen weer aan het ontbijt zit.
3: En toch niet zo raar.
0: Nee, dan ben je sowieso niet, Femke. En anders was je hartstikke uniek. Dat is één ding wat je mee kan nemen.
3: Ja.
0: Femke, dank voor je gekke gewoonte. En hij is zo gek nog niet.
3: Nee, nou, in ieder geval bedankt. Fijne avond.
0: Jij ook. En mocht je nou zelf een gekke gewoonte hebben, deel hem dan vooral via de Q-Music-app.

0: Carol G bij Q. Zometeen nog veel meer zomerse muziek. We zitten een beetje op het punt dat de zon dadelijk lekker ondergaat, onderweg naar huizen. Gaan de bouw staan, Magnetic. Goed zomersliedje. En ook Samber komt eraan. My body isn't ready, hoor je zo.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Deze week in de bonus.

0: upgrade van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
12: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
11: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
12: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
11: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
13: You sounds better with you.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Marcel.
8: Goedenavond. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Die zijn de komende maanden op Europees grondgebied. Ook andere Europese landen doen mee, zoals Frankrijk. De militairen oefenen om uiteindelijk naar Oekraïne te gaan. Ze worden daar ingezet als er een wapenstilstand is met de Russen. In Roermond is iemand overleden na een steekpartij. Dat gebeurde op straat bij het station. Het slachtoffer raakte gewond en overleed later. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar een man op blote voeten. Verbied sociale media voor jongeren onder de 13. Dat adviseren onderzoekers aan Brussel, weet de NOS. Alleen onder toezicht zouden de jongeren op de socials moeten kunnen. Ook met een tijdslimiet. Na de zomer komt Brussel met een plan. En een opmerkelijk zandkunstwerk op het strand van Scheveningen. Daar is een aangeharkt metersgroot gezicht van Harry Jekkers te zien, weet Omroep West. Het is een eerbetoon aan de cabaretier, zanger en liedjeschrijver. En gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang warm. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Lokaal kan het dan 33 graden worden.
7: Vertraging op de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 4 kilometer, 21 minuten. Komt omdat de weg daar is afgesloten.
9: Q-Music. Joost Winkels.
7: Bruno Mars. Risk it all. Ach, alles mag uit behalve de radio.

Wederom een dikke vette hit voor Samber. En My Body Isn't Ready by Q. De hele reden dat ik naar Lowlands ga is toch wel voor hem. Ik wil hem echt zo graag een keer live zien. Ik vind het zo knap als een jongen dan echt de grond wordt gestampt en dan ineens hit na hit na hit scoort. Ik ben er toch eens ingedoken, want ik dacht, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Wat zit er eigenlijk achter? Nou, daar zit achter dezelfde producer als die heel veel met Taylor Swift werkt. Dus daarom zijn Taylor Swift en hij waarschijnlijk ook wel besties. Zij delen dus dezelfde producer die hem wel echt het steuntje in de rug geeft. My Body Isn't Ready is dan ook echt zoals je het kan opvatten. Hij zegt, ja, ik ben echt jaren onzeker geweest over mijn eigen lichaam. En ik wilde nu graag een persoonlijke noot geven in de vorm van dit liedje. Minder onzeker over haar lichaam is Taylor Swift. Ik zat toevallig een video te kijken op Instagram. Ja, ik vond het waanzinnig. Taylor Swift is allesbehalve onzeker over haar lijf. Sterker nog, zij kan zichzelf transformeren in een kikker. En dat klinkt heel raar. Maar als je zoekt op Taylor Swift, sorry, als Katy Perry Frogface. Wat zij dus kan. Zij kan eigenlijk als het ware. Ja, het is heel gek, maar zij kan

ja, gewoon de keel en de kin een beetje naar voren pompen. Zoals dat bij een kikker ook is. Zoals je die, die onderkant van die, van, die, van die bek, die gaat dus helemaal zo blop, blop, blop, als het ware helemaal naar voren. Het ziet er doodeng uit. Een mooi verborgen talent, goede partytrick voor Katy Perry. Dit is Roar. Thank you.

speakje music en Risk It All. Het gaat natuurlijk heel vaak over de liefde, hè? Die liefdesliedjes van Bruno Mars. Maar ja, hoe zit het nou eigenlijk in het liefdesleven van Bruno Mars? Daar weten we eigenlijk heel, heel, heel weinig over. Het verhaal gaat dat hij heel lang met Jessica Caban is geweest. Prachtig model, prachtig model. Zij zal elkaar hebben leren kennen in 2011. Uiteindelijk zouden zij bijna 13 jaar samen zijn geweest. In 2025 is het zo, en daar is vaak iets aan te ontlenen. Is het Jessica geweest die alle foto's samen met Bruno Mars heeft verwijderd van Instagram? En dan weet je eigenlijk, dan is er stront aan de knikker. Dat is vaak het begin van het einde. En sindsdien is er eigenlijk niks meer verlomen van die twee samen. En tot op heden zwijgt Bruno Mars ook over zijn liefdesleven. Ik kan me zo voorstellen, als je Bruno Mars bent, dat jij echt op de hielen wordt gezeten door de paparazzo. Zeker op de plek waar je woont. Tot op heden geen enkele foto gezien met Bruno Mars en een geliefde. Daar moeten we het voor nu mee doen. Ook in Amsterdam heb ik hem niet gespot met een geliefde. En hij is hier toch lang geweest. Ik ben op zoek geweest, ik heb hem niet gezien met iemand anders. Behalve dan anders een paak, zo is dat. Thomas Gray zo meteen, Rumors. Ook de Kid Laroi, Justin Bieber en Stay ga je horen naar Linkin Park. Dit is Breaking the Habit, Becky.

0: Kid Laroi, Justin Bieber en Stay Back You. 7 minuten voor 9:30. Op maandagavond en zometeen gaat het weer gebeuren. Ja, een nieuwe ronde van toonaangevend. Ik vind dat het allerleukste spelletje wat er is. Je hoort namelijk de eerste tonen van een liedje. En aan jou de vraag, nou, wat is dan de titel en wat is de artiest? Een soort andere versie van Hitster. Bij Hitster loopt dat liedje gewoon eindeloos door. Dit is maar een moment dat je 1 seconde hoort ongeveer. Of 2 of 3. Om het kaf van het koren te scheiden. Is daar de kwalificatietoon, een oefenopgave, een opwarmrondje? De grote vraag aan jou, wat is dit? Ik dacht, we blijven lekker in de zomerhits. Natuurlijk met die Top 500 van de zomer. Als je weet wat dit is, dan mag je je nu melden via de Q-Music app. Stuur titel aan een artiest. En dan speel je zo meteen mee en krijg je er nog 5 om je oren.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voorwie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Joost Winkels.
10: Nieuwe ronde toonaangevend zometeen. Eerst Stoffel van Bach. Dit is Maal.

0: Hey Sophie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Sophie, je wil graag meedoen met toonaangevend. Is het zo dat jij altijd de aanvoerder bent als het gaat om hitster bijvoorbeeld thuis? Dat iedereen zegt, ah, we willen met Sophie in het team?
1: We spelen altijd los. We spelen vooral hitster bingo, maar ik ben wel met een stoppen aanstichter om hitster te gaan spelen.
0: Ja, oké, okay, ja, oppert het wel. Je bent wel de aanvoerder, ik hoor het al. Hey Sophie, de kwalificatietoon, dat was deze. Nou, toen wist jij te gokken dat het ging om...
1: Rolf Sanchez met Mas, Mas, Mas.
0: Kijk, ik zeg gokken, maar was het een zekerheidje?
1: Ik heb het heel even dubbel gecheckt toen ik het hoorde, maar bijna zeker, ja.
0: Nou, hij was goed hoor, hij was goed hoor. Je krijgt er alleen nog geen punten voor, dat is het probleem. We gaan nu voor het echtje spelen titel en artiest. Allebei 1 punt waard. Je kunt uiteindelijk met een 10 naar huis gaan. Maar wij hanteren de vijfjescultuur, Sophie. Dus als je er 5 al hebt, nou, dan vinden we het helemaal goed. Dan krijg je het Kimi Music prijspakket.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Nou, dat hoop ik. Komt ie aan, wat is dit?
1: Ik heb geen idee.
0: Komt ie nog 1 keer.
1: Gaat.
0: Doem, doem, doem, doem, doem.
1: Er gaat geen lampje branden.
0: Nee, gaat
1: Nu gaat er wel een lampje branden, maar ik kom er niet op.
0: Oh, maar wat gaat er wel branden dan?
1: Oh, dit is lastiger dan.
0: Noem eens gewoon iets wat in je opkomt.
1: Een beetje Shakira-achtig nummer, maar ik...
0: Nee, het was Eminem met Lose Yourself.
1: Ja,
0: nee. Nou, niks aan de hand. We gaan snel door met de volgende. Wat is dit?
1: Katy Perry.
0: Ja, is goed. Met?
1: Met... Friday Night.
0: Ja, lieve dame. Sophie, niet onzeker zijn over je antwoorden. Je doet het hartstikke goed.
1: We gaan dat is fijn.
0: Ja, 2 punten gescoord. Wat is dit? De volgende. Ja, zeg gewoon nu het eerste wat in je opkomt, want ik voel dat het goed is. Ja,
1: precies.
0: Ja, van.
1: Van. Ja.
0: Ja, hoe heet het?
1: Geen idee.
0: Niet laag, maar...

0: niet te temmen, is niet te temmen. De vraag is, wat is dit?
1: Britney Spears met One More Time or Baby Hit Me One More Time.
0: Weet je wat de grap is? Jij zegt alle elementen, maar je moet ze even in de juiste volgorde zeggen.
1: Baby Hit Me One More Time.
0: Draai nog eens wat om. Zing hem eens, zing hem eens. Baby Hit Me One More Time. Nee, dat is hem niet. Het is...
1: Ik heb complete error.
0: Britney Spears was goed, maar het liedje heet...
1: Ja,
0: dus dan kan ik baby hit me... Ja, dat snap je?
1: Nee, hit ik snap hem.
0: Hé, we gaan sneller met de laatste. Wat is dit?
1: Guus Meeuwis, maar dit is een nacht.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet.
0: Hé, Sofie, heb je een beetje mee zitten tellen, of niet?
1: Een beetje. In ieder geval dat er 5 zijn geweest.
0: Nou, het zijn er 7. Applaus! Sofie gewoon 7 punten gescoord, hoor. Keurig.
1: Nou, dat
0: was
1: goed.
0: Alsof je door het oog van de naald bent gekropen. Sofie, we gaan het Q-Muse prijspakket naar je opsturen en ik wens je er heel veel plezier mee.
1: Helemaal fijn, dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Nou, dat komt helemaal goed. In die uitzending hoor je zometeen nieuwe muziek van Flair. Eerst Daddy Yankee, Louis Fancy. Ay, Despacito bij Q.
3: Ay.
0: Fancy!

0: Turn the Lights Off bij Q. Dan tijd voor nieuwe muziek.
1: Dit is Q Music.
2: Teddy Swims.
1: En dit is Q Music.
2: Another and 54 Ultra.
1: En dit is nieuw.
0: Het is een beetje Goldband. Het is een beetje Antoon. En het is zelfs een beetje Suzanne Freek. Mede geproduceerd door dezelfde producer als die altijd werkt voor Suzanne Freek. Dit is Flair, dit is Door het Oog van de Nacht.

0: En still into you bij Q, Lars Poelen, goedenavond.
1: Ja, want die kunnen we ook wel over een tijdje draaien.
0: Ja, dat kan ook zeker wel.
1: Ja, we hebben binnenkort een DJ-boeking, maar daar kunnen we nog niet te veel over zeggen. Toch?
0: Nee, dat duurt nog wel. Oh, jezus.
1: Ja, twee
0: weekenden.
1: Twee weekenden.
0: Of kunnen we dat wel al zeggen?
1: Nou, laten we het een beetje opbouwen.
0: We gaan draaien op een boot.
1: Ja.
0: Is dat een goede opbouw? Ja, om daar maar eens mee te beginnen?
1: Ja, we gaan draaien op een boot, ja.
0: Back to back to back.
1: Het is een open boot.
0: Het is een open boot. En
1: nee, dat is het. Want anders geef je alles aan.
0: We kunnen natuurlijk ook nog. Er komt nog iemand bij.
1: Komt ook nog iemand bij, ja.
0: Komt nog iemand bij.
1: Artiest ook trouwens? Of mogen we dat niet?
0: Oh ja, is dat ook? Ja, ja, ja, ja.
1: Nou, weet ik eigenlijk niet.
0: Is eigenlijk het idee dat wij. Want het is een lange shift. Dat kunnen we wel. Zo, we moeten een lange shift draaien. Ja. Het is van,
1: dat er een toilet is op die
0: 12
1: boot.
0: 12 tot 6.
1: Ja.
0: Maar is het idee dat wij daar allemaal een uur draaien?
1: Daar is niks over afgesproken.
0: Of gaan wij allemaal een beetje door elkaar hussen?
1: Ik denk gewoon, degene die het minst dronken is, die gaat dan weer draaien. En dan,
0: mag ik dan openen en daarna klaar zijn?
1: Ja, dat is goed.
0: Hey, over draaien gesproken. Ik doe altijd even een recap met jou op afgelopen weekend. Oh, ja. Jij bent party DJ Deslands.
1: Ja.
0: Je moest bij een bouwmarkt draaien.
1: Ja, dat bleek gewoon, daar moest ik parkeren. En voor de rest was het achter de bouw, was niet in de bouwmarkt. Het was een feestweek met, het was een soort kermis met een tent. In Schuine Sloot, maar dat was wel leuk. Maar er waren heel veel boeren. Dus echt mensen, echt op klompen.
0: Dus wat heb je gedraaid?
1: Ja, nou ja. Nou ja, ze zijn heel erg ook fan van natuurlijk piratenmuziek. En het Foute Uur, dat schuurt daar natuurlijk een klein beetje tegenaan.
0: Dus ja, heb dus
1: een
0: heb je de randjes van...
1: De randjes van het Foute Uur opgezocht. Henk Wijngaard. Ik heb ook zangeres zonder naam. Maar ja, wat ze daar bijvoorbeeld ook leuk vinden is Paladijns en zo. Ja,
0: wat?
1: Dat ken jij niet. Maar dat
0: ken
1: is,
0: ik allemaal niet.
1: Mijn liefste wens. Dat is een beetje van die geheime zendermuziek. Ja.
0: Oh, dat is echt wat ik niet...
1: Zendna met Kleine Vogel. Kleine Vogel. Ga maar nou goed.
0: Maar is het zeg maar... Is dit de vibe?
1: Ja, maar het liefste zouden ze dat de hele avond natuurlijk hebben. Maar
0: oh, ja.
1: Ik kom natuurlijk met Foute Uur. Dus ik heb daar een beetje een mix van gemaakt. Dus een beetje die foute muziek en die piraten.
0: Ah, wat geweldig. Ja. Wat geweldig. Hey, komend weekend ook weer boekingen?
1: Ja.
0: Ja, doen we donderdag pas.
1: Ja.
0: Maar komend weekend staat hij gewoon ook weer te pompen?
1: Nou, ik zit even te kijken. Ja, zaterdag. Oh nee, ja. Zondag. Zondag alleen.
0: Zo, zondagboeking.
1: Zondagboeking.
0: Hey, zometeen de avondshow met Lars Boelen. Nog steeds in repeat of niet, moet gezegd worden. Temper City, Self-Aware.
1: Ja.
0: Vind ik een goed liedje.
1: Ja.
0: Je mening mag je zo meteen gaan geven. Over knalmuziek gesproken. Bieber Rexha en Fateless. Sowieso. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheek.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh, wat een geld.
5: 18.000, potverdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
9: Goedenavond. Een verdachte is gepakt voor een steekpartij in Roermond, weet de Limburger. De politie was eerder vanavond al op zoek naar een man op blote voeten. Bij het station was iemand op straat gewond gevonden. Later overleed het slachtoffer. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Die zijn de komende maanden op Europees grondgebied. Ook andere Europese landen doen mee, zoals Frankrijk. De militairen oefenen om uiteindelijk naar Oekraïne te gaan. Ze worden daar ingezet als er een wapenstilstand is met de Russen. En de nieuwe dagopvang in Ter Apel is geen blijvende oplossing, zeggen het COA en de gemeente. Asielzoekers voor wie geen plek is, worden tijdelijk in een leegstaand kantoorpand opgevangen. Dat staat in de buurt van het aanmeldcentrum. Maar als de instroom weer toeneemt, helpt dat niet, denken het COA en de gemeente. En een extraatje als je een slecht geïsoleerd huis hebt in Groningen of Noord-Drenthe. Je krijgt maximaal 40.000 euro van het kabinet. Zo'n 250.000 panden zouden slecht geïsoleerd daar zijn. Binnen 10 jaar moet dat veranderen. Niet alleen huiseigenaren profiteren, ook huurders. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en vrij zonnig. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en lokaal kans op een bui. De temperaturen lopen dan op tot 33 graden.
8: Eén korte vertraging nog op de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg dicht. Je vertraging 5 minuten. De 3 meest gemelde flitsers langs de A9 staan ze. Alkmaar richting Haarlem bij 56.6. De A28 Amersfoort Zwolle 59.9. En de A50 Zwolle Apeldoorn bij 213.2. Voor alle andere flitsers check je de Flitsmeister app.
10: Music. Lars Boelen.

0: repeat of niet?
1: Oh nee, dat staat me toch tegen!
0: En de vraag is, welke ex is next?
2: Repeat. Of niet? Ja.
0: Nee, je zit niet in de nieuwe aflevering van Ex on the Beach. Wel in de nieuwe ronde, repeat of niet, maar daar in de nieuwe van Temper City. En de vraag is dus, wordt dit de nieuwe ex-alarmschijf? Dan moet hij eerst voor alarmschijf worden, maar en dan moet hij eerst ook nog maar eens eventjes 10 rondes, repeat of niet, zien vol te maken. We zijn nu bij ronde nummer 4 en ik ben benieuwd wat je vindt van hun nieuwe single Self Aware. Luister ernaar en als je een mening hebt gevormd, dan stuur je die mening direct deze kant op. Dan spreek je even in met een audioberichtje in de Q Music App.
2: Repeat.

0: Everywhere. En de vraag is...
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Mag hij door naar de volgende ronde? Ik zie in de Q-Music app dat de meningen behoorlijk uiteenlopen. Het is echt you hate it or you love it. Maar we gaan gewoon eventjes een klein beetje doorheen. Even kijken. Een aardig nummer. Lekker. Stuur maar door naar de volgende ronde, zegt Ben. Felix zegt dikke repeat. Lekker nummertje. Even kijken hoor. Repeat. Lekker nummer, zegt Tamara. En er komt ondertussen nog heel veel binnen. Repeat, love it, zegt Iris. Ook een repeatje voor Nick. Maar Linda bijvoorbeeld is minder positief. Die zegt, ja, dikke niet. Ik vind het zo slaapverwekkend. En even kijken hoor. Ja, ik zit een beetje niet ook voor Vanessa. Vreselijk nummer, zegt Sander dan weer. Ja, de meningen wat ik zeg lopen echt uiteen. We gaan even naar de audioberichtjes.
2: Repeat, superleuk nummer.
3: Wat is dit nou van deze song? Ik vind hem geen repeat voor mij. Nee, geen repeat.
4: Ja, heerlijk nummertje hoor. Ik kan dit wel waarderen. Repeatje.
5: Nou Lars, mij niet bellen hoor. Wat een schaatsnummer.
0: Oké. Ja, dus ja. Oh, ik vind het lastig. Als ik het een beetje zo optel. Ik vind het lastig hoor. Nee, er komen nog steeds berichten binnen. Ja, we moeten toch een eindoordeel vellen. Ik stop nu de klok. Ja, het is... het is het voordeel van de twijfel. Maar houdt niet veel over, kan ik je vertellen. Naaldhakken over de sloot door naar de volgende ronde. Is morgenavond gewoon weer bij mij, want we zitten deze week in de top 500 van de zomer. Dus geen repeat of niet bij Wim. Morgenmiddag, maar gewoon weer bij mij. 10 over 10. En dan ga ik opnieuw aan je laten horen. En ben benieuwd wat je er dan van vindt. Martin Garrix komt eraan. Repeat it, of niet.

Repeat It, Ed Sheeran. En de man die ik vorig jaar op Ibiza heb gezien, Martin Kerks, die trad daar op Ibiza. Ook de plek waar ik vorig jaar in de zee een kwal zag drijven. En ik dacht, weet je wat, ik ga even iedereen in de zee ga ik even waarschuwen dat er een kwal is. Ja, dan moet je natuurlijk niet opgestaan, want dat doet pijn, dan gaat het je prikken. Dus op mijn allerbeste Spaans riep ik over die zee tegen iedereen in die zee stond. El Kwallo, El Kwallo! En toen zag ik iedereen kijken van wat wilt hij nou? En toen heb ik later nog even opgezocht wat kwal is in het Spaans. En dat is dus Medusa. Ja, dus Medusa is kwal in het Spaans. Neem je even mee als je deze zomer nog op vakantie gaat naar Spanje. Cameron Whitcomb en Medusa hoor je nu bij Q.

0: Heb jij een hond? Ik wel. Sinds kort heb ik een puppy. Een schattig beest. Bailey heet hij. En daar ben ik afgelopen weekend voor het eerst op puppycursus geweest. Ik stond daar op een gegeven moment op dat grasveld in een kringetje met allemaal honden en hun baasje ernaast. En toen kreeg ik een besefmomentje. En ik kan dat vanaf nu niet meer anders zien. Ik ga dat zo met je delen. En ook deze komt eraan van Teddy Swims.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Q-Music The Party.
10: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meffeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
11: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
12: Q-Music.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
15: Sloopmelk.
14: Mona?
15: Ja, ook sloopmelk.
14: Milner?
15: Sloopmelk.
14: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
15: Sloopmelk.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
20: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Lars Boelen.
6: Ja? The summer is magic.

Playa Hitty. En de Summer's Magic. Deze hele week de Q-top 500 van de zomer. Vanaf morgenochtend, 9 uur, gaat die lijst verder. Dan even wat anders. Heb jij een hond? Ik heb dus sinds kort heb ik een puppy. Daar ben ik afgelopen weekend voor het eerst op puppycursus geweest. Ik stond daar dus op een gegeven moment in een grasveldje, in een kringetje met allemaal honden dus en hun baasje ernaast. En toen kreeg ik op een gegeven moment een besefmomentje. Kijk, ze delen het bij zo'n puppycursus allemaal in alsof jouw hond echt dingen geleerd krijgt. Weet je, helemaal compleet met lesmodules, zelfs een examen aan het eind. I kid you not, een examen aan het eind, een soort CITO-toets voor die hond. Ik dacht nog, nou, dat gaat wel spannend worden misschien voor die hond, weet je wel. Misschien krijgt hij examenstress. Nee, luister, het zit zo. Een puppycursus is helemaal geen puppycursus. Het is een hoe train je je puppycursus. Het is voor de baasjes. Kijk, je leert hoe je je puppy moet opvoeden. En uiteindelijk moet je er ook echt zelf mee aan de slag. Hoe je je hond moet leren laten zitten of volgen. Of niet aan de riem trekken of niet bijten, et cetera. Ik stond dus ook met iemand te praten. Met een vrouw, Jeanette heette ze. En Jeanette die was al met haar derde hond bij de puppycursus. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Want op een gegeven moment weet je toch wel hoe je... Met die cursus heb je al gedaan. Dus je weet hoe je een hond moet opvoeden toch. Dus ik zat er nog eens even over na te denken. En nu ben ik dus helemaal...

0: Ja, dan ga ik even naar Jos. Jos, jij bent hondentrainer, maar kun je jou beter mensentrainer noemen, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja.
1: Ze noemen ons hondentrainers of hondencoaches, maar wij coachen of wij trainen de mens. En wij leren de mens aan hoe ze een hond moeten opvoeden.
0: Exact, ja. Ik had het net eventjes over de puppytraining waar ik afgelopen weekend voor het eerst was geweest. Het was echt mijn ogen gingen open. Ik dacht van ja, we gaan hier de hond niks leren. Ze gaan mij dingen leren. Nee. En ik moet vervolgens dat met die hond gaan uitvoeren. Maar jij bent dus ook hondentrainer of dus mensentrainer.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En dat doe je al fulltime? Of wat? Ik heb geen idee hoe dat...
1: Nee, dat doe ik gewoon naast mijn werk wat ik normaal doe. Geef ik dus groepstrainingen voor puptraining, pubertrainingen. Ik doe spoor en spel met honden. Dus
0: Leuk.
1: Wel heel veel met honden bezig.
0: Al die honden bij elkaar, dat is echt leuk, hè, Jos? Ik was wel aan het genieten ook met al die puppies. Ja. Ook die andere hondjes, ja, het is toch wel leuk.
1: Ja.
0: Hey, Jos, nu ik je toch aan de lijn heb, mag ik jou gelijk even een inhoudelijke vraag stellen?
1: Ja, dat mag.
0: Ja, ik heb dus sinds kort een pup. En die is nogal bijterig.
1: Nogal bijterig?
0: In de enkels, in mijn polsen, zeg maar. En ik heb het gevoel dat het vanuit spelen is. Dus dat hij zegt van, hey, leuk dat je er bent, ga je met me spelen. Maar als ik zeg nee, niet doen of zo, dan hij blijft het maar doen.
1: Ja, nou, wat ik meestal tegen de mensen zeg, om dat ze dat doen, is dat je redelijk hard roept, hè, daar schrikt een pup dan van.
0: Ja?
1: Op het moment dat hij dan niet meer bijt, dan geef je die beloning. Want daar zit hem daarin. Hè.
0: Ja.
1: Een hond die gaat verbanden leggen tussen wat hij doet en waarvoor hij een beloning krijgt.
0: Ja.
1: Een hond leert alleen maar door middel van verbanden leggen. Dus als jij zegt auw en hij trekt dan terug, hij bijt niet meer, geef je dan meteen die beloning aan hem.
0: Oké, maar dan heb ik nog een vraag. Want ik heb natuurlijk die beloning, zeg maar, het moment dat je die beloning kan geven, dat is vaak een fractie van een seconde, heb ik het gevoel.
1: Ja.
0: Ik heb niet altijd die beloning bij de hand. Dus dan denk ik, nu doet hij het goed en nu moet ik snel belonen. Ja, dan is het moment eigenlijk al weg. Want dan moet ik een koekje pakken.
1: Dan kun je of je hebt altijd je beloning bij. Dat kan, hè. Je hebt heel handige gevoelsacties dat je altijd die beloning bij je hebt.
0: Ja.
1: En dat is bij een pup heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Je kunt ook gaan werken met een klikker. Hè, en die klikker is eigenlijk de voorbode van een beloning wat een hond gaat krijgen. Een hond gaat dat zo opslaan. Dus als je dan klikt, dan kun je even die beloning uitstellen. Niet 5 minuten, hè, maar wel, daar heb je wel tijd om die beloning te pakken en dan kun je hem belonen.
0: Ja, dus dan weet hij die klik en na die klik komt het koekje, zeg maar, of het snoepje.
1: Ja, de klik is de secundaire beloning en het voertje is de primaire beloning.
0: Ah, ik snap het. Oké. Nou, ik ga ermee aan de slag. Jos, bedankt voor deze mensentraining.
1: Goed.
0: Ik wens jou een fijne avond. Dankjewel voor je uitleg.
1: Ja, oké.
0: Yo,
1: goed.
0: Hey, ik zit even te kijken op de klok. Zometeen spelen wij een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je nou wil meespelen, hold your horses. Aanmelden kan zometeen naar Stella Lefty. En eerst Benson Boone. Dit is Beautiful Things.

0: Stella Lefty en Boston bij Q. Het is bijna 11 uur. Zometeen een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan ben je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat? Dan ben je niks. Het is een bikkelhard spel. Maar kan je wel een extra zakcentje gebruiken? Bijvoorbeeld Yvette, die stuurt net speelgraag mee. Ik ga vrijdag op vakantie. Kan wel een leuke bijdrage gebruiken voor de gezinsvakantie in Italië. Nou, bijvoorbeeld. Dat kan. Of heb je een hele andere reden waarom je een lekker zakcentje wil? Meld jezelf dan nu aan. En doe dat door het woord klok te sturen. Je stuurt nu klok met een berichtje in de Q-Music app. En ook Kensington komt eraan.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
5: Goedenavond. KLM zoekt naar alternatieve routes door het Midden-Oosten. Normaal wordt er via Saudi-Arabië gevlogen, maar rebellen in buurland Jemen dreigen met aanvallen. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Het bedrijf bekijkt nu hoe die omgeleid kunnen worden. 2 verdachten zijn er gepakt voor de grote natuurbrand bij Parijs. Daar is al een bos zo groot als 2000 voetbalvelden verwoest. Het leek er al op dat het vuur was aangestoken. Op meerdere plekken waren brandhaarden. De brandweer denkt nog wel weken bezig te zijn met blussen. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond. De passagiers van de bus kwamen met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Een verdachte is gepakt. En een van de giftigste schorpioenen ter wereld mee naar huis. Een Vlaamse deed dat per ongeluk en had het dier in een doosje gestopt. Ze was er door gestoken in Egypte en kwam in een ziekenhuis voor antigif. Het bleek een babyschorpioen, die dan voor gezonde mensen niet dodelijk is. Het dier is volgens de VRT naar een speciale opvang gebracht. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en vrij zonnig. Het wordt vannacht niet kouder dan 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en lokaal kans op een bui. Temperaturen lopen tot 33 graden.
4: Verkeersinformatie van Flitsmeister met een melding voor de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Leerdam en Arkel. Daar is een ongeluk gebeurd, je vertraging daar een kwartier. En de 3 meest gemelde flitsers die staan langs de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6, de A28 Amersfoort-Zwolle 59.9 en de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213.2. En voor de rest van de flitsers check je de Flitsmeister-app.
6: Lars Boelen.
4: Ik heb hier een lekker geldbedrag liggen. Het enige wat je hoeft te doen is op tijd stop te roepen. Kan het van jou worden. Meld jezelf aan, stuur nu het woord klok in de Q-app.

0: Sienna Spyro en Material Lover Back to Music. Goedenavond, Danique.
1: Hoi, Lars.
0: Hallo, Danique, hallo. Je viel een klein beetje weg.
1: Maar ik had even mijn telefoon niet tegen mijn oor.
0: Oh, waarom had jij je telefoon...

0: gezegd, nog geen 20 seconden geleden wordt er gezegd, hou je telefoon aan je oor, niet op de speaker. En wat doe je?
1: Ja, ik zit in de auto, dus ik moest even de auto aan de kant zetten.
0: Oh, ook dat nog?
1: Ja.
0: Maar je staat nu wel stil, toch?
1: Ja, ik sta nu stil.
0: Oké, goed zo. Want ik begreep, die auto van jou, die moet morgen naar de garage.
1: Ja, klopt.
0: Wat is er aan de hand dan?
1: Ja, mijn motorondersteuning die maakt allemaal die is waarschijnlijk weer kapot.
0: Je motorondersteuning?
1: Ja.
0: Wat is dat? Ja, sorry, ik weet niet.
1: Daar leunt zeg maar je motor op en die is volgens mij dus nu weer kapot.
0: Maar wat betekent dat nu? Wat merk je daarvan? Is dat erg?
1: Ja, als ik dan zeg maar nu afrem of in zijn vrij rij, dan hoor je helemaal, ga je een beetje heen en weer met je auto.
0: Dat is niet goed. Dat is niet goed.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, dat is niet goed. Hey, maar jij zegt, hij was al een keer kapot.
1: Ja, 2 maanden geleden ook al.
0: Is het een duur geintje of niet?
1: Ja, dan ben je wel rond de €400 wel voor kwijt.
0: Zo, wat? En nu weer?
1: Ja, nu weer.
0: Zo, oké. Maar is dat... Hè? Oh, nou, maar dan hebben ze het niet goed gemaakt de vorige keer, als die nu weer kapot is.
1: Ja, nou ja, dat hoop ik eigenlijk. Misschien dat er dan nog garantie op zit.
0: Ja, dat zou ik wel even zeggen morgen dan. Oké.
1: Ja, dat ga ik doen.
0: En anders gaan we gewoon spelen voor een nieuwe motorondersteuner.
1: Ja.
0: Wat een kutdoel eigenlijk. Een nieuwe motorondersteuner. Je gaat liever voor een vakantie of zo, toch? Voor een motorondersteuner.
1: Nee, ja. Het is, of kijk, als het geld nu gaat, of naar de motorondersteuner, of dan toch naar de vakantie. Nou,
0: dan hoop ik voor jou de vakantie, Danique.
1: Ik hoop het ook.
2: Knok tegen de klok.
0: Oké, maar eerst nog wel even de kastanjes uit het vuur halen. We moeten het eerst nog wel even doen, Danique. Je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat win je niks. Dat is het spelletje Knok tegen de klok. Heb jij een bedrag in gedachten waar je ongeveer stop wil gaan roepen?
1: Denk rond de €150.
0: Dat zou een lekker bedrag zijn. Dat zou
1: maar
0: zeker...
1: ik moet gewoon stop zeggen.
0: Ja, dat is hoe het werkt. Ja, heb je nog nooit gehoord?
1: Ja, jawel. Ik heb wel eens... Maar ik denk al, nu ben ik dan zenuwachtig en dan weet je niet meer wat je moet zeggen.
0: Nee, niet zenuwachtig zijn, joh. Nee, het kan natuurlijk dat je het voor de eerst hoort. Dat is ook geen probleem. Maar het is gewoon stoproepen. Als je denkt, ik hoor een mooi bedrag, gewoon stoproepen.
1: Oké.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Geen zenuwen?
1: Beetje.
0: Niet nodig. Echt niet nodig. Oké, luister goed. Daar ga je.
2: 1 euro. 52 euro. 66 euro. 73 euro. 86 euro.
0: 86 euro. Danique.
1: Ja.
0: Dit was hem al.
1: Dat is wel jammer.
0: Ja, dat is wel jammer. Oh, ik had het je zo gegund voor die nieuwe motorondersteuner.
1: Ja. Ja,
0: 86 euro. Er zat niet heel veel in vanavond.
1: Nee, klopt. Nee. Ik denk al, nou, 86 euro maar.
0: Ja, ook dat is Knok tegen de klok. Je weet het nooit, het is altijd onvoorspelbaar. Hey, maar oké, dan heb je nu geen geld gewonnen. Laten we dan wel hopen dat morgen dat je er gewoon garantie hebt op die motorondersteuner. Zullen we dat spreken?
1: Ja, daar gaan we voor. Okay,
0: Ik wens jou een fijne avond.
1: Dankjewel, doei.
0: Morgenavond bij Joost en bij mij nieuwe rondes Knok tegen de klok. En maak je kans op een lekker zakje. Ik had het Danique zo gegund. Dat het zo gegund met de nieuwe motorondersteuner. Hey, zometeen de alarmschijf van deze week. De zomerhit van dit jaar misschien wel. Ik ga hem zo meteen aan je laten horen. Shakira komt eraan en is Shepherd coming home.

Shakira, Burna Boy en Die Die. Afgelopen vrijdag is de nieuwe van Criss Cross Amsterdam uitgekomen. Ja, ik zeg nieuwe, maar het is niet helemaal nieuw. Het is gebaseerd op een oud melodietje uit 1969 van Steam. Het nummer heet Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Later is die nog een keer uitgebracht door Level. En toen heette die Nana, Na, Hey Hey Hey.

0: Ajax 1. Ja, het maakt eigenlijk geen reet uit. Je kan een PSV kan ook. Hey, hey, nou goed. Dus de zomerhit van dit jaar is volgens mij in handen van Kris Kross Amsterdam. En je hoort hem deze week extra vaak.
1: De Q-Music alarmschijf.
2: Q-Music, Kris Kross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William.

0: Jay-Z, Alicia Keys en Empire State of Mind.
1: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
2: Ja, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
4: Geld moet toch ook rollen?
0: Ja, iedere maandagavond bespreken Robby van de redactie en ik een uitgave die we deze week hebben gedaan, behalve de boodschappen en de vaste lasten. We gaan alvast eventjes het bedrag noemen.
1: Ja.
0: Romy, hoeveel heb je uitgegeven?
1: €155.
0: Zo.
1: Ja, dat is weer lekker bedrag.
0: Lekker weer uitgegeven?
1: Ja.
0: Ja, ja, ik kijk net op de rekening. Ik heb dan een gezamenlijke rekening bij mijn vriendin, maar ik schrik me eigenlijk helemaal de blubber. En ik moet even uitzoeken waar dit naar uit is gegeven. Ik hoop dat ze nog reageert. Ik heb er even een appje gestuurd. Ja,
1: ja, daar kan ik meteen in paniek.
0: Ja, ik vind het namelijk zo'n groot bedrag. En ik vraag me af wat hiervoor gekocht is. En ja, ja goed, het is ook van mijn rekening. Dus ik mag deze gaan bespreken. €104,88.
1: Zo, dat vind ik voor jou inderdaad een groot bedrag.
0: Ja, en ik vraag me ook af. Ik ga die webshop ook even googlen. Wat hier nou volgens... Want volgens mij moet je echt goed je best doen om deze producten...
1: Oh, het is een goedkope site.
0: Nou ja, weet niet of het goed... Dan ga ik nu...
1: Ik denk dat je tegenwoordig voor dit bedrag kan je echt wel gewoon prima één ding kopen ook, hoor.
0: €104,88. Nou, wat ik daarvoor gekocht heb, daar kom je zo meteen achter. En ik ook, want ik weet het niet. En deze komt eraan. Damiano David, talk to me. €104,88, jemen.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
14: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
10: Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Thijs. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Lars Boelen.
4: Hi. Q-Music. Met zometeen Suzanne Freke. Sneller en eerst another.

0: geld moet toch ook rollen?
1: Het geld vliegt eruit, dus bespreken Robin van de redactie en ik elke week een uitgave die we deze week hebben gedaan, behalve de boodschappen en vaste lasten. Romy, jij hebt €155 uitgegeven.
2: Ja, klopt.
1: Waaraan?
2: Aan een trui. En dat was een trui die ik al had. Ja, en dit is
1: sorry,
2: echt...
1: voordat je doorgaat. €155 voor een trui. Ja, kom ik toch weer echt die gierige Gerda in me naar boven. Maar dat vind ik ongelooflijk veel geld.
2: Ja, maar dit is echt, zeg maar, ik koop... De laatste tijd ben ik niet meer van impuls aankopen met kleding. Goede keuzes, okay. Dus ik ga niet meer in de sale. Helemaal mijn mandje... Nou, dat doe ik op zich toch ook soms nog wel eens. Maar mijn idee is van, ik ga niet meer geld uitgeven aan dingen die ik niet meer nodig heb. Ik ga echt parels scoren die langer mee kunnen. Dus af en toe investeren in iets, maar dat blijft ook jaren in je kast hangen.
1: Ja.
2: Nou, ik heb een leuke trui gezien. Ik denk, die moet ik hebben in mijn kast. Nou, die hangt er nu een maandje of twee. En die heb ik dit weekend opnieuw besteld. Want ik heb voor het eerst ooit een fout gemaakt in de was. Oh, en ik baal zo.
1: Maar een verkeerde kleur bij die trui.
2: Ja, ik had zeg maar de trui in de was gedaan met ook een nieuw bruin blouseje. Oh. Wist ik veel dat blouseje ging afgeven. Ik doe daar soms nog wat van die doekjes bij. Had ik nu ook niet gedaan. Ja, en dat is helemaal gaan vlekken. Ik heb die trui ondertussen al 80 keer gewassen. Het gaat er niet uit.
1: Maar ook niet met van die speciale spulletjes.
2: Nee. Ik heb echt 100.000 spulletjes erop gesmeerd en gedaan. Maar er zitten gewoon vlekken in. Ik krijg het er niet meer uit.
1: Laatst op TikTok zag ik ossengalzeep.
2: Heb ik.
1: Ook werkt
2: geprobeerd, ook werkt ook niet. Ik heb zelfs nog een soort speciaal ossengal wasmiddel er ook bij. Schat, die hele wasmachine heeft nog nooit zo lekker geroken. Er zat zoveel sop in, zeg maar.
1: Ja.
2: Goed.
1: Erg.
2: En ik dacht, ik vind hem zo leuk. En nu hebben ze hem nog. Ja, ik heb hem opnieuw besteld. Ja, het is mega zonde. Ik baalde ook dat het zeg maar niet dat mijn vriend dat bijvoorbeeld bij elkaar had gelegd, die was. Want dan kon ik het nog tegen hem zeggen.
1: Ja.
2: Verdomme, je hebt die trui met dat blouseje gedaan.
1: Ja, dan kan je nog de schuld geven.
2: Ja, maar ja, ik had het zelf gedaan. Zo dom.
1: Ja, echt dom.
2: Ja, goed.
1: Ben je dan ook boos op jezelf? Sta je ook te schelden bij die wasmachine dan? Of,
2: Ik moet zeggen, het was echt even heel snel gewoon vloeken. Van ja, kutzooi. En toen heb ik opnieuw gewassen. Toen ging het er niet uit. Toen heb ik hem aan een hangertje gehangen. Hij hangt daar nu nog steeds. En toen heb ik ondertussen nieuw besteld. En nu denk ik gewoon, oh leuk, morgen komt die trui weer binnen. Hihi, voelt toch ook een beetje als ik...
1: Je bent eigenlijk de €155 weer vergeten.
2: Tuurlijk.
1: Wat heftig.
2: Ja.
1: Ja, ik vind dat heftig.
2: Gewoon weer een beetje van de spaar op de normale rekening. En dan is het ook weer verdooft.
1: Okay. Ja.
2: Jij, wat heb jij uitgegeven deze week?
1: Ik ben er dus net achter gekomen. Ik keek op de gezamenlijke rekening. Daar is €104,88 uitgegeven.
2: Ja, dat zeg je nu nog rustig. Maar net kreeg jij een soort hartverzakking.
1: Nou, eerst dacht ik...
2: Ik herhaal beetje... al even hoe jij het zei. Wat? €104,88?
1: Ja, maar ik kon het niet herleiden, zeg maar. Ik kon me niet herinneren dat ik dat... Ik ben nogal gierig dat ik daar €104 dat ik dat heb uitgegeven ook afgelopen week. Dus ik ging even kijken bij de waar het naartoe is gegaan. Ja, dat is dus... Ik heb het gegoogeld. Dat is een webwinkel voor allemaal hondenspulletjes.
2: Ja, want jij hebt sinds kort een puppy.
1: Ja.
2: Bailey, zo'n schatje.
1: Ja, het is absoluut een schatje.
2: En
1: dat
2: die
1: klopt.
2: Verdient een merkbandje.
1: Nou, ja, even kijken hoor. Oh ja, hier. Edele en hoogwaardige hondenaccessoires staat erbij.
2: Zo.
1: Ja.
2: Echt leer.
1: Nou, en ik heb het dus niet besteld zelf.
2: Nee, maar dit is dus gewoon bij de Vibra een hondenbandje denk ik.
1: Ja. Nee, dit zijn zeg maar high-end hondenbandjes. Nou, sorry hoor. Ja, ik ga je toch nog thuis even... Ik weet niet wat de retourtermijn is van die hondenbandjes. Maar €104. Ik zat even terug te scrollen in het WhatsApp-gesprek met mijn vriendin. Ik denk, is daar nou wat over gezegd of niet? Over deze uitgave, want dan had ik toch wel een keer... Nou, ze heeft blijkbaar alleen... Ja, ze reageert niet meer, ze ligt op bed. Ik had toch even gevraagd, wat is er nou uitgegeven? Maar ze had alleen een linkje gestuurd van die website van een hondenbandje van €35. Toen zei ik daarna nog, nou, ik vind €35 wel een hoop geld. Toen zei ze, nee, maar dit is van leer, dus het is echt... Echt heel goed, mooi spul.
2: Ja, nu is het... een bandje van €104.
1: Ja, ik weet niet, misschien is het een hele set. Of is ik weet niet, premium. Er is iets premium aangeschaft. En dan ga ik dus morgen ga ik daar nog eventjes wat vragen over stellen.
2: Ja, precies.
1: Nou, in ieder geval €104,88 uitgegeven aan hondenaccessoires. Mijn hemel.
2: Normaal. Ja, totaal sta je nu op €1.979.
1: Ja.
2: Klinkt als veel geld. Ik vind het nog meevallen. Want ik sta ondertussen op €3.192.
1: Wat een geld allemaal. Ja, maar dat gaat ook heel hard als je natuurlijk telkens dat verkeerd gaat met dat wassen en zo.
2: Ja, niet normaal. Het vliegt eruit.
1: Het vliegt eruit, niet normaal. Nothing but thieves.

Bruno Mars en I Just Might. Het is de tijd van de zwut, de zwanes en de zwor. Dan weet je, bij Q-Music is het dan ook tijd voor de Q-top 500 van de zwomer. Ja, de zweetzomer, de zwomer. Mijn god, wat is het warm, hè? Wat is het heet? Ik heb vandaag, moet ik eerlijk zeggen, ik heb lekker heel de dag binnen gezeten met de airco aan. Geluisterd naar de top 500 van de zomer. Perfecte combinatie, is echt heerlijk. Morgenochtend gaat de lijst verder vanaf 9 uur. En als je denkt, dat kan ik verwachten. Nou, de nummer 1 van vorig jaar bijvoorbeeld, dat is Summer Jam. Ja, die ga je dus morgen niet horen, want je kan alvast vooruitkijken op Q-music.nl wat er in de lijst staat. Alleen de top 10, die houden we geheim. Nou, de grote kans dat daar deze dus ook in staat. Ik ga hem daarom nu alvast voor je draaien. Underdog Project en The Sun Club. Dit is Summer Jam 2003. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: Som Jeu en Dark Before the Dawn. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Volgens mij was dit afgelopen vrijdag. Dat hele incidentje met Even Serieus. Dat zijn die gasten van Bijlo de Gasolina. Oké, als je het niet hebt meegekregen. Ik vind het echt een bizar verhaal. En ik geloof het eigenlijk, nou, misschien nog steeds niet. Die gasten die gaan optreden tijdens de Zwarte Cross. Dat is, wanneer is dat? Over een week, twee weken? Rome van der Actie, jij bent dan in de buurt, toch? Want je gaat naar je open oma dan.
1: Oh ja, klopt. Komend weekend is het.
0: Oh, dus komend weekend ja, is dat al. Oké, ja. Nou, die gaan dus daar optreden. En die gasten zijn dus bekend van die ene hit, Baila de Gasolina. Nou kregen ze dus een mail van de organisatie en die hebben ze gewoon op Instagram geknald. En ik ga dat even voorlezen. Naar aanleiding van de editie 2025 hebben we besloten dat het nummer Baila de Gasolina dit jaar niet gespeeld mag worden tijdens jullie optreden op de Zwarte Cross 2026. We hebben meerdere afmeldingen ontvangen van personeel toen we bekendmaakten dat jullie weer zouden gaan optreden in de megatent. Tevens heeft het nummer nogal nog wat lading binnen ons bedrijf. De reden is jullie bekend. We begrijpen dat dit opvallend besluit is, maar we vragen jullie dit te respecteren. We communiceren het ook met talloze andere DJ's die her en der op onze podia komen draaien. Er is muziek genoeg, bla bla bla bla. Ja. Dit voelt als een stunt, toch? Dit voelt toch enorm als een... Het is een beetje alsof je Gerard Joling vraagt om te komen optreden, maar om niet zijn grootste hit te draaien. Bijvoorbeeld, Maak me gek, die mag je dan niet doen. Of dat je, ja, ik weet niet, Jeroen van der Boom boekt en je zegt, jij bent zo, dat gaan we even niet doen. Dat is toch raar dat je dan die artiesten... Kijk, ik heb wat zij doen, zij doen een DJ-set. Dus ze draaien niet alleen maar Baila de Gasolina, ze draaien gewoon een uur lang feestmuziek. En daar zit dan Baila de Gasolina natuurlijk in. Maar ja, dat is toch hun eigen nummer, die kan je toch niet verbieden? Nou, ik vind het zo'n raar verhaal. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat het echt is. Maar mocht het wel echt zijn, dan stel ik voor dat wij hem sowieso wel vanavond gaan draaien. Baila, baila, baila, baila. Het is hier geen Zwarte Cross. Baila, baila, baila, baila. Dus gewoon zometeen Baila de Gasolina als foute start van de dinsdag.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Serieus?
7: Oh,
1: wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey, oh, sorry.
11: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OGs.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
0: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws. Dat krijg je van Oscar van Oorschot.
20: Goedenacht. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Die melden geen files, wel de meest gemelde flitsers. Dat zijn er drie. En die staan langs de A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56,6. A58

0: Het is 12 uur.
1: Geweest.
0: Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
2: een foute start.
0: Music.
3: Lars Boelen.
1: De kop is eraf, de maandag is voorbij en we zeggen hallo tegen dinsdag 14 juli 2026. Beginnen we lekker fout met Even Serieus en Baila de Gasolina.

Ja, ik blijf het nog steeds een bizar verhaal vinden. Maar die gasten die moeten dus komend weekend optreden op de Zwarte Cross. Nou is het tegen ze gezegd dat ze deze niet mogen doen. Hun grootste hit, bijna de gasoline. Nou, wel gewoon lekker op de radio. Je hoorde even serieus als foute start van deze dinsdag 14 juli 2026. Zometeen Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again. En eerst Zara Larsson. Dit is Midnight.

0: Heb je wel eens gehad dat er dan kinderen voor je deur staan en dat ze dan zeggen dat ze meedoen met het ruilspel? Ja, dat is dan een spelletje, dan hebben ze dingen van huis meegenomen en dan proberen ze dat natuurlijk te ruilen naar telkens wat duurders, totdat ze uiteindelijk bij een Porsche Carrera uitkomen, denk ik. Ik weet het niet. Romy, heb jij dat wel eens gehad, Romy?
1: Ja, dit heb ik wel eens gehad.
0: Oh, heb je wel eens gehad? Ja, ja. Nou, ik had dus vandaag ook twee van die kids voor de deur staan. En voor mij was het de eerste keer. En ik dacht, ik kreeg een beetje, dacht van, oké, en nu dan? Weet je wel, ze hadden allebei een lolly. Ik denk, ja, wat ga ik nou geven? Ik ben dan ook een beetje gierig. Ik denk, ja, ga dan niet iets heel duurs geven. Ik denk, nou, weet je wat, ik heb nog een Twix en een KitKat in de la liggen. Ik moet daar toch vanaf, want ik probeer een beetje gezond te leven. Weet je, dan geef ik die aan de kids en die lolly, die hoef ik toch niet. Dus dan ben ik er vanaf en dan hebben zij wat leuks en duurs. Dus uiteindelijk heb ik ze weggestuurd met een Twix en een KitKat. Wat doe jij dan op zo'n moment? Okay, op het moment dat ze die kids aanbellen, en wat dan?
1: Waren ze blij of niet?
0: Ja, ze waren heel blij, want ik heb zo'n deurbelcamera. Dus ik liep even naar binnen en keek ondertussen op de telefoon nog even wat ze deden. Ze waren helemaal, yes! Yes!
1: Oh,
0: ze waren, nee, ze waren heel blij.
1: Dit is ook goede ruil op zich. Twix is echt wel duurder dan lolly, dus daarom, hier kan je echt wel weer mee verder.
0: Ja, dat dacht ik dus ook.
1: Alleen met warme weer smelt hij wel snel.
0: Ja, dat bedacht ik me later ook. Het is een beetje onhandig, maar goed, ja, het is niet anders.
1: Nou, ik heb dit gehad. Ik woon nu 3 jaar in het huis waar ik nu woon, denk ik. En ja. We woonden daar echt net en toen belde mijn buurmeisje aan. Ja, voor school moeten wij een ruilspel doen. Ik heb deze kaars. Nou, het was een geurkaars. Niet van een merk echt of zo. Dus ik denk, ja, weet ik veel, van de Action of zo misschien.
0: Ja, ja.
1: En kan ik dit ruilen voor wat duurders? En ik kreeg een soort paniek. Omdat ik dacht, zo schattig, dit is voor het eerst dat mijn buurmeisje bij mij aanbelt. Ik wil een goede indruk maken.
0: Ja, goede indruk natuurlijk.
1: We hadden pas net al onze spullen in huis gezet. Dus ik denk, ja, dat is goed. Ik ga heel even kijken. Momentje. Dus ik doe de deur dicht, loop naar binnen en ik denk, kut. Wat moet ik pakken? Ik pak een pen. Ik denk, ja, pen tegenover een geurkaars. Dan gaat ze weer naar beneden. Moet even iets
0: goed.
1: Ja,
0: het moet duurder. Ze moet omhoog. Ja.
1: Ik trek de kast open. Wat kan ik weggeven? Ja, glazen heeft ze niks aan. Kommetjes heeft ze niks aan. Ik zag een boek liggen. Ja, dat boeit haar ook niet. En toen dacht ik, Monopoly. Maar wat? Ik heb toen, want ik had ook tijdsdruk. Zij stond voor de deur. Ik denk, ik moet nu wat pakken. Wat moet ik dan geven? Maar ik kon het ook aan niemand vragen. Ik had echt een soort paniek. En ik pak die Monopoly uit de kast. Ik denk, ja, zonde. Maar we spelen het toch nooit, want het duurt altijd te lang. En ik heb al 5 Monopoly sets. Ik pak die Monopoly en ik loop naar de deur en ik geef haar. Ik zeg, ja, nou, hier alsjeblieft.
0: Nee, je hebt heb jij een heel Monopoly-spel gegeven?
1: Ja, ja, van de versie van Amerika, van de National Parks was het ook nog.
0: Ja.
1: En die heb ik aan haar gegeven en ik kreeg de geurkaars. En ik denk dat zij meteen terug naar huis is gelopen. Dat ze dacht, hey, het is helemaal goed. Want,
0: maar dat is toch hartstikke duur?
1: Ja, ik denk dat dat zo'n $40 is of zo.
0: Ja, maar heb je dat op vakantie? Ja, $50. Heb je op vakantie dat ding gekocht? Want waar koop je anders niet?
1: Op vakantie.
0: Dus dat is ook nog een vakantieherinnering wat
1: in
0: je weg
1: hebt. In het National Park, helemaal voorzichtig opgenomen. In de handbagage, in het vliegtuig. Nee. Hij komt helemaal vanuit Amerika.
0: Nee.
1: En die heb ik zo aan een buurmeisje gegeven. Ja, veel plezier ermee. Ik heb er tot op de dag van vandaag toch nog een beetje spijt van. Aan de andere kant, sinds de tijd dat ik die heb weggegeven, heb ik ook nooit meer Monopoly gespeeld.
0: Nee.
1: Dus.
0: Nee. En het meisje rijdt nu op een fatbike in de wijk.
1: Die is door gaan ruilen,
0: ja.
1: Ja,
0: nou, als je wat wil ruilen, ga lekker naar Romy in de wijk. Die heeft altijd wat leuks.
1: Ja, zeker. Je mag altijd aanbellen.

0: Kelly Roll. En I'm good. Ja, we hadden het net even over kinderen die aan de deur komen die het ruilspel doen. Romy, jij hebt dat ook wel eens gehad, hè?
1: Ja, klopt. Ja, mijn buurmeisje kwam toen aan de deur met een geurkaars. En die heb ik uiteindelijk een Monopoly-spel meegegeven.
0: Ja, ik heb vandaag dat ook gehad. Ja, bij mij was het een lolly voor het fix. Maar we hebben Daphne aan de telefoon. Die gaat volgens mij nog een stapje verder. Daphne, wat heb jij weggegeven?
2: Ik heb een keer een JBL-box aan kinderen weggegeven. Nee.
1: Hoe dan?
0: JBL-box?
2: Het was wel een oudere versie. Weet je wel, zo'n ronde waar je ook je telefoon in kan opladen.
1: Zo'n kleine clip.
2: Nee, echt wel een grotere. Echt JBL-box 3 of zo. Maar ik had dus een keer via... Toen in de corona had ik zo'n Tomorrowland JBL-box gewonnen.
0: Ja.
2: En die was een nieuwere versie. Ja, toen kwamen die kinderen aan de deur. Toen kreeg ik ook stress. Maar toen zag ik die oude JBL-box uit. Toen dacht ik, nou neem dat ding nou maar mee.
1: Maar met wat stond zij voor de deur?
2: Oh, een of andere rooster voor in de magnetron, volgens mij.
0: Een rooster voor in de magnetron?
2: Ja, ik weet het niet eens meer. We hebben het in ieder geval weggegooid. Dat
1: oh, maar wat erg. Maar had je ook paniek, Daphne?
2: Ja, want ze stonden daar. En ik dacht, oh ja, dan moet ik wel iets leuks. Ja, je wil wel degene zijn die een soort van laat winnen.
0: Ja,
1: en dan doe je de deur dicht. Dan loop je naar binnen. En denk je, nou, ik pak even snel wat. Maar ja, wat pak je dan?
2: Ja, en toen zag ik dus die JBL-box. Toen zei ik echt, zal ik dat doen? We hebben er toch nog geen. Toen zei hij, nou ja, doe maar.
1: We zijn het even aan het opzoeken. Dat is gewoon het ding van...
0: Ja, een paar honderd euro. 300-400 euro.
2: Nou ja, ik had hem zelf ook ooit voor kerst gehad. Dus ik heb er geen geld aan uitgegeven.
0: Ja, maar wat grappig dat je dat... Gewoon een ding van 300-400 euro. Nou, alsjeblieft. Maar, maar heb je nog nooit niks meer gehoord van dit spel? Dus zeg maar, je weet niet uiteindelijk...
2: Nee. Terwijl wij woonden naast de school. Dus ja, ik dacht, nou, misschien komen ze nog terug van we hebben gewonnen. Het kan ook zomaar zijn dat ze hem gewoon in hun zak hebben gestoken, hoor.
1: Ja.
2: Dat vind ik goed.
1: Ja, en dat ze een pen uit het kastje thuis hebben gepakt en zeiden, ja, we kwamen niet verder. Ja.
2: Had ik misschien wel gedaan, maar ja.
0: Jemig, een JBL-box.
1: Ja, of je echt het duurste hebt weggegeven, dat weet ik nog niet. Maar wie weet.
2: Ja, ik denk dat het wel hoog op de lijst komt.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ik denk het ook. Oké, dankjewel, Daphne.
2: Fijne uitzending.
0: Hoi.

0: Fabric Bonte Lyrics en Thunder bij Q-Music. Dan ga ik nu Shakira en Zoo voor je draaien. En toen moest ik gelijk even denken aan toen ik laatst zelf in de zoo was. Ik was, ik weet niet, was het dierenpark? In Renen. Dat is dat Ouwehands Dierenpark, daar was ik. Nou, maakt het verder ook niet uit. Maar toen viel mij heel erg op dat ik dat heel erg doe. Maar ik weet niet of meer mensen dit doen. Maar dan ga ik heel erg, dan ben ik een soort, ik weet niet of je dat kent van vroeger, Animal Crackers. Dat was André van Duin die zeg maar stemmetjes inpraten over dierenbeelden heen. Dus alsof ze konden praten en denken. Ja, ik doe dat dus heel erg ook als ik dan naar dieren sta te kijken. Dan denk ik, oh, nou, ik heb even honger. Nou, dan zit ik heel erg zeg maar die gedachten van die dieren uit te spreken. Het is heel raar. Maar dat is toch gek, hè? Dat is raar, toch? Ben ik de enige die dit doet? Of ben ik moet ik mezelf nu aanmelden bij het Pieter Baan Centrum? Of Romy van de redactie, doe jij dit ook?
1: Nee.
0: Nee, maar serieus? Doe je het echt niet?
1: Nee.
0: Ja, ik doe dan eenmaal. Oh, kijk. Er staan mensen. Oh, die mensen. Nou, doe ik even mijn rug naar de mensen toe. Want die zitten te kijken. Ja, is heel raar.
1: Ik vind het wel altijd leuk als ik zulke soort filmpjes zie. Maar nee, ja, ik doe het zelf eigenlijk denk ik nooit.
0: Ja, ik betrapte erop dat ik dat de hele tijd aan het doen was.
1: Wel heel grappig. Moet je eigenlijk even een keer zelf zo'n video maken?
0: Nou, misschien zou ik dat eens moeten doen, ja.
1: Heb je een beetje gefilmd daar in die dierentuin? Leuke filmpjes van een panda of...
0: Nee, maar goed, er zijn genoeg dierenfilmpjes op internet te vinden die ik dat natuurlijk opnieuw kan inspreken.
1: Ja, dus leuk. Soort... Of we gaan een keer naar de dierentuin?
0: Nee, ja, nou laten we het allemaal niet te gaan. Dit allemaal weer extra werk dit natuurlijk.
1: Maar oh, misschien... Daisy doet het ook, zegt ze in de Q-app.
0: Echt?
1: Ja. Grappig.
0: Oh ja.
1: Nou, ben je toch niet
0: helemaal crazy. Nou, dat is wel fijn om te weten. Nou, ben ik niet helemaal crazy. Dan ga ik samen lekker met Daisy naar het Pieter Baan Centrum.

0: een meisje. En dan zeg je niks terug.
1: Oh, je had het tegen mij.
0: Ja.
1: Ik ben geen meisje meer. Ik ben een vrouw.
0: Ah. Je hoort het nieuw van Antoon, de enige bij Q. En je hoort de vrouw die je zometeen vanaf 1 uur... het leukste nachtprogramma van Nederland hoort bestieren. Dat is...
1: Wat zeg je nou weer?
0: Bestieren, dat is gewoon een normaal Nederlands woord. Maar misschien is dat...
1: Ja, nou ja. Zeg maar. Zeg maar, ben ik toch nog een meisje? Ik heb toch nog niet het lekkere verstand van een volwassene.
0: Nee. Zometeen Judith Eijk met het leukste nachtprogramma van Nederland. Met daarin...
1: Een nieuwe stelling.
0: De stelling van de nacht.
1: En dan ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw mening. En de stelling is ingestuurd door Marijn.
0: Kun je even luisteren naar Marijn? Ja.
2: Hey Judith. Hey, ik heb een vraagje. Ik ben wel een beetje benieuwd naar jullie mening. Nou, ik ben dus op vakantie met vrienden. En we hebben zowel een zwembad als we dicht bij de zee zitten. Maar ja, dan kies je toch gewoon automatisch wel gewoon voor het zwembad. Ik bedoel, geen zout water, geen zand tussen je tenen. Gewoon echt 10 keer chiller. Maar ja, ik ben benieuwd naar jullie mening.
1: Ja, dus de stelling is, het zwembad is veel chiller dan de zee. Eens of oneens? Dan mag je even sturen met een berichtje in de Q-music. Mag ik een audio-appje? En dan mag je ook vertellen waarom ja, eens of niet eens. Maar ik ben wel even benieuwd.
0: Ja.
1: Wat vind jij? Wat kan ik bij jou zetten?
0: Ik denk ook het zwembad wel chiller.
1: Ja, dus jij zegt eens.
0: Ja, hoewel ik de zee, ik vind het niet verschrikkelijk. Nee, ja, ik denk toch het zwembad wel chiller inderdaad. Want ik weet je wat ik zo verschrikkelijk vind aan de zee? Als je dan... Het is altijd kut met je zandvoeten.
1: Ja.
0: Maar die doe je dan af in de zee. Dan denk je, lekker schone voeten. En dan loop je weer terug uit. Zeg maar, het is nooit verschrikkelijk.
1: Maar weet je wat wel weer is? Ik vind het zout van de zee vind ik wel, is wel goed voor je huid ook.
0: Ja, het is goed voor je huid. Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar goed, ons gaat het niet. Het gaat om wat jij ervan vindt.
0: Exact. Dus als je zit te luisteren, wat vind je chiller? De zee of het zwembad? En dan ook even vooral waarom. Laat even voor je. Het is een leuke vakantiestelling ook.
1: Toch, eerlijk. Snel een vakantie weer.
0: Wordt het zee of zwembad? Laat het even weten. Berichtje in de Q Music app. Zometeen de uitslag. Judith komt eraan. Ook Afrojack hoor je. Sia, David Guetta en eerst Amy Winehouse, Mark Ronson, Valerie.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeerde van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel wat flitsers oppassen bij de A9 Alkmaar richting Haarlem. Staan ze bij 56,6. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,9. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,2. Ja, zometeen beginnen we de nacht met een stelling waarin ik even benieuwd ben naar jouw mening. En dit keer de stelling van Marijn.
2: Hey Judith. Hey, ik heb een vraagje. Ik ben wel een beetje benieuwd naar jullie mening. Nou, ik ben dus op vakantie met vrienden. En we hebben zowel een zwembad als we dicht bij de zee zitten. Maar ja, dan kies je toch gewoon automatisch wel gewoon voor het zwembad. Ik bedoel, geen zout water, geen zand tussen je tenen. Gewoon echt 10 keer chiller. Maar ja, ik ben benieuwd naar jullie mening.
0: Ja, wat vind jij? Ik zou zeggen, open de Q-app, spreek het in met een audioberichtje. Q-music. Het zwembad is veel chiller dan de zee. Eens of oneens? Kom maar door. Dit is Cold Heart, Elton John, Dua Lipa.

0: opnemen aan Q. En wie Prey en Romy zit nog even lekker doorheen te lachen. Het is dinsdag 14 juli, het is nu 8:08. En ik ben benieuwd naar jouw mening, dus...
1: Alle nachtbrakers verzamelen!
0: Ja, elke maandag op dinsdag begin ik de nacht met een stelling. Verzamel ik alle meningen van alle nachtbrakers, waaronder jij. Ja, luisteraar Marijn kwam dus met een stelling, vind ik wel geinig. Hij zegt dat het zwembad is veel chiller dan de zee. Ja, dit is dan vooral voor als je op vakantiebestemming bent met een strand aan het hotel en ook een zwembad bij het hotel. Ja, wat doe je dan? Sander?
2: Nou, Lars, mij niet bellen hoor. Wat een schaatsnummer.
0: Ja, oh, en Elsemiet, dat was wat anders. Elsemiet die zegt eens... Zwembad veel chiller dan de zee. Ik krijg altijd last van mijn ogen van het zoute water. Anita zegt, ja, mee eens. Al dat zand dat je 3 maanden later nog overal tegenkomt. Geef mij maar het zwembad. Brin zegt, ik vind het beide wel wat hebben. Als we op vakantie naar de zee gaan, moet je ook een keer naar de zee toe gaan. Want zwembad is zo saai, kun je thuis ook heen. Ja, dat vind ik inderdaad wel een goeie. Jonneke zegt helemaal mee eens. De laatste keer dat ik in de zee liep, ben ik gillend het overvolle strand opgegaan. Omdat er een vis precies voor me omhoog sprong. Ik ben doodsbang voor vissen. En mijn vriendinnen zeiden dat ze nooit dicht bij het strand kwamen. Dit is echt zo inderdaad. Ze zeggen altijd, dit is vissers komen niet dicht bij het strand. Nou, absoluut wel. Nick zegt helemaal mee eens. Luc zegt oneens, oneens. Nou, het is eigenlijk wel duidelijk. Zo'n 60% van de nachtbrakers is het overduidelijk eens. Toch liever het zwembad dan de zee. Ja, even wat anders, want als ik eenmaal aan een reep chocola begin... dan is het einde bij mij echt helemaal zoek. 1 blokje bestaat bij mij eigenlijk gewoon niet. Ja, voor je het weet is de hele reep alweer verdwenen. En misschien herken je dit wel met bijvoorbeeld koekjes of chips... of nou, weet ik veel wat, snoep. Ja, Harry Styles heeft ook zo'n zwakke plek. Alleen dan voor iets heel aparts. Ga je zo meteen vertellen wat het is. Eerst Alex Warren,

Cue Music en Turn Me On. Ja, als er iets is waar ik van kan blijven eten, dan is dat de chocola. Geen chocoladereep is veilig bij mij thuis. Ik neem voor altijd, altijd voor dat ik denk één blokje neem. Maar voor ik het weet is die hele reep verdwenen. Nou, Harry Styles heeft ook zo'n zwakke plek, maar dan met iets apart. Hij kan namelijk geen genoeg krijgen van yoghurt. Ja, aardbei, vanille, stracciatella, magere yoghurt, maakt eigenlijk niet uit. Ja, zijn vrienden zijn zelfs in shock door hoeveel yoghurt hij kan eten. Eén ding is zeker, met zijn calcium zit het wel goed.

Lauren McEwen, Is It Love? Ken jij Lost Frequencies? Ja, waar wij in Nederland onze DJ's hebben als Martin Garrix, Chesto, Armin van Buuren, Afrojack, hebben onze zuidenburen Lost Frequencies. En ik zat even te kijken op zijn Instagram. Ik zat een beetje te scrollen. En echt waar, de eerste 7 foto's lijken bijna allemaal op elkaar. Overal staat hij namelijk met zijn handen in de lucht. Alsof hij op iedere foto precies hetzelfde moment heeft uitgekozen. Maar daar zit dus een gedachte achter. Hij wilde een nummer maken waarbij je automatisch je handen omhoog gooit. En zelfs noemt hij dit liedje een handen in de lucht anthem. Ja, oprecht. Dat is dus precies waar zijn nieuwste nummer over gaat. 10 rondes overleefde hij repeat of niet. Vorige week nog de alarmschijf. Dit is Last.

0: Q-Music Avril Lavigne en Complicated. De gemiddelde Nederlander kijkt zo'n 20 tot 50 films per jaar. Ah, dan kom ik wel aan toe, hoor. Jij ook? Ja, ik kijk ze soms in de bioscoop, maar ik kijk ze voornamelijk eigenlijk gewoon lekker thuis op de bank. Ja, lekker als je dan een film spot op tv en dan ze toch ineens spontaan begint te kijken. Toch? Ja. Nou, ik ga nu zo meteen langs 3 films zappen. En dan ben ik benieuwd of jij weet om welke 3 films het gaat. Als je 1 film weet, mag je appen, maar ook als je ze alle 3 gewoon weet. Dus je hoort kleine fragmentjes voorbij komen van films. Oké, ik zeg alvast daarvoor. Radio, klein stukje harder, want ik ga het 1 keer laten horen. Komt-ie aan.
1: What are you doing, Doc?
2: I need fuel. Go ahead, quick. Get the car.
1: Come with me.
3: Jack! Jack, wait! I can't do this.
1: We're gonna have to get a little bit closer. Like this.
3: I don't know the steps.
1: Neither do I. Just go with it.
4: Ze zijn er wel een beetje gevoelig, maar ze kunnen wel tegen een stootje.
5: Is het wat?
6: Nou, hoe hou je zo'n ding in de tuig?
0: Ja, het was een lekker avondje buizen, kan ik vertellen. Wat heb ik gezien allemaal qua films? Ik zou zeggen, stuur een berichtje in de

0: Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita. Goedenavond, Priscilla.
1: Goedenavond.
0: Hey, goedenacht. Hey, Priscilla, jij bent aan het werk. Je bent tot morgenochtend 6 uur ben jij, of deze ochtend 6 uur ben jij aan het werk. Hey, en jij hoorde net films voorbij komen. Ben jij een filmliefhebber?
1: Jazeker.
0: En wat voor films vind jij, staat op jou bovenaan je lijstje?
1: Ja, toch wel de Titanic.
0: Hoe vaak heb je die al gekeken?
1: Ik denk nu al een stuk of 12 keer, want ik kan er geen genoeg van krijgen.
0: Nee, dat
1: die blijft mooi.
0: Is wel een lange zit.
1: Ja, ik weet het.
0: Maar toch, je breekt hem niet op, je kijkt hem altijd een stuk door af.
1: Nee, ik kijk hem altijd gelijk af.
0: Ja. Hey, ja, Priscilla, we zitten echt midden in een soort filmzepspel. Ik had net 3 films die je voorbij hoorde komen met een zepgeluid tussen 3 fragmenten. En de vraag is, welke films hoorde je voorbij komen? Welke hoorde jij voorbij komen?
1: Op 2 de Titanic en 3 was Gooise Vrouwen.
0: Ja, de Titanic was voor jou dus eigenlijk niet te missen.
1: Nee.
0: Nou, laten we even luisteren of dat klopt.
2: Kom op, man.
3: Jack! Jack, wait! I can't do this.
2: We're gonna have to get a little bit closer.
4: Ze zijn er wel een beetje gevoelig, maar ze kunnen wel tegen een stootje.
5: Hè? Is het wat?
6: Nou, hoe hou je zo'n ding in de tuig?
0: Ja, Priscilla, dat is hartstikke goed. Ja, kon eigenlijk ook niet anders de tijd, denk ik dan ook, hè?
1: Klopt.
0: Weet je ook welke scène dit is?
1: Van de Titanic is dat ze volgens mij begint het schip net vol te lopen met water.
0: Ja, het is volgens mij inderdaad, dan gaat het net beginnen, dan gaan ze nog even dansen.
1: Ja.
0: Ja, precies. Gaan ze eerst nog even dansen, gaat ze met Jack mee om een beetje te dansen en zo. Nou, ik vind dat hartstikke goed voor jou. Hey, je hebt 2 geantwoorden goed, daarmee win je dus 2 prijzen. Ik heb keuze uit 3, zeg maar, dus je mag er 2 van kiezen. Ik heb een Jenga-spel van Q-Music, Mattie en Marieke Mok en een zak popcorn.
1: Doe maar Jenga.
0: Jenga-spel?
1: Als we toch op vakantie gaan.
0: Kijk, dat is
1: heel
0: goed
1: verpast.
0: En je mag er nog 1 kiezen, want je hebt 2 goed.
1: En de Mattie en Marieke Mok.
0: Oké, top. Nou, dan komt hij jouw kant op.
1: Is helemaal leuk.
0: Hey, fijne nacht en werk ze daar.
1: Dankjewel, van hetzelfde.
0: Thanks.
1: Doei.
0: Ja, we hebben nog 1 fragment over. Maar Peter, goeienacht.
7: Ja.
0: Ja, jij had het 3e fragment. Die had jij nog wel. Jij wist die nog wel.
7: Ja, Back to the Future.
0: Back to the Future. Laten we gelijk even luisteren of dat klopt.
8: What are you doing, Doc?
9: I need fuel. Go ahead, quick. Get the car.
0: Ja, ik vind dit knap hoor, Peter. Waar herkende je het aan?
7: Die film heb ik wel eens, ook een stuk of 10 keer gezien.
0: Oh, ja, oké. Is dat ook jouw lievelingsfilm?
7: Eén van de.
0: En wat nog meer zo?
7: Star Wars.
0: Star Wars, oké. Ja, ik heb nog nooit Star Wars gekeken. Dus jij zegt, dit moet je echt kijken.
7: Ja.
0: Oké, nou, dan ga ik daar aankomende weekend ga ik daar even de tijd voor maken. Ga ik even Star Wars kijken. Dan laat ik even weten hoe dat was, oké?
7: Is goed.
0: Oké. Hey, jij krijgt een zak popcorn. Ik heb nog de keuze zoet of zout?
7: Zout,
0: oké. Nou, Peter, thanks. Jij nog een fijne nacht. En ik laat je weten hoe de film was.
7: Is goed.
0: Top, fijne avond.
7: Jij ook een fijne avond. Doei.
0: Thanks. Even over films gesproken. Vandaag is bekendgemaakt dat er een film is die een record heeft bereikt. Ik ben benieuwd of jij hem gezien hebt. Of dat je zo om welke het gaat. Eerst sneller bij Q.
10: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Q-Music, Miley Cyrus en End of the World. Ja, ik baal dat ik hem nog niet heb gezien. De film Michael. Ja, gaat over het levensverhaal van de King of Pop, Michael Jackson. Ja, heb jij hem al gezien? Is hij nou echt zo goed als iedereen zegt? Of kan ik hem wel overslaan? Nou, volgens mij is hij heel goed. Want de film blijft record na record verbreken. En sterker nog, het is de eerste biografische film ooit die maar meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht. Ja, ik kan er dus zelf niet echt over meepraten. Maar ik kan je wel vertellen, na al die verhalen staat hij inmiddels wel heel hoog op mijn lijstje. Moeten ze ook nog Star Wars gaan kijken en dus nog deze film Michael. Ja, en voor de mensen die hem al hebben gezien en geen genoeg kunnen krijgen ervan, helemaal lyrisch over zijn, er is goed nieuws, want er komt namelijk een vervolg. Ja, en tot die tijd gewoon lekker genieten van zijn muziek. Michael Jackson.

0: Hit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Jonas Blue.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft 2 tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. 1 bemanning is dit uit India's omgekomen, 8 anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet zo moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham Palace open voor rondleidingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Oh, wat heerlijk dat het lekker koel is buiten ook. Kan je lekker even de ramen opengooien, de deuren opengooien. Heerlijk. Hey, de situatie op de weg, Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers gemeld op de A28 Amersfoort richting Zwolle 59.9. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Daar staan ze bij 213.2. Ja, en over het weer gesproken, jij mag zo meteen lekker bepalen welke zomerhits je wil horen. Eerst nog Turn the Lights Off na Banners en Someone You.